Ondertussen heeft C3K weer 30 minuten pauze voor je terug kan knallen. Dit zijn Ibo Taylor en Pat Thomas, de Disco High Life re-edit series. En zo dadelijk kan Conky uit, Curaçao weer gaan knallen op zijn zelfgemaakte steel pen drums. Met het nummer Simidan Kolok.

Bollywood van de R.D. Boerman. Van de LP Romance. Oh my god, van Lata Mangeshkar en Amit Kumar. Volgende nummers ook dichter bij huis. Hier achter de hoek eigenlijk.

Christine met het nummer Miss X. Nog één track, dat wordt de instrumentals. Dus ja, het zegt het al, het is een instrumental nummer. Are You Nervous? Ik weet niet of dat C3K nerveus is, maar die moet wel terug overnemen de volgende 30 minuten.

U kan alweer terugkijken op 30 geslaagde Global Grooves momenten van de Studio Tropical DJ. Straks meer. Maar nu eerst de version van Dil Smith van zo net. Set Me Free. Dit is de free version en dat is de Super 8 Corporation.

Dat was natuurlijk Keith Blake of de Prince Allah met zijn Bucket Bottom. En die is nog voorzien van een Freedom Sounds dub, dus geproduceerd door Burton Brown.

En er was ook nog Sir Victor Owifo en his Titty Biddies en Izzy Egbe. Dus raak is Ikasa number 70 terug te vinden op een fijne compilatie Nigeria 70. Mijn laatste voor deze reeks wordt reggae classic.

En u hebt van mij enkel nog de dub op de achtergrond te goed. En daarna kan u opnieuw vertrekken op uw muzikale safari, geleid door de Stereo Tropical DJ. Goeie reizen tot over 30 minuutjes.

Meridian Brothers. Mijn laatste voor deze week, dat wordt andermaal UFO Collective. Unlisted Fanatic Outer Space Collective. Van op Keel.

UFO Collective, zoals gezegd, laatste worp was dat. En ook laatste van Geesteskind producer, Unlisted Fanatic, die inderdaad in de buurt van het Kiel zijn home studio heeft, waar hij wellicht een deel van dit werk zal gepleegd hebben. En aan de vocals was dat nog Mari Ja, die ook in de sound system scene en met Ja Embassy van Kayaman van X-Iron Youth, Jambassador, werken vaak samen.

Čechou.

was nog het bekantje van de Jungle Trembles, een Zamzam release van Alpha en Omega, classic name uit de UK dub scene. En daarvoor zat ook nog Dubchasm met The Mighty Designer. Eveneens Zamzam, dit is iets vroeger, jaren 80, 1980 om precies te zijn.

En dat was Tristan Palmer met zijn waarschuwing aan de Bad Boys. Een 7-inch release op het She Get Up and Skank label uit 1980, zoals gezegd. En we gaan die ook nog eventjes flippen voor de version.

En met deze World Crisis van Al Campbell op het Jalife label. En vriendelijk re-released door de mensen van Export Bond, a.k.a. Digikiller. En om disco purposes hebben die ook volledig laten spelen, dub inclusief. Bijna aan tijd heb ik gezegd, want u hebt er van ons nog eentje te goed. En dat wordt een rub-a-dub oldie uit de vroege jaren 80 van Michael Campbell. Collyman, tot volgende week, tot de volgende It's a Family Affair.

0: Jawel. Mudride. Mudrid.
1: Voilà, 1988.
0: Super Fuzz, Big Muff.
1: 3 jaar voor de year punk broke, denk ik ongeveer.
0: Hola.
1: Dus het jaar dat alternatieve rock en zo commercieel zijn geworden.
0: Oei.
1: En
0: dus Mudhoney is nog niet commercieel dan?
1: Nee, dat moment niet. En dan 5 jaar, 6 jaar daarna verschijnt er dan in België en in andere landen, want het is een samenwerking geweest tussen een Belgisch label en een Duits label, de eerste cd van Gore Slut, een groep met Rudy Trouvé.
0: Daar zijn we terug dan bij Rudy Trouvé. Ja.
1: These Days Are the Quiet Kind heette dat album.
0: Het is hier precies al Rudy Rock.
1: Ja. Ja, gestaag gaat dat vorm krijgen. Hè?
0: Ja, Gorslet dan in een reunie misschien? Of bestaat dat nog?
1: We luisteren naar Tadpole uit These Days Are the Quiet Kind.

0: op je. Oh, daar waren we nog niet. De Jingle Games nog niet gedaan, hè.
1: Dat is nog een minuut.
0: Is dat het volgende nummer?
1: Een minuut.
0: Hallo? Hallo?

0: Is dat nu een soort baslijn aan het zingen of een gitaarlijn? Is ik aan.
1: Ja, remix. Dat was, ik dacht dat was een beetje de.
0: Shabba.
1: Ja, op de achtergrond Leonidas of Leonidas.
0: Oei, reclame.
1: Van zijn nummer van Gorslet.
0: Ah ja, reclame van. We maken reclame voor een nummer van Gorslet.
1: Dat is denk ik. Zou waarschijnlijk wel het kind zijn van een van de leden of zo zeker.
0: Vertel het nog eens als je wilt. Wie zat er daar allemaal bij? Bestaat dat nog, Gorslet?
1: Nee. Dat is Dirk Belmans, Jackie Billet en dan Thomas Knoppen. Dus die meteen. En die heeft dat denk ik wel verzonnen bij dat nummer. Tadpole, een beetje meer jazzy.
0: Ja, maar wacht, dus de noppen op bas?
1: Nee, gitaar.
0: Op gitaar.
1: Ja, die tonen, dat is meer
0: waren gitaartjes. Upper stretchers. Uw whiskers. En Dirk Belmans, drums.
1: Ja.
0: Jackie Billet.
1: Bas.
0: Bas. Rudy Trouvé, zang.
1: Ja.
0: Gitaar.
1: Bas.
0: Bas. Jackie Billet Bas, Rudy Trouvé Bas.
1: Ja.
0: Dat is maar één letter verschil, maar een wereld van verschil uiteindelijk. Hè?
1: Dus ondertussen ja, in het kralenspel, jij houdt van skatten. Ja, en ik eigenlijk ook. Hè, want
0: vooral om er naar te luisteren.
1: Want ik doe, en ik om het te doen misschien ook wel, een beetje vocaliseren. Zo zat ik onlangs wel weer met een melodie in mijn hoofd. Die ik, ja, want ik kan het eigenlijk niet goed, maar ik doe het wel graag. Maar jij herkende het wel.
0: Zoiets?
1: Ja, zeker
0: vriend.
1: Ik herinner me eigenlijk dat manier maar wel, ja. Ik heb dat al wel veel gehoord. Ik heb hier ter plaatse dan even, want dat was eigenlijk... Ik heb dat maar... Ja.
0: Dat waren jij heel een tijd op die computer aan het doen. Ik zag je maar spelen.
1: Beetje, ja, om te zoeken op de juiste versie. Want
0: ja.
1: Het is dus van een nummer van Antonio Carlos Jobim.
0: Dan en, toch, dat had al juist geraden.
1: Ja, en dan heb ik nog zitten zoeken op de juiste versie. Want ik kwam er eentje tegen van Stan Getz met Charlie Bird. Maar dat is nogal traag. En ik zit met deze in mijn kop. 2 minuten 28, Charlie Bird. Uit zijn plaat Bossa Nova Pelos Passados.
0: Ah ja, met de vogel.
1: Ja, Brazilian Portuguese Bossa Nova by the Birds. Ze zitten dan zelf met zijn gitarken en een hoop papegaaien. Allee, van vogels, allerlei. Toch een van mijn meer beluisterde platen. Tijdens het navorsen heb ik wel gemerkt dat John Hendricks er een tekst heeft geschreven, ook versie van.
0: Yes.
1: Maar wij luisteren dus op het munitiedepot naar... Charlie Bird, de gitarist met Desafinado.
0: Ah, dat was een Desafinado. Stukjes Desafinado.

0: Jabba-dabba-dabba-doe en doe ze maar vol.
1: Desafinado met... Nee. Charlie Bird met Desafinado.
0: Ja.
1: Oeh, nee.
0: Jawel. Komt goed uit, want ik wou graag iets spelen van Wien.
1: Schietuizer.
0: Op schietuizer, pas op. Pas op, pas op.
1: Wat is er?
0: Ik heb het doosje van de cd.
1: Ah ja, die ken ik.
0: De cd vond ik niet.
1: De pod.
0: De pod, maar hier, kijk, toch in ben ik in orde? Ik heb het doosje bij.
1: Ah ja. Ja, ik vind het wel chic, hè.
0: Ja,
1: goeie
0: staat. Ik vind het ook chic.
1: Een jewel case.
0: Jewel case, good state. Very good plus. Hier is ze.
1: Ik heb nu een op vinyl.
0: Proficiat.
1: Een dubbele. Chimidisc.
0: Een doppio. Doppio. De pot.
1: De pot, de pot, de pot.
0: Recorded by Dean and Gene Wien on a Tascam 4-track cassette recorder between January and October 1990. That was the year before the year punk broke.
1: Yes.
0: All songs recorded at the pod, where we lived for a year and 10 months with our cat Mandy. En zo verder en zo voort. Waarom heb ik dat doosje bij? Well, omdat ik daar een liedje van wil spelen. Waarom wil ik dat liedje spelen? Omdat ik, als ik dan niet naar optredens ga kijken of was het ijsjes gaan eten of in Brussel naar de film... Dan kijk ik al thuis al wel eens naar een film.
1: Ja.
0: Ik heb gekeken naar een film The Hustler met Paul Newman.
1: Ah,
0: ooit
1: ja,
0: gezien?
1: Chic, ja, dat is... ja, niet de prequel, maar ja, gewoon de film die The Color of Money vooraf gaat. Een hele hoop jaren voorheen.
0: Vele jaren, ja. Dat was nog zwart-wit.
1: Met zo'n... en zijn een tegenspeler is ook...
0: dingen, Jackie Gleason. Liedjesmaker
1: een beetje, of zanger en zo.
0: Jackie Gleason. Op een bepaald moment, en dan moet ik toch direct aan Wien denken, zegt hem, en ik denk verschillende keren in de film... Sorry, Charlie.

0: Sorry Charlie, ja, hij zegt dat dan in die film.
1: Mm-hmm.
0: Maar wie zegt dat in de film? Paul Newman.
1: Ja.
0: En die heet in die film Fast Eddie,
1: ja.
0: Fulson of zoiets. Ik heb het opgezocht. Ja. Fast Eddie Felson.
1: Ja.
0: En verschillende keren, als het dan gaat over de pooltechniek, dan zegt hij, I'm gonna do it fast and loose. Ja, dan moet ik dus dan weer denken aan een motorrit met fast and loose.
1: Alright.
0: En bij motorrit zat er ook een die Fast Eddie eten. Hè? Fast Eddie
1: Clark. Just, amai.
0: Dat is hier te mooi om waar te zijn. Dat kunnen we gebruiken in het kralenspel. En bij deze, dit heb ik dus steken thuis en niet vergeten om mee te nemen. Dus we kunnen op vinyl luisteren naar Fast and Loose van Motorhead op Ace of Spades. Waar wij nog wat shout-outs doen?
1: Ja, iemand heeft mij een sms gestuurd. Dit is iemand van Radio Centraal.
0: Die gaan we dan shout-outen.
1: Ja, maar dan moeten we eigenlijk... Voor een echt een goede shout-out moeten we die, zijn naam eigenlijk gaan vermelden.
0: LV'tje.
1: Luther van Hoofd, denk ik dat
0: Bravo.
1: Is. Ja. Jan Jelinek was het...
0: dat was het antwoord op de quizvraag.
1: Ja, de Duitser die dus een tijd geleden in het bos speelde en die jazz samples gebruikt, maar niet zo herkenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een Saint-Germain of een Dollop dat doen.
0: Dat wil ik toch ook wel graag een shout-out doen naar mijn broer, Konrad Stevens, die via... een soortement berichtendienst op het kleine schietijzer liet weten dat Scatman John wel degelijk in de ether te horen was. Wij bedanken hiervoor Konrad Stevens en dus ook Luther van Hoven eigenlijk.
1: Fantastisch.
0: Is toch tof zo'n geëngageerd luisterpubliek, hè?
1: Vind je geweldig.
0: Dragen we dan aan al onze geëngageerde luisteraars eventueel het nummer Fast and Loose van Motorhead op?
1: Yep.
0: Bij deze. Van Ace of Spades uit 1980 volgens de hoes hier.

0: Vast en los. Vast en los. Prachtig, hè? Ja. Dat is dan weer een van mijn favoriete platen.
1: Fantastisch.
0: Ace of Spades van Motörhead. Daar heb ik nu eens veel versies van, ze. Ik op cd, maar daar heb ik dan ook een soort heruitgave op cd. En dan nog een doos vol platen en cd's. Te veel eigenlijk, hè. Ik denk dat ik alleen die een hier moet bijhouden. Dat is de originele vinyl, denk ik dan. Bronze Records.
2: Alright.
0: Opgenomen tussen 4 augustus en 15 september 1980. Ace of Spades van Motörhead.
2: We blijven in Engeland met een, met 1990.
0: 10 jaartjes erbij.
2: Ja, een fragment uit een van de favoriete platen van Yves de Maa.
0: Allee zeg, dat is Grief Dropper zeker.
2: Armed Audio Warfare. Een raar raar. Van wie is dat?
0: Ja, ik heb het al gelezen, dus ik kan het natuurlijk zeggen, maar ik zou het anders niet hebben kunnen raden. Maar is dat ook een van uw favoriete platen?
2: Wow.
0: Je hebt hem wel steken.
2: Ik denk er vanaf hoeveel favoriete platen dat ik tot mijn favorieten kan rekenen. Maar ja, 2000. Dat is een van mijn... Ja, zeker. Armed Audio Warfare, daaruit een kort stukje. Fear. Version.

0: Fear Version. Een soort van remix van I Got The Fear. Ook een maxi trouwens van Meatbeat Manifesto hier op de CD Armed Audio Warfare. Dat komt toen allemaal uit in ongeveer 1990. Maar ja, die maxi, misschien dat toch wel wat ouder hoor. Zoals ook het volgende dat misschien is. Het is uitgegeven in 1992. Het betreft ook industrial hip-hop, zal ik dat maar even noemen. Voor de gemakkelijkheid.
1: Moet kunnen.
0: Het betreft Frans mannen of vrouwen of personen die zich Le Syndicat noemden. Cassette circuit een beetje wel zo. Hè. Dus op staaltape. Dus, hier op staaltape. Uitgegeven deze CD en.
1: Ze iets met staalplaat te maken.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch ook een label?
0: Ja.
1: Hetzelfde.
0: Wel. Oh, ik denk dat er iets heeft gezien. Zo Amsterdam staaltape. Ja, dat zou wel staalplaat zijn zeker.
1: Maar dan op tape.
0: Ja, voilà.
1: Ik weet het niet, hè?
0: Ja, ik denk dat wel. Ja. Er zijn ook wel dingen van terug te vinden op vinyl on demand enzovoort enzovoort. Zeg dat ook eens een keer, hè? Enzovoort enzovoort.
1: Wie zegt dat nog?
0: Ja, straks.
1: En zo verder en zo voort.
0: Ja?
1: Ik zou denken dat ik dat nog nooit in mijn leven gezegd heb.
0: Ik denk dat je dat af en toe. We zullen alle. Ik denk dat je er straks gezegd hebt.
1: Oei, waarom?
0: Dat weet ik niet meer. Maar jij zegt dat wel meer, denk ik.
1: Echt?
0: Eigenlijk.
1: En zo verder en zo voort.
0: Ja,
1: denk ik. Schrikkelijk, wauw. Wie ben ik? Wie is deze man?
0: Ja, goh, ja. We gaan eens een keer luisteren. Deep from the Titan's Forges. Here comes Massisto. First Dance, dat is de naam van de plaat, Massisto First Dance van Le Syndicat. En we wachten tot je de muziek hoort.
1: Uh-oh.
0: Dan gaan we nog eens klappen. Anders.
1: Ik zal nu al klappen.
0: Begin al eens met. Of, ja, klapt al eens. Ja. En als je goesting hebt, ook misschien een titel. Het is geen Italiaans, denk ik. Maar ja.
1: Kan er wel op zijn Italiaans voorlezen.
0: Denk ik voor dat.

0: Chucky, nog, Chucky, nog extra, Chucky.
1: Nog 26 seconden.
2: Oh, pardon.
0: Chucky, Chucky, Chucky.
1: Ja, dat is de 340ste plaat of cd in mijn nummering.
2: Ah,
1: tweede nummering.
2: In uw nummering. Ik dacht dat je daarnet buiten de ether had over het exemplaar, dat het een genummerd exemplaar was van de oplage. Exemplaar 340 van 500 of zo. Maar het is de 340ste cd die jij ooit kocht.
1: Ja, alleen album, hè? Allee, of release muziek.
2: Ah, dus dat ging tussen platen en cassetten.
1: Allemaal,
2: telde gewoon voor.
1: Ja, ja, ja.
2: En punten gaf je er niet aan.
1: Nee.
2: De Fenris wel, hè?
1: ja,
2: punten op dus, 60.
1: Ik moet zeggen, ja, als ik het zo terug hoor, het is wel stevig, hè? Het is oorspronkelijk wel van een cassetje, denk ik. Dat klinkt zo ook wel. Maar ja, dan moet, als ik er zo aan terugdenk, 1992, ja, ik was toen 16, denk, ik was toen wel verschoten, denk ik, toen ik dat hoorde.
2: Nou, zal wel. Ik verschoot nu ook.
1: 100% panzerbeat. Warning. You assume a risk of injury using this type material. Dus dat is een cd. Dat is het nummer Shoot Me, deze, denk ik. Ja. Shoot me, shoot me, shoot me.
2: Chucky, Chucky.
1: En er is ook een gast bij, twee gasten hier. Veit Milnir en Pascal Dozier. Nee, Pascal...
2: De Wezen. Doet
1: hier niet mee. Het is Shoot Me, gewoon met een uitroepje. Met Veit Milnir en All Tracks... Dus die Le Syndicat, dat is een zekere, dat betreft voornamelijk een zekere Ruelgo de Dwarf.
2: Oké. Okay.
1: Voilà, dat was het. Dit was het kralenspel.
2: Is het al gedaan?
1: En is nog, ah nee, dat is nog altijd bezig, dat is tot 3 uur. En
2: is
1: aan Jeroen. Nee, helemaal niet. Het is aan u.
2: El Locortico was dat.
1: Just,
2: dat heeft zo'n beetje een Latin sfeertje, die titel, die muziek misschien...
1: Het begon in het Frans eigenlijk. Hè?
2: Ja, echt Latin muziek vond ik dat nu niet. Ja. Maar we kunnen wel een bruggetje leggen naar Sud-Americana, Latin Festival 1 van Klaus Wunderlich. En his new pop organ sound. Zeg je dat iets, Klaus Wunderlich?
1: Nee.
2: Oh, ja, dat is er zo een met een pop orgeltje, hè.
1: Hmm.
2: Easy listening, plezante muziek. De Fenris noemt dat jovial music.
1: specifiek van die persoon of gewoon easy listening in het algemeen?
2: Toevallig, Klaus Wunderlich ook, dat is voor hem een soort genre van muziek. Jovial music, dat voor van alles opgaat.
1: Ja, tof.
2: De vrolijk, denk ik, een soort van vrolijke muziek.
1: Ja. En nou ja, joviaal, vanuit de makers een standpunt dan eventueel. Hè?
2: Wie weet, ja, de Fenris moeten we toch ook eens tot hier proberen te krijgen. Hè?
1: Moeilijk,
2: ik kom niet graag
1: ik.
2: Buiten.
1: Ja,
2: eens telefoneren.
1: Nou ja.
2: Klaus Wunderlich komt hier met een speciale versie van... zal ik het verklappen? Nee, misschien nog niet. De titel is Mackie Messer Song.
1: Ah...
2: Wat zou het dan kunnen
1: Mackie
2: zijn?
1: Messer.
2: Mackie Messer.
1: Dat is
2: zo
1: van dingen, hè? Dat is van Kurt Weill.
2: Ja, Mac the Knife. Maar hij speelt het in 5-4. Zat er tussen haakjes bij 5-4 Roomba.
1: Check.
2: Speciaal, hè?
1: Yes, sir.
2: Geen waske.
1: Meer take 5-achtig.
2: Take 5 in de Roomba. Yes. Mackie Messer Song. Klaus Wunderlich. She's Eisen.

0: Dat is een goede schwung in vijf, hè? Ja. Mackie Messersong.
1: Ging vlot vooruit.
0: Klaus Wunderlich. Staat iemand aan de deur? Wie, oh wie zou dat kunnen zijn? Misschien iemand die het volgende wel goed zou vinden, want die zegt dat jats muziek. Mac the Knife, is dat in 4 normaal?
1: Ja.
0: Wel, ik denk dat de volgende dat gewoon in 4 gaat spelen. Major Holly. Op de plaat Mule, die heb ik via u leren kennen.
1: Ik zie hoe dat jij een andere kleur hoe zit als ik.
0: Zo wat gelig. Ja, oker of wat is dat?
1: Roze.
0: Maar wel op black and blue, hè.
1: Yes.
0: Jazz Greatest Names. Barclay Distribution. En hoe waarde jij daarop gekomen? Je hebt die ook maar op basis van de hoes of zo gekocht toen, hè? Dat was een ontdekking eigenlijk, echt, hè?
1: Major Holly, ik ben fan van dat label.
0: Van het label. Want jij kende Major Holly toen ook nog niet, hè?
1: Ik denk dat niet, hè.
0: Ik ben ondertussen fan geworden van Major Holly.
1: Yes.
0: De zingende bassist.
1: Mm-hmm.
0: In de school van Slam Stewart, die we dan ook hebben leren kennen, of ik toch.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben ook samen dingen gemaakt. Die strijken en zingen dan graag erbij.
1: Ja.
0: Zo komen we terug in de wereld van de jatszang.
1: Mm-hmm.
0: Dus de plaat Mule van Major Holly. Echt prachtig eigenlijk. Hè? Met Major Holly op bas en stem. Gary Wiggins op piano. Gerard Badini op tenor sax. En Ed Thigpen op drums. Opgenomen in Frankrijk. In de Barclay Studio in Parijs. Op 21 maart 1974. Op één dag stond dat er allemaal op, blijkbaar.
1: Ja.
0: Luisteren dus naar diezelfde compositie van Kurt Weill van der juist. Maar hier heet dat dan Mac the Knife en niet Mackie Messersong. En hier wordt dat niet in 5, maar in 4 gespeeld, dan denken wij toch, hè?
1: Ja.
0: En dan is het nestje nog niet helemaal afgelopen.
1: Nee.
0: Dus tot zo. Mac the Knife, Major Holly, Mule.

0: Ja, prachtige versie van Mac the Knife, gebracht door Major Holly en zijn kompanen hier op het album Mule, opgenomen in 1974.
1: Ja, chic dinges.
0: Knap.
1: Kralenspel classic een beetje.
0: Kunnen we wel zeggen, ja.
1: En voilà, we gaan afronden, hè. Ik heb hier nog iets klaarstaan van 4 minuten en 54 seconden.
0: Perfect.
1: Dat komt goed uit. Tot volgende week, Jeroen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Zometeen vanaf 15 uur, zeg ik het juist.
0: Ja.
1: Kiss my jazz.
0: Gaan we nog zeggen wat we beluisteren nu?
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: En dan zet ik het ineens op daarna.
0: Ja.
1: Uit het album Out of the Night van de Chris Joris Experience. Het nummer... I heard Milonga.
0: Wij lachen omdat Werner zegt.
1: I heard the Werner as well, ja. Yeah. I heard Milonga. Ik denk dat dat wel met de Mons Orchestra erbij is. Toch even nog snel zeggen. Wie zijn die Experience of waren dat toen? Chris Joris, Pierre Vaiana, Cécile Brochet, Peter Thijs, Frede Smijter, Chris Mentes en Frédéric Malampré. Là, c'est mijn prochaine.
0: Oui, à toutes.

Goedemiddag en welkom bij Klankenbergen van 13 uur tot 14 uur 30. Zo net hoorde u Scherzo met Jan en Koen aan verschillende draaitafels en microfoons. Vandaag is het thema Klankenbergen, bananen. En we gaan er dan onmiddellijk invliegen.

Cecil Lott en his Joy Bell Orchestra. Banana, banana. Verder met de Banana Boat Song. En dat is niet in de versie van de man die het maakte, maar door Billy Mays Music en Stan Freeberg. Ik bedoelde Harry Belafonte natuurlijk.

Blarf van de CD Cease and Desist. Banana. Hier nou Peter Sellers. Boiled bananas and carrots. Maar daarvoor nog Bongo Banana van Fabio Fabor.

0: En dit is Marc Leclerc, ook wel bekend als Acouphène. Die man komt uit Quebec. Chocolate, strawberry, peach, enzovoort.
1: Oké, just a minute.

Acufen, chocolate, strawberry, van alles, peach, vanilla en ook banana. En de volgende artiest heet Walt Tapper en het nummer heet eveneens Banana.

En dit is Jaga, jazzist, Banana Fleur Overhauled in een Clark remix. Klankenbergen nog tot 2:30. Met bananen.

0: De Jazz Rose. Big Band. In een Slatic remix. En dit is Senor Coconut. What is coconut? Maar het gaat ook over een banaan. U zal het wel horen.
1: What is coconut?
2: Coconut is a fruit from Brazil. And it's very sweet. And cocoa, we say the cocoa from the man. The cocoa is from the cocoa from the man is two cocoa. Two cocoa and one banana. That is coconut.

een gezelschap uit Japan, Inoyama Land. Hier nou Banana Jazz Quartet van Jaikal Maxim.

Weldon Irvin, Bananas. En het volgende wordt een covertje van een Leo-nummer, Bananas Split. 50-foot combo.

En er is een probleempje hier in de studio om muziek uit te zenden. We gaan eens even kijken of we wat kunnen doen. Niveau mengtafel is uitgevallen. Dus we gaan hier nog eventjes met op een andere manier moeten uitzenden.

0: Ne partez pas. Ne partez pas.
1: Bon. En we blijven hier zitten met een probleem in de studio. De platenspelers doen het niet. Het mengpaneel laat het deels afweten. We spelen nu met de computer onverwacht. Maar we maken er het beste van.

Allekeule, Zivlin, dat was Jacques Dutronc. Je had zijn stem waarschijnlijk wel herkend. Daarvoor kon je nog luisteren. Comme à la radio uit het album naar het gelijknamige nummer van Brigitte Fontaine. En voorheen begonnen we het programma noodgedwongen met Chele Yeye van Serge Gainsbourg. We gaan verder met een programma via de computer. Alle singles zijn mee, maar het mengpaneel doet het niet. Dus tijd nu voor Les Mouches van Michel Polnareff. Komt er niet aan.

Boom, badaboom. Dat was niemand minder dan Minouche Barelli. Een nummer geschreven door Serge Gainsbourg voor het Eurovisie Songfestival van 1967. En daarmee vertegenwoordigde Minouche Monaco. Daarvoor kan je nog luisteren naar Annie Philippe en La Mode en Botte de Cuir, Ik wisse nu... En Philippe Nico, we gaan voort met César et les Romains, Splish Splash.

Chacun fait ce qui lui plaît en ook Stone ondervond dat, c'est ma vie. Daarvoor nog Les Pollux met Tu es fou en Les Players met hun versie van Louis Louis, Si c'était elle. We gaan verder met Pop Liberty Seas en Qu'est-ce que ma soeur fait dans la machine à vapeur. Een van de eerste opnames van Lou de Prijk. Ja, een probleempje hier met de studio, het mengpaneel doet het niet, dus plaatjespeler zit er niet bij. Alles moet op één computer en dat loopt wat stroef.

En die spoelen we terug, want blijkbaar is het nummer al helemaal gaan beginnen spelen, terwijl we dat niet wouden. Dus eens kijken, computers en...

Enkele bekende stemmen uit de Franse popcultuur. Dit was Claude-François, Serre-moi, griffe-moi. Een versie van Bend Me, Shape Me en daarvoor nog Le Roi d'Angleterre van Nino Ferré. We gaan nu verder met Bruno Lijs. Dans la Galaxie, we gaan de Magnums Extended Mix een keer beluisteren. Ik ken hem niet, het nummer is fantastisch, misschien deze mix niet. Dat horen we zo meteen wel. Dat is natuurlijk weer het voordeel van de computer, dat je zo iets anders kan beluisteren.

niet aan bod kwamen wegens tijdgebrek, spelen we vanavond nog even op de radio. En omdat het deze maand 35 jaar is dat het programma wordt, of hoe zeg je dat, bestaat, gaan we deze nummertje voor mezelf spelen. Le soundtrack, ce soir c'est ma fête.

Mon obsession me poursuit. Dat waren de jongens van Les Liaisons met een coverversie van Nowhere to Run To. We besluiten dit programma Grow Your Own met wat Franse muziek voor 14 juillet en het feest van Centraal dat zondag was. Met niemand minder dan Brigitte Fontaine en Areski, ça va faire un hit. Is het nooit echt geworden, denk ik, maar het is wel een heel fijn nummertje. Tot volgende keer.

Oh.

Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo Centraal DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Onderzoekers ontdekten dat het touw-eiwit essentieel is voor het omzetten van nieuwe ervaringen in blijvende herinneringen door het helpen bij het organiseren van de herinnering opslagende cellen van de hersenen. Het is een muizenstudie die ook heeft blootgelegd hoe abnormale touw kan bijdragen aan de ziekte van Alzheimer door het verstoren van de vorming van nieuwe herinneringen en het terug oproepen van bestaande herinneringen. De studie werd geleid door onderzoekers van de Flinders University in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van New South Wales en Macquarie University. De resultaten werden gepubliceerd in Nature Communications. Dus het onderzoek bracht aan het licht dat het touw-eiwit helpt in het organiseren en stabiliseren van herinneringen, zodat ze kunnen worden vastgehouden in de loop van de tijd. De onderzoekers bestudeerden ver teruggaande herinneringen in muizen. Dat refereert aan herinneringen die dagen of weken na een ervaring terug worden opgeroepen. Ze ontdekten dat het touw niet noodzakelijk is voor het leren van iets nieuws of het zich herinneren kort na dus de ervaring. Maar het speelt wel een cruciale rol in het vastleggen van deze herinneringen op een duurzame manier in de loop van de lange termijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in muizen, dus men kan de bevindingen niet zomaar extrapoleren naar menselijk geheugen of dus de betekenis ervan voor de ziekte van Alzheimer. Maar toch, de resultaten bieden reeds waardevolle aanwijzingen die toekomstig dementieonderzoek vorm zou kunnen geven en ook zou kunnen leiden tot strategieën voor behandeling. Belangrijkste auteur, geassocieerd professor Arne Ittner, een neurowetenschap van Flinders College of Medicine and Public Health, zegt dat de bevindingen kunnen verklaren waarom mensen met dementie initieel nog altijd wel in staat kunnen zijn nieuwe informatie te leren, maar dat ze het moeilijk hebben met deze dus vast te houden. Waarom sommige herinneringen blijven, terwijl andere dus snel verdwijnen, heeft lang wetenschappers voor raadsels gesteld. Deze studie toont dat het touw-eiwit een sleutelrol speelt in hoe de hersenen langblijvende herinneringen vormt. Zonder dat touw-eiwit kunnen herinneringen zich nog wel vormen op het moment zelf, maar ze zijn zwakker, zegt geassocieerd professor Ittner. Het team heeft zich toegespitst op gespecialiseerde hersencellen, de zogenaamde N-gramcellen, die de fysische vastlegging van een herinnering maken. Wanneer een nieuwe ervaring optreedt, worden slechts een klein aantal van deze cellen geselecteerd om die herinnering aan die nieuwe ervaring op te gaan slagen. Volgens de nieuwe studie is het touw-eiwit actief gedurende dit kritisch stadium van de vorming van een herinnering. Het helpt bepalen exact welke N-gramcellen worden gerecruiteerd om de ervaring te bewaren. Een van de auteurs van de studie, René Kossonen, zegt dat het touw-eiwit als een soort organisator optreedt die de hersenen helpt accurate en blijvende herinneringen te maken. De bevindingen tonen dat touw helpt bepalen welke cellen geselecteerd worden om een herinnering op te slagen, daarbij vormgevend aan hoe een ervaring een blijvend geheugen traject vormt, zegt Makosenen, een onderzoeker van Flinders Neuroscience en Dementia Research. Onderzoekers ontdekten ook dat touw onnodige of noise-activiteit vermindert in de hersenen gedurende het vormen van herinneringen. Door het beperken van deze achtergrondactiviteit gaat touw ervoor zorgen dat slechts een specifieke groep van cellen deel gaan uitmaken van een herinnering,
waardoor zuiverder en meer stabiele herinneringstrajecten worden geproduceerd. Het team heeft een belangrijk moleculair proces achter dit traject dus geïdentificeerd. Naarmate het leren plaatsvindt, gaat touw een subtiele chemische wijziging ondergaan, fosforylatie, die ervoor zorgt dat deze touw daarmee de activiteit van engramcellen gaat coördineren. Hoewel abnormale touwfosforilisatie een goed gekende kenmerk is van de ziekte van Alzheimer, toont deze studie dat gecontroleerde lage niveau fosforilatie normaal een essentieel deel uitmaakt van een gezond functioneren van de hersenen. De onderzoekers hebben ook een andere verrassende ontdekking gedaan. Zelfs in de afwezigheid van touw bestaan herinneringssporen nog steeds en kunnen die terug worden opgehaald door het direct stimuleren van engramcellen. Dit suggereert dat touw niet noodzakelijk is voor het opslagen van de herinnering zelf, maar het lijkt wel nodig te zijn om de natuurlijke aanwijzingen, dus natuurlijke zaken die dus een herinnering kunnen oproepen, zoals een bepaald geluid of een bepaald zicht, dat geassocieerd gaat worden met de mogelijkheid om die herinneringen terug op te roepen. De bevindingen bieden ook nieuwe inzichten in hoe de ziekte van Alzheimer verband houdt met touw en dus hoe die touw kan interfereren met herinneringen. Wanneer de ziekte geassocieerde vormen van touw aanwezig zijn in engraamcellen gedurende het leren, verstoren ze de vorming van nieuwe herinneringen. En dus een van de kenmerken die toelaat om de ziekte van Alzheimer te gaan diagnosticeren, te gaan herkennen, is een kenmerkende samenklitten van die touw-eiwitten. Dus wanneer dat dan gebeurt, die abnormale vormen van touw aanwezig zijn, ziet men dus de verstoring van de vorming van nieuwe herinneringen. Wanneer deze abnormale vorm gaan verschijnen nadat herinneringen reeds zijn gevormd, gaan die abnormale vormen van touw interfereren met de mogelijkheid van de hersenen om de herinneringen terug op te roepen. Deze effecten gaan dan geassocieerd zijn met abnormale patronen van hersenactiviteit, wat suggereert dat het herinneringsprobleem in dementie niet alleen het resultaat is van herinneringen die verloren gaan, maar ook van verstoringen in hoe herinneringen georganiseerd zijn en toegankelijk zijn. Weten hoe de touw-eiwitten de vorming en de terugoproepen van herinneringen gaat ondersteunen, kan de onderzoekers beter helpen verstaan wat dus precies misgaat bij het verlies van geheugen, zegt geassocieerd professor Itner. Toekomstig onderzoek zal hopelijk in staat zijn deze concepten in dit onderzoek uitgevoerd op muizen te gaan bevestigen in een studie op menselijk geheugen en de implicaties in dementie aan te tonen. Onderzoekers komen tot de vaststelling dat touw moet aanzien worden niet alleen als een eiwit betrokken in de ziekte van Alzheimer, maar ook als een fundamentele regulator van hoe de hersenen zich organiseren, dus de blijvende herinneringen organiseert, opslaat en terug oproept. Dit nieuwe perspectief kan het inzicht van de wetenschappers van zowel gezond geheugen als de biologische veranderingen die bijdragen aan de ziekte van Alzheimer verdiepen.

Het menselijk lichaam vertoont eigenlijk veel, in zijn constructie eigenlijk veel tekortkomingen, zaken die beter zouden kunnen. Ik zou het zelfs noemen dat een belangrijk argument voor dat van evolutie tegenover creationisme. Hè. Dus als je ziet hoe sommige zaken geëvolueerd zijn, hoe die in elkaar zitten, dan zeg je ja, een zeer mooi staaltje van evolutie. Maar als iemand dat origineel zo ontworpen heeft, is dat wel een enorme knoeier geweest. Dus bijvoorbeeld het oog. Hè. Dus in plaats van dat, dat is geëvolueerd uit een plooi, uit het hoofd van gewervelden bijvoorbeeld, of wat in de evolutie het hoofd van gewervelden zou worden, hè, waardoor dus een systeem ontstond waar dus die afstand van de ene kant van de plooi tegenover de andere zou toelaten eigenlijk het licht te gaan focussen op dus de lichtgevoelige gebieden. Maar dat zorgt er ook voor dat dus de zenuwen die de informatie van die lichtgevoelige cellen naar de hersenen moeten brengen, niet achteraan het oog uitkomen uit die cellen, maar naar de binnenkant van het oog toe gaan, waardoor dus de zenuwbundel, die dan uiteindelijk de gezichtsinformatie, de visuele informatie naar de hersenen moet brengen, terug door net dat lichtgevoelige gebied heen moet gaan. En daar zit dus een blinde vlek in het gezichtsveld van gewervelde dieren, bijvoorbeeld. Maar er zijn nog een heleboel tekortkomingen, gebreken, die het resultaat zijn van het feit dat evolutie voortbouwt op oude ontwerpen, in plaats van dus iets van het begin af aan op een goede, fatsoenlijke manier wordt ontworpen. Onze ruggenwervel, tanden, het bekken, bepaalde zenuwen zijn allemaal compromissen die dus zeer goed gevonden zijn van de evolutie, die zeer goed werken voor het overleven, maar die ervoor zorgen dat die systemen wel gemakkelijk onderworpen zijn of ten prooi vallen aan pijn, beschadiging en ziekte. Zo zijn er ook structuren bijvoorbeeld, zoals dus het wormvormige aanhangsel, beter gekend als de appendix. Oorspieren, dat zijn zaken die zijn achtergebleven, omdat ze niet echt in de weg zitten, hè, en niet schadelijk genoeg zijn om in de evolutie uitgeschakeld te worden. Dat zijn allemaal eigenschappen die gaan zeggen, ja, het is het verhaal van een lichaam dat vormgegeven is door de evolutie, door de geschiedenis, niet door een perfect ontwerp dat dus iemand mooi van het begin af aan heeft opgebouwd. Maar ik vind het vreemd dat men hier appendix als een overbodige structuur zegt in dit artikel, want de appendix heeft wel degelijk een functie nog steeds in het immuunsysteem. Dus de appendix is de plaats waar onder meer heel veel ziekteverwekkers worden voorgesteld aan het immuunsysteem. En zo, het immuunsysteem leeft daar heel veel. Maar ja, dus we gaan even verder kijken naar wat hier gezegd wordt over dit onderzoek of over deze stellingname. Dus hier, ja, het menselijk lichaam wordt vaak beschreven als een perfect design, een parel van design, elegant, efficiënt en zeer goed afgestemd op zijn doel. Maar inderdaad, als we dus wat van dichterbij gaan kijken, is er een verschillend beeld dat opduikt. Het is geen perfecte machine, het is eigenlijk een lappendeken van compromissen, vormgegeven door miljoenen jaren van evolutionaire kleine wijzigingen, kleine fijnafstellingen. Want evolutie gaat inderdaad structuren niet uit het niets opbouwen, maar gaat modificeren wat reeds bestaat en daardoor dus iets verder uitbouwen.
En als resultaat daarvan zijn vele aspecten van de menselijke anatomie of de anatomie van alle ver geëvolueerde structuren, dieren, gewervelden, maar waarschijnlijk ook, zal dat ook wel bij heel wat andere groepen zijn. Vele aspecten zijn dus oplossingen die net goed genoeg zijn, die het prima doen, maar als men het rationeel gaat bekijken, dat men eigenlijk zegt, als men dat eigenlijk van begin af aan vanuit het niets zo zou gaan ontwerpen, en dan, zoals creationisten dat dan denken, dan is dat toch maar een belabberde oplossing. Functioneel, maar ver van perfect. En sommige van de meest familiaire medische problemen en ziekten zijn direct het gevolg van deze niet perfecte, perfecte ontwerpen en van dus die eigenlijk beperkingen die zijn overgeërfd van de structuren waar huidige structuren in dus gewervelde en menselijke lichamen van zijn afgeleid. De menselijke ruggenwervelkolom is dus een van de beste voorbeelden. De ruggenwervelkolom heeft weinig evolutie gekend sinds dus onze voorouders, verre voorouders, nog op vier poten liepen en in de bomen leefden. Het was dus functioneel als een flexibele kolom voor zeer gladde bewegingen van tak naar tak, die dan ook nog bescherming biedt aan het ruggenmerg. Dus de zenuwstreng die dus alle belangrijke functies van het lichaam gaat coördineren. Toen dus in de loop van de evolutie de mens in plaats van op vier poten op twee poten ging lopen, bleef dus die ruggenwervelkolom deze functies behouden. Maar moest plotseling dus ook nog een aantal andere functies gaan ondersteunen, zoals het dragen van het lichaamsgewicht op een verticale manier en dus goed in de gaten houden van het zwaartepunt van het lichaam. Maar moest dus ook nog de flexibiliteit behouden om dus goed te kunnen bewegen. Dat zijn dus die functies van dus mooi alles rechtop houden, zorgen dat het zwaartepunt dus niet ervoor zorgt dat het dus op een goede plaats gehouden wordt, dat dat niet buiten het grondoppervlak zit door de voeten raakt, zodat je omvalt. En dat coördineren met dan de tegenstelde vereisten eigenlijk om een goede flexibiliteit te hebben, dat zorgt voor een heel wat belasting van die ruggenwervelkolom. De karakteristieke krommingen van de menselijke ruggenwervelkolom helpen in het verdelen van het gewicht, maar zijn daardoor ook eerder voorbestemd voor lagere rugpijn, hernia's en degeneratieve veranderingen, die dus een belangrijkste functie, het beschermen van die ruggenmerg, gaan eigenlijk in de weg zitten. En dus ook die zenuwvezels die dan uit dat ruggenmerg komen, het beschermen van die zenuws worden door die nieuwe functies van dat ruggenwervelkolom dus ook een beetje gecompromitteerd. Daardoor zijn al deze stoornissen uitzonderlijk algemeen aanwezig. Dus niet alleen omdat die ruggenwervelkolom slecht is ontworpen, maar ook omdat hij dus een taken moet uitvoeren waar het dus oorspronkelijk in de evolutie niet voor bestemd was. Een ander duidelijk argument tegen dus het goede design, het goddelijke ingrijpen dat dan een mooi ontwerp had gemaakt van het menselijk lichaam, is dus de recurrente laryngeale zenuw, die dus een verloop kent dat eenvoudigweg niet, dus evolutief wel
verklaarbaar is en dus een mooi vormpje van evolutie, hoe men dus oude structuren hergebruikt voor nieuwe functies. Maar als men dat van op de tekentafel zou zetten en men zou iets moeten ontwerpen, zou dat er dus helemaal anders uitzien. Die recurrente laryngeale zenuw is een tak van de vaguszenuw. De nervus vagus is een zenuw die dus predominant onze organen controleert. De rust- en verteringsfuncties, zoals het vertragen van hartsnelheid en ademhaling. De laryngeale zenuw gaat echter de hersenen en de larynx verbinden en helpt in het controleren van de spraak en het slikken. Dus logischerwijze zou men verwachten dat die laryngeale zenuw gewoon de meest directe route zou kiezen en de hersenen en de larynx, het strottenhoofd, met elkaar verbinden. In plaats daarvan ziet men dat deze zenuw, dus uit de hersenen naar de borstkast gaat, daar een curve maakt rond een belangrijk bloedvat, en dan pas terug opwaarts gaat in de andere richting zich bewegen naar dus het strottenhoofd en dus het stemorgaan. Dat is geen mooi prachtig ontwerp, dat is gewoon een historisch achterblijfsel van onze visachtige voorouders, toen die zenuw een rechtstreeks pad vormde rond dus de kieuwbogen. Naarmate dus de nek in de loop van de evolutie is verlengd geraakt, werd deze zenuw dus steeds verder uitgerekt en in plaats van dat hij dus een mooi nieuwe route ging nemen, is die gewoon dus verlengd van waar hij oorspronkelijk zat. Dat is een inefficiëntie die dus ervoor zorgt dat die zenuw zeer kwetsbaar is voor beschadiging wanneer men dus in de borstkas een chirurgische ingreep moet doen bijvoorbeeld. Je kunt ook indenken dat een bepaalde die zenuw is veel langer dan hij eigenlijk zou moeten zijn. Dus ook bij ongelukken of een val of weet ik wat, heeft u ook meer kans om beschadigd te raken. En dan nu dus waar ik daar straks over had, de ogen. In de mens en andere gewervelden ziet men dat de retina, het lichtgevoelige laagje aan de achterzijde van de oogbol, dus achterwaarts is bedraad. Dit betekent dat het licht door lagen van zenuwvezels moet gaan dringen voordat het de fotoreceptoren, dus de lichtgevoelige gespecialiseerde cellen, gaat bereiken die verantwoordelijk zijn voor het waarnemen van het licht en het omzetten van dat licht in een zenuwimpuls die naar de hersenen moet gaan gevoerd worden. Die zenuwvezels gaan dan samen de optische zenuw vormen die door die retina een uitweg moet gaan hebben naar de hersenen, waardoor dus een blinde vlek ontstaat net onder de horizontale niveau van het gezichtsveld, waar in een deel van het gezichtsveld geen informatie kan worden waargenomen en worden doorgezonden. Nu, de mens is zich daar niet bewust van, want de hersenen gaan dit hiaat, gaan dat gat dus naadloos invullen, zodat we dat dus gewoon niet merken. Je kunt het wel merken als je je gezicht op een punt in de verte vastzet en beweegt je vinger door je gezichtsveld, gaat je zien dat die op een bepaald moment ergens gaat verdwijnen en terugkeert wanneer je dan verder gaat. Maar ja. Dus de mens heeft inderdaad een ongewoon prachtig gezichtsvermogen en mooie lichtreceptorcellen, maar dit is dus ten koste van een hiaat, een gat in het gezichtsveld dat we hebben. Dan de tanden. De tanden zijn dus een andere herinnering dat de evolutie adequaatheid over duurzaamheid prioritiseert.
Mensen hebben, en ook nog andere gewervelden, hebben twee sets van tanden. Melktanden en volwassen tanden. En dat is het dan maar. Eenmaal dat die volwassen tanden verloren gaan, worden ze niet meer vervangen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld haaien, die continu tanden gaan regenereren in de loop van de levensduur. In de zoogdieren is die tandontwikkeling zeer strikt gereguleerd en houdt die verband met de complexe groei van de kaak en voedingsstrategieën. Het is een systeem dat zeer goed gewerkt heeft voor onze voorouders, maar voor moderne mensen laat het dus de tanden kwetsbaar voor achteruitgang en verrotting en verlies van tanden. Wijsheidstanden, een ander voorbeeld van evolutionaire achterblijfsels. Onze voorouders hadden grotere kaakbeenderen die overeenkwamen met veel ruwere diëten, waar dus heel veel zwaar kauwwerk aan te pas kwam. In de loop van de tijd is het menselijke dieet overgeschakeld op zachtere voedingsmiddelen, ook door het koken van voedsel bijvoorbeeld, het bakken en koken. En de kaakomvang is afgenomen. Maar het aantal tanden is niet zo snel geëvolueerd en veranderd. Nu, vele mensen hebben dus geen plaats meer voor die derde kies, die wijsheidstand, wat leidt tot overbevolking van de kaak, hè. Waardoor vaak dus die wijsheidstanden chirurgisch moeten verwijderd worden. Nu, die wijsheidstanden zijn dus niet onbruikbaar of kunnen niet, ze kunnen wel gebruikt worden, maar er is gewoon in de meeste moderne schedels geen comfortabele plaats meer voor die te laten groeien. Het bekken. De geboorte, een van de belangrijke evolutionaire compromissen. Net zoals dus de ruggenwervelkolom. De wervelkolom is het, moet dus dat bekken van de mens een balans hebben tussen twee in competitie tredende vereisten. Enerzijds het efficiënt wandelen op twee poten en dus het anderzijds dus ruimte bieden voor het laten geboren worden van kinderen met een zeer grote hersenomvang. Nu, een smaller bekken komt ten goede van de voortbeweging, maar beperkt dan weer dat geboortekanaal. Ondertussen hebben dus menselijke baby's ongewoon grote hoofden in vergelijking met relatief tegenover de lichaamsgrootte, waardoor soms moeilijke en gevaarlijke geboorteprocessen gaan optreden, waarbij vaak assistentie nodig is, die dus chirurgen of anderen. Dat is een spanning die tussen de mobiliteit en de hersenomvang, die dus niet alleen de autonomie van de mens een vorm heeft gegeven, maar ook het sociaal gedrag. Dus het heeft ook wel geleid tot een samenwerkende zorg en culturele aanpassingen rond de geboorte van kinderen, die dus voor meer sociale samenhang hebben gezorgd. Evolutie gaat dus structuren die niet langer gebruikt worden elimineren. Hoe,

wordt nu gedacht een beperkte immuunfunctie te hebben. Zoals ik dus bij mijn inleiding heb gezegd. Maar die appendix kan ook ontstoken worden en appendicitis veroorzaken, een potentieel levensbedreigende conditie. Dan de sinussen, daar is de functie ook helemaal niet duidelijk van. Ze kunnen misschien zorgen voor een lichtere schedel. Mogelijk hebben ze een invloed op de resonantie van de stem. En men kan de grote en variabiliteit gebruiken voor forensische identificatie. Maar dus de drainagepaden van de sinussen gaan direct in de neus, waardoor regelmatig onderworpen zijn aan blokkage en infectie. Dat is een ontwikkelingsnevenverschijnsel en niet een doelbewuste aanpassing. Zelfs kleine spieren rond de oren wijzen dus op een evolutionair verleden. In vele zoogdieren zijn er kleine oorspieren waarmee dus het buitenoor kan worden gericht bewogen, waardoor een gericht horen kan worden verbeterd. Mensen hebben deze spieren nog wel, maar de meeste mensen kunnen ze niet efficiënt gebruiken. Ik ga er nog even een aan toevoegen dat hier niet wordt vermeld. Wanneer je naar uw handpalm naar boven beweegt en dan uw hand zowat aanspant, zowat trekt aan uw hand, zien de meeste mensen twee pezen verschijnen op hun pols. Dat is bij 90% van de mensen zo. Dat is wanneer men gaat kijken naar andere primaten, andere apen, dan zijn dat pezen van de spieren die gebruikt worden voor het van tak naar tak door de bomen bewegen. En dus bij de mens heeft dat geen functie meer, maar het is evolutionair ook nog niet verdwenen. Hè. Dus 90% van de mensen beschikt nog over die pezen. Onze lichamen zijn niet perfect ontworpen, maar zijn een levend archief van evolutie. De anatomie is een historisch vastleggen van aanpassing, compromis en zo verder. Evolutie heeft niet perfectie als doel. Het werkt met wat beschikbaar is, gaat structuren modificeren stap bij stap. Het verstaan van de anatomie door deze evolutionaire lens kan de onderzoekers helpen te bekijken hoe algemene medische problemen kunnen ontstaan. Rugpijn, moeilijke geboortes, dus de overbevolking in de tanddepartement, sinusinfecties. Dat zijn dus niet gewoon ongelukjes, ze zijn dus het gevolg van de evolutionaire geschiedenis van de mens.

Radio Centraal, 106.7 MHz van stereo, centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur dan in huis heeft met uitsluitend gerecycleerd.

Wetenschappers hebben een onverwachte voedingsbron ontdekt in de diepe oceaan. Die kan veranderen hoe wetenschappers verstaan. Zowel dus marine ecosystemen als de koolstofcyclus van de aarde verstaan. Een nieuwe studie van de Universiteit van Zuidelijk Denemarken suggereert dat de diepe oceaanmicroben dus eigenlijk niet in zo'n voedingsstofarme omgeving leven uiteindelijk. Onderzoekers ontdekten dat kleine zinkende deeltjes, gekend als marine sneeuw, opgelost koolstof en stikstof vrijstellen naarmate ze afdalen in de diepe zee. Deze gelekte voedingsstoffen worden een directe voedselbron voor microben die in het omliggende zeewater leven. Marine sneeuw bestaat uit kleine klompjes van dode wieren, microben en ander organisch materiaal dat in de oceaan ronddrijft. Volgens deze studie is eenmaal dat die deeltjes diepte van 2 tot 6 kilometer bereiken, zorgt dus de enorme druk, hydrostatische druk ervoor, dat opgelost organische materie uit die deeltjes begint te lekken. Eigenlijk is het een enorme fruitpers, hè, dus dat systeem gaat dus optreden als een gigantische fruitpers, zegt een van de auteurs van de studie, bioloog en geassocieerd professor Peter Stief van het onderzoekscentrum Noordzee en Deens Centrum voor Hadalonderzoek. Dus het gaat opgeloste organische componenten uit die deeltjes persen en de microben kunnen die onmiddellijk gebruiken. De bevindingen werden gepubliceerd in Science Advances in een artikel Hydrostatic Pressure Induces Strong Leakage of Dissolved Organic Matter from Marine Snow Particles. De onderzoekers schatten dat de zinkende marine sneeuw tot 50% van zijn originele koolstof en tussen 58 en 63% van een originele stikstof inhoud kunnen verliezen naarmate die afdaalt door de diepe oceaan. De resultaten hebben ook belangrijke implicaties voor de koolstofcyclus van de aarde. Wetenschappers hebben lang aangenomen dat veel van de koolstof die dus in marine sneeuw de afdaling van naar de diepe oceaan inzet, dat die uiteindelijk begraven raakt in de sedimenten van de diepe oceaan. Maar als grote hoeveelheden koolstof eruit lekken voordat die deeltjes de zeebodem gaan bereiken, dan wordt minder koolstof permanent opgeslagen in sedimenten dan voorheen gedacht. In plaats daarvan gaat dus veel van die opgeloste koolstof opgelost blijven in de diepe oceaanwateren, waar het honderden of zelfs duizenden jaren kan blijven voordat het gradueel terug naar de oppervlakte van de oceaan gaat komen en uiteindelijk de atmosfeer in kan. Koolstof die in de zeebodemsedimenten worden begraven daarentegen, kunnen miljoenen jaren daar blijven. Kunnen zich opstapelen gedurende grote tijdsblokken. Veel van de olie en natuurlijke gassen die dus in het natuurlijke gas dat op dit moment uit de bodem wordt geëxtraheerd, is gevormd door deze lange termijn begravingsprocessen. Dit proces heeft een invloed hoeveel koolstof de oceaan dus kan opslagen en gedurende hoe lang, zegt Peter Stief. Het is relevant voor het verstaan van de klimaatprocessen en voor het verbeteren van toekomstige modellen. Om het proces te onderzoeken, hebben de onderzoekers marine sneeuw in het laboratorium gerecreëerd met diatomeeën, microscopische algen die van nature gaan samenklitten naarmate ze door de oceaan naar de bodem zinken. Het team heeft deze partikels in speciaal ontworpen roterende druktanken geplaatst die dus die marine sneeuw op drijvend houden of eigenlijk op dezelfde hoogte steeds houden in plaats van het dus gaat neerdwarrelen. Deze opstelling laat de onderzoekers toe te weten hoeveel koolstof en stikstof ontsnapt onder omstandigheden vergelijkbaar met deze in de diepe oceaan. Experimenten toonden dat tot de helft van de koolstofinhoud van die partikels kan lekken terwijl ze zinken. De meeste van de vrijgestelde materialen bestaan uit eiwitten en koolwaterstoffen
die dan de vrijlevende oceaanmicroben kunnen consumeren. De gelekte nutriënten gaan dus microbiële groei snel van brandstof voorzien. Binnen slechts 2 dagen ziet men dat de overvloed van bacteriën tot 30-voudig kan toenemen, terwijl de ademhalingsmate dramatisch stijgt. Deze resultaten wijzen erop dat opgeloste organische materie, vrijgesteld uit de marine sneeuw, een snel en waardevolle energiebron vormt voor de microben die op grote dieptes leven. Onderzoekers hebben ook dezelfde lekpatronen kunnen observeren met meerdere soorten van diatomeeën, wat suggereren dat dit mechanisme waarschijnlijk zeer wijdverspreid is in de oceanen van de wereld. De volgende fase van het onderzoek zal dus zijn vanuit het laboratorium naar de open oceaan te gaan voor waarnemingen. Het team plant te zoeken voor moleculaire vingerafdrukken van dit proces in zowel oppervlakte als diepe wateren gedurende een toekomstige expeditie naar het Noordpoolgebied in het Duitse onderzoeksvaartuig Polarstern. Het waarnemen van deze aantekeningen in de natuurlijke wereld zou helpen bevestigen dat de drukgedreven lek geobserveerd in het laboratorium ook in heel de diepe oceaan plaatsvindt.

Stille stem, ook in het uur van mijn dood zal je er zijn. Je geeft me hoop, ik luister naar je stille stem. Je bent er telkens weer, keer op keer, en je verklaart het duister. De nacht verzacht, je geeft mijn ogen rust, mijn ziel geborgenheid. En ik ben minder bang, zolang jij me naar de waarheid leidt.

stille hoop. Mijn doel reikt nu niet langer verder dan de prille ochtendzon en avondgloed. Dan spelen met de woorden van mijn ziel en hopen dat ik jou ontmoet, verdwaald in nieuwe oorden, dichtbij, maar toch ergens ver weg van dat wat ons stilaan vermoorde.

Mijn oude jas. Mijn oude jas tot op de draad versleten. Mijn hoed, mijn tas, een heuse schoenerij. De tijd gaf het een ziel en stilaan werd het mij. Het moment is nu gekomen, het afscheid is nabij. Ik kan enkel nog dromen van mijn schoenerij. Een beetje pijn, wel wat verdriet, maar niemand die de weemoed ziet. Slechts hier en daar een echo van hetzelfde lied.

Een goedemorgen luisteraars van Radio Centraal op de 106.7 FM of op www.radiocentraal.be of in de podcastversie van dit programma. Welkom bij de Nooit Nooit Show. Ik ben uw gastheer Nooit Nooit en wij hebben vandaag flink wat werk voor de boeg. Flink wat cocktails ontvangen of moeten maken. Ook long drinks, ingezonde long drinks en live gemaakte long drinks. Een invitada waar wij zeer fier op zijn, die straks aan het woord komt. En heel veel muzieken. En het eerste stukje muziek waarmee wij jullie uit jullie bed willen krijgen, luister publiek, is van Amateur Takes Control en Arak.

Oeh, hiermee is iedereen wel wakker, zeker onze luisteraars. En wij hebben onafhankelijke informatie van de statistiek en van de, ja, het luistergedrag van de Antwerpenaar en de Vlaming, Belg, Europeaan in het bijzonder. En wij zijn momenteel in de huiskamer bij een... Even goed zien dat ik het... 66.723 luisteraars. Dus goedemorgen. En allemaal luisteren naar de eerste cocktail. Wij kregen werk, behoorlijk wat werk, van een nieuwe dichter voor ons, Hilde de Vogel. Waarvoor dank. Wij gaan voor jou vandaag alvast drie gedichten uitkiezen. Glorie, Springtij en Strijklicht. En wij gooien die in de mixer met Karyo Sipa en The Book of Sounds, part 6.

Glorie, ons werelds collectief van zwiepende duimen stuurt almachtig algoritmes aan, zuigende zinnen geen tekort. We noren synchroon als volleerde schaatsers rond een wak van onzinnige data, pluggen ons profiel, onze ziel in een feed van zwakke plekken, op het ritme van de dopaminedans. Met ons gezond verstand, krampachtig op de rug gebonden, halen complotten ons buitenom in. We weten hoe lang en breed ons geheig, ons gehap naar glorie is, maar niet wanneer het dunne ijsblauw breekt, wanneer het stopt. Springtij. De zee mokt, lippen strak in streep getrokken, laat de golfslag zich niet lezen in ondiepe zandbanken, is de bodem zoek. Het vlakke water verzamelt verwachtingen, zekert ze vergeefs in gitzwarte rubberboten, door ogen van landvasten en ankerlijnen. Juttend langs de vloedlijn, spoelt vertwijfeling onze mond met zaagjes en zwaardscheden, drukken we een levensgrote SOS in het natte strand. Om de stalen zee op andere gedachten te brengen, om onze gedachten naar zee te dragen. Door de branding dobberen ankerwoorden, in verlopen reddingsvesten. Springtij lost ons noodzijn en paspoorten op. We ontbreken overal.

Strijklicht. Het is vandaag druk in de dode hoek van ons hoofd. Er wordt gefeest, gedanst, zowaar gezongen door verre voorouders, in een samenloop van stemmen die alleen wij. Stiekem genieten we wel van hun bravoure. We tiptenen door het huis om hen niet te storen. In hun uitspatting ligt zoveel intimiteit verscholen, die alleen wij. Blijft de vraag wat we morgen doen. Laten we onze doden halstarrig vieren tot hun oude liedjes opgetogen indikken in de kruispunten van ons brein. Of trekken we hen naar het strijklicht toe, waar niet alleen wij zijn.

0: U hoorde Kid Tiger in Mouth of the Dog. Wij hebben vandaag een belangrijke gast, una invitada. En zij luistert naar de naam Annika Canaerts. Mm-hmm. Ben je hier?
1: Ik ben hier, helemaal.
0: Ja, we horen jou luid en duidelijk. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om jou hier te krijgen, Annika.
1: Ja, ik vind zelf ook dat ik het druk heb. Op zaterdagochtend sowieso zit ik in de gitaarles. Ik probeer al 4 jaar wanhopig gitaar te leren spelen. Mm-hmm. Het zal nooit lukken, maar ik vind het zo leuk om te doen dat ik het vind dat ik het mag blijven doen.
0: En aangezien dit een live show is, zijn wij blij dat de gitaarlessen even in de zomerpauze zijn gebracht, zodat wij jou, de dichter met de zonder twijfel mooiste stem van Vlaanderen, eindelijk in ons programma hebben. Ja, jij bent dus dichter en jij dicht niet voor jezelf alleen. Jij komt graag naar buiten met je werk.
1: Ja, ik vind het nog niet zo lang tof hoor, om op een podium te staan. Ik had nogal last van podiumvrees. Mm-hmm. Maar ja, het zijn niet de tijden waarin dat je op een zolderkamertje in je eentje zit te schrijven en dan een publiek bereikt of een uitgever vindt. Mm-hmm. Dus het moet gewoon. Mm-hmm. En ondertussen vind ik het ook wel leuk om te doen. Vooral als het zo in combinatie is met andere vormen van expressie, mm-hmm, zoals muziek, yeah, samen met een gitarist of zo, vind ik het allerleukst.
0: Mm-hmm. Jij bent voor de leden van ons luisterpubliek geen onbekende, want jij had al meermaals werk ingesproken en dat opgestuurd en wij hebben daar dan cocktails of long drinks van kunnen maken. Maar wij zijn toch blij dat jij vandaag hier eens live wat kan komen delen. Mm-hmm. Ik zie dat jij flink wat papier hebt meegebracht en ja, de klokken luiden. Het is tijd voor voorgelezen poëzie door Annika Canaerts.
1: Ja. Ik zal beginnen met 2 gedichten uit mijn bundel Pasvormen. En ik heb mij lange tijd laten inspireren door de oude, ongecensureerde volkssprookjes en sagen. Die waren heel wreed. En waarin moeders hun eigen kinderen opvraten. Later heeft men daar stiefmoeders van gemaakt. Waar gruwelijke verminkingen en volop seks aan bod komt. En wolfmannen die hun lusten botvieren. En ik hou van die sprookjes omdat die nog een zekere puurheid hebben, een rauwheid, veel taboes behandelen, mm-hmm, voordat ze versuikerd werden door Walt Disney. En het eerste gedicht heet Pas op voor de loekebeer. De loekebeer was een schrikfiguur uit mijn kindertijd. Volgens de folklore woonde hij in beerputten. En hij wordt voorgesteld als een soort weerwolf, weerman, weerwolf, wolfman. En hij trok nieuwsgierige kinderen, jonge meisjes, de beerput in. En er was ook de korenpater, die lokte kinderen mee in het koren. Die sneed hun grote teen af en liet het bloed in flessen lopen. Wel, dat vind ik tof, zo'n dingen. Pas op voor de loekebeer. Op doktersadvies ga ik wandelen in het bos. Heilzaam voor ingeslikte stemmen. Goed tegen bloedklonters die rond het hart blijven kleven. De groene bosbodem, een oase voor overprikkelde ogen. Tussen nestvarens zie ik de hut van de loekebeer. Witte rolluiken neer, zoals bij mijn ouderlijk huis. Langs de muur groeien korenpatersbloemen, droog en giftig. In de deuropening staat een bleke jongen. Zijn blote lijf draagt de vacht van het ondier. Rood bessensap sijpelt langs zijn kin, hals. Tussen duim en wijsvinger reikt hij een bos aardbei aan. Zoet bloed ze leeg in mijn mond. En het tweede gedicht heet Wolven dromen niet van bossen. In het 12-vingerige bos likkebaart een wolf bij de gedachte aan kinderen die mals van moedermelk zinderen in de zon. Hij weet hoe warm een lichaam kan zijn en ook hoe snel het koud wordt. Waar is moeder Maria nu met haar zoete glimlach? Lispelt hij tegen het meisje en blaast over de blonde haartjes op haar armen. Hij proeft haar huid van room. Zijn tong verlangt naar het onderste uit de kan. Ze krauwelt op zijn kop, legt haar hoofd tegen zijn flanken en zegt: "Beloof me dat je zal blijven."

TJ Douglas en Joseph It's Me. Wij hadden al gezegd dat we flink wat werk ingestuurd kregen de afgelopen weken. En ja, daar gaan wij dan mee aan de slag. Reinier van Dilden, die trouwens vandaag 56 wordt, proficiat daarvoor, Reinier van Dilden, 18 juli 2026 zal je nooit meer vergeten, want jouw werk in Echte Dichter komt aan bod in een longdrink combinatie met Juran, een van de projecten van Joachim Badenhorst onder meer, en Rot.

een echte dichter. Hij zei dat ik een echte dichter was. Een collega. Waarmee ik af en toe dingen deel. Alles zo'n beetje. Mijn veroveringen. Mijn mislukkingen. En hij maar lachen. Ikzelf ook. Dat is maar het beste. Wat nu weer dan? Zei hij. Nou, zei ik. Het is alweer over. Voorbij. Die ene, zei hij. Waarover je vertelde? Ja, die ja, zei ik. Die van dat hotel. Ze wilde niet meer. Dus ik heb er meteen maar de stekker uitgetrokken. In één keer die pleister eraf. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Precies, zei hij. Zo is dat. Ze is terug naar de vriend, zei ik. Ik zei het enigszins gewetensvol. Dat het misschien maar beter was zo. En hij zag dat het mij wat deed. Dat het mij raakte. Hij zei dat ik een echte dichter was. Een vrouwenhaar trekt meer dan 7 paarden.

0: Oké, we hadden achterin volgens Burt Bacharach een Childhood Obesity en daarvoor een wereldpremière, de nieuwe single van Smalle Mystics en donderdag. Doe zo voort, Smalle Mystics, en je weet, als jij jouw muziek deelt met ons programma, dan geven wij jou een plekje. Wij hebben nog steeds bij ons La Invitada, Annika Canaerts.
1: Yes.
0: Ja. Annika, ik had daarvoor gezegd, je hebt flink wat papieren bij, maar een deel van die papieren zijn eigenlijk zijn geen gewone papieren, dat vormt een boekje, een bundel, want jij hebt een bundel uit.
1: Ja. Eind mei kwam mijn bundel uit, Pasvormen, bij uitgeverij Archipel. Ja, beter laat dan nooit, dacht ik zo.
0: Ja, want dat wou ik zeggen, van, je bent niet gisteren begonnen met poëzie. Jij hebt je tijd en je werk gestoken in dat debuut. Dat is zeer verzorgd, alles klopt.
1: Ah, dank u. ja, ik heb er wel lang over gedaan, een jaar of vier. Ik schrijf nog niet zo lang, ik schrijf ook nog maar een jaar of vier. Mm-hmm. En... het was heel moeilijk om het af te werken, want ik blijf maar gedichten herschrijven. Op den duur wordt de hoeveelheid ook zoveel dat je verdwaalt. Mm-hmm. En ik dacht, ik moet er korte metten mee maken en een selectie maken en daar proberen een eenheid in te vinden. Mm-hmm. Dus ik ben er heel blij mee. Mm-hmm. En ik vind hem ook heel mooi vormgegeven. Ik ben ook heel blij met de uitgever, die daar ook zijn tijd in heeft gestoken om mij te begeleiden. Mm-hmm. En ik ben er blij mee. Mm. Beter laat dan nooit.
0: Ja, dus, en ik ben er zeker van dat onze, even kijken, 85.112 luisteraars daar ook blij mee zullen zijn als jij daar nog wat van kan delen met hen.
1: Oké, hier ga ik dan. De volgende twee gedichten komen uit de medische sfeer, de wereld van de gekte. En vaak gaat het over de insecten die leven in ons hoofd. De uitgeverij was geen fan van mijn insectengedichten. Ze hadden zoiets van, wat doen al die torren en kevers hier? Er zijn maar twee gedichten in de bundel beland. Eén gaat over een oorwurm die zich een weg vreet in

perfect op elkaar afgestemd. Telkens hij is uitgepraat, dommelt hij weer weg. Hij zegt: men dient consequent aandacht te geven aan het bestrijdingsproces. Zijn vingertoppen beschrijven de klapval als een degelijk alternatief. Strakke beugels in het haakje gespannen, verbonden met de schacht. Het voordeel van de verbinding, knikkebolt hij. Ze voelt haar vlerken kleven, denkt aan kinderen die vleugels van insecten uittrekken, aan ratten die elkaars kop afbijten in hun doodstrijd. Hoe lang het duurt om een kip te plukken is ook een interessante vraag, werpt hij op. Dat nemen we de volgende keer zeker mee. Het tweede gedicht heet Asclepius. Asclepius was de zoon van de god Apollo. Hij is de god van de geneeskunde en de genezing. Zijn bekendste symbool is de esculaap. Dat is zo een staf waar een slang omheen kringelt. En ik ben fan van Asclepius. Asclepius. De farmaceutische witheid is een vederbed voor de rode zwaan. Dromen willen opgeknapt. Elke dag moet heropgebouwd volgens de alfabetische slagorde van medicijnverpakkingen. Ik imiteer de smetteloze hand van de apothekersassistente. Haar lange vingers plukken pillenverpakkingen uit de lucht. In mijn witte powerjas van drukverband tracht ik vorm te krijgen, huidschilfers in te dammen. Ik probeer haar blik uit. Harde reeënogen, hoe doe je dat? Ik sper ze wijd open, oefen mezelf in het glas. Waar is de bloedkrachtmeter die bewijst dat ik leef?

wellevende mensen. Ik heb het gehad met wellevende mensen, hoewel ze je altijd veel beterschap wensen. Maar of ze het menen, dat is maar de vraag. Ze krijgen je doodsbericht liefst nog vandaag.

Met al hun beginsels en basisprincipes, ze treden je kalm en beleefd tegemoet. Als ik ze beluister, dan word ik niet goed. Ik heb het gehad met joviale personen, die in een probleemloze werkelijkheid wonen. Ze denken

Zolang het maar niet ergens over moet gaan. Dat volk zou in feite niet mogen bestaan. Ook heb ik het gehad met actieve figuren en meemakers van openluchtavonturen. Ze zijn zo viriel en ze zijn zo vitaal. Hun levensverhaal maakt mij suïcidaal.

Met Edebouw even goed als met Van Grieken. Met links en met rechts en met alles daartussen. Ze mogen een welbepaald lichaamsdeel kussen. En wijken ze niet tot dit kussen bereid. Dan doe ik het zelf de gelegener tijd. Want bovenal heb ik het gehad met mijn eigen. Misschien kan ik beter een ogenblik zwijgen. Het is het finale en laatste couplet.

Wij hoorden achtereenvolgens, maar in omgekeerde volgorde, Elef Lens en Jess Shaw met Adulthood. Daarvoor een ingestuurde cocktail door Johan Sebastiaan Stuur en Wellevende Mensen. Hij mengde zelf wat hij noemt eigen geklooi met Beefheart and His Magic Band en Paulette en Guy. Waarvoor dank Johan Sebastiaan Stuur. En daarvoor hadden we nog Susan Peters en Linnen. Het is zomer, dus cocktails maar. Waarom cocktail? Ja, minstens 3 ingrediënten. Wij mengen 2 eenheden Gwendoline de Leeuw Ramelow, dat ik barst, en vooral de lidwoorden, met name met Dance en Endure.

dat ik barst. Er zijn geen woorden voor hoe ik verlang. Het boeit mij geen reet dat u niet hier bent. Het gaat in deze puur om de drang. En dat mijn psyche deze hartstocht kent. Het smachten in elke cel van mijn lijf. En dat ik in staat ben dit te voelen. Dat ik met zwijmelen mijn tijd verdrijf. Mijn begeerte valt niet weg te zwoelen. Mijn huid en haar glanzen in het maanlicht. Het valt gewoon op bij al die mij kent. Door deze zucht lijk ik jaren jonger. Maar aan wie dit gedicht nu is gericht, het boeit mij geen reet dat u niet hier bent. Echt wel, ik lieg dat ik barst. Ik honger.

Vooral de lidwoorden. De gloeiende, slome, smeulende stad. Haast schroeierig en broeierig, zoals de stad moet zijn. Een bloedheet, dampend bad. De zware zonnestralen striemen vals. Er wordt oververhit geklaksoneerd, want de gemoederen lopen hoog op. Het water kookt de grachten uit, pocheert al het leven wat daar was in haar sop. Jouw huid ruikt alsof gegrild door de zon in mijn ontvlambare fantasieën. Wat jij mij schrijft maakt mij zo zacht als was. Vooral de lidwoorden blijken een bron van redenen voor mijn weke knieën. En dan begint de zomer nog maar pas.

0: Yusuf Days in Rust, featuring Tom Misch, in moeilijk ritme, moeilijke maatsoort, leek mij dat, maar het klonk wel, vond je niet?
1: Ja, echt toffe muziek.
0: Wij hebben gemerkt dat wij misschien een nieuwe luisteraarsmeter moeten gaan aanschaffen, want we zijn door de barrière van 100.000 gebroken. Op dit moment 101.986. En Rising, want sommige mensen, ja, dat wordt dan een mond-aan-mond reclame, die roepen hun buren in de straten van of heb jij op je radio in de auto opstaan, stem af, want er is live werk van Annika Kannaert. Annika, jij had het daar straks over de kruisbestuiving of de mooie combinatie van niet alleen poëzie, voorgelezen, maar dat jij dat graag laat mengen met muziek.
1: Ja, ik vind zo een gedicht brengen zelf nogal saai. Mm-hmm. Vooral als dat zo'n hele avond duurt, zo'n poëzieavond. Mm-hmm. Dat vraagt toch wel wat van een publiek om zo geconcentreerd te luisteren. Mm-hmm. En het gaat zo goed samen, muziek en poëzie. Mm-hmm. Dus ik vind dat echt leuk om te doen. Ik had een hele goede accordeonist, Sebastiaan Hendrikes Dietz.
0: Ja, die is ons bekend. Ja, ja.
1: Vond het echt super om te doen, maar die man is ondertussen hoge toppen aan het scheren. Die zit vooral in het buitenland. Ja. Dus ik was op zoek naar een gitarist. Mm-hmm. En ik heb die gevonden, een hele goede gitarist, Erik Koolman, die dus muziek maakt, soundscapes, bij mijn gedichten. Mm-hmm. En ja, dat klikt ongelooflijk goed. Dus ik ben daar ook heel blij mee, want dat werkt ook niet met iedereen. Ik denk dat je mijn poëzie ook al moet verstaan om er muziek bij te kunnen maken. We hebben al verschillende keren opgetreden. Mm-hmm. En dat is heel tof. En de volgende keer is op Tijgerstrepen in Opwijk, 30 juli. Gaan we ook van ons laten horen.
0: Is de locatie al gekend? Want dat wordt...
1: Ja, dat wordt last minute, om de spanning erin te houden of zo. Pas bekendgemaakt. Het is in Opwijk, maar waar precies? Dat laten ze pas op het laatste moment weten. Wat zou daarvan de bedoeling zijn?
0: Om zo weinig mogelijk publiek.
1: Ja, ik vind het geen goede move. Ja. Ja, en ook samenwerken met een fotograaf vind ik ook tof. Ik heb lang samengewerkt met een straatfotograaf die in ons Borgerhout foto's maakte, heel originele foto's. Dat vond ik heel tof om daar gedichten bij te schrijven. Mm-hmm. En ik heb ook bij een fotograaf in Utrecht, die hele, hele bijzondere foto's maakte. Hij maakt namelijk foto's van de reflectie van dingen in het water, in de Singel in Utrecht. En dan krijg je zo hele speciale foto's, heel, ja, doen een beetje denken aan zo het onbewuste of zo, dat met heel mooie kleuren. Je ziet wel menselijke vormen en vormen van huizen, maar het verandert steeds. En daar riep bij mij ook van alles op. Vreemd genoeg, space-gedichten. Mm-hmm. Dus niemand houdt van mijn space-gedichten. De uitgeverij al zeker niet. Dus ik kom niet aan de bak met space-gedichten.
0: Maar heb jij een space-gedicht bij voor onze
1: luisteraars? Nee, helaas. Dat had ik eigenlijk moeten meebrengen. Ja. Maar ja, als iedereen het zegt dat het niet werkt, dan werkt het waarschijnlijk niet.
0: Nee, iedereen heeft ongelijk.
1: Oh,
0: alleen de dichter heeft gelijk.
1: Dat is lief, Steven. Maar in ieder geval, hij was de uitzondering. Dus ik mocht mijn space-gedicht bij zijn. Ja. Bij zijn werk. En dat hangt daar nu in een expo. Dus dat vind ik echt heel, heel, heel leuk om te doen.
0: Oké. Nu wij jou hier live in de studio hebben, mogen wij jou nog eens uitnodigen om het werk te delen.
1: Ja. Ik ga het hebben over eten. Ik hou ervan om over eten te schrijven. Heel veel gedichten over vreten eigenlijk. Het gaat niet over gezond eten, het gaat over je volvreten. Ik denk dat dat een manier is om een leegte te willen volvreten of zo. En het eerste gedicht heet Het Betere Suikerwerk. Het is voor het eerst verschenen in een literair tijdschrift met een rubriek die alleen aan eten was gewijd. En nadien is het ook in een verzamelbundel terechtgekomen, Wat de Pen Schaft. Die allemaal over eten gaat. Ik vind dat echt heel tof. Maar in ieder geval, er waren vooral Nederlandse dichters. En ik merkte dat die eigenlijk niet begrepen waarover mijn gedicht ging. Want het gaat over dat oude snoep van vroeger. En dat kennen ze niet in Nederland. Daar kennen ze drop en zo. Maar geen babbelutte of onze lieve vrouwkensnoep. of chocolade sigaretten. Dat kennen ze daar allemaal niet. En dit gedicht gaat dus over dat oude snoep, maar niet alleen daarover. Het betere suikerwerk. Ik lig te bidden in mijn bed. Misschien weer niet genoeg mijn best gedaan. Ik lurk en sabbel aan een snoeptutter. Het lieve vrouwke snoepgoed grijnst me aan. Speel toch zoet, maak een bodem in de lege snoepschelp van hartvormige gommen. Leg een zacht tapijt van hubba-bubba-bubbeltape. Ik zuig aan chocoladesigaretten, bezabber me aan zure matten. Toon mijn rode poepengatjes en meisjesmuisjes aan ieder die het vraagt. Achter gordijnen van veterdrop knaag ik, grin ik als het kind van de heks. Het tweede vreedgedicht heet Doodskisten confituurtaartjes. Doodskisten confituurtaartjes bestaan echt in Nederland. Die verkopen ze rond Allerheiligen. Dat zo chocoladegebak in de vorm van een doodskistje en er dan zo'n marsepeinen kruisje op. Heel tof. En voilà. Het gebak dat hier passeert bestaat ook echt. Dat zijn echte namen. Doodskisten confituurtaartjes. Whoopie pies. Appelbollen met room. Met mijn kaneelknots ram ik de rabarberflappen in je maag. Red velvet sponscake glijdt je kreunende keel naar binnen. Jij miserabele met aardbeiencrème. Geef hier die galetten en malse madeleines, roze tompoezen, slagroom soezen, citroentaart met schuimpjes. Zachte pretzels plak ik tegen je verhemelte. Straks ontbloeien nieuwe hersenen, versuikerde. Gedachten met maar één dilemma. Kersenrotjes met kokos of brownies to die for? Oh, wat zielig. Je wou eigenlijk gewoon mama's appeltaart?

checken, checken. We moet ik echt zijn? Kan ik echt zijn? Checken, checken. Leg het akkoord neer. Wil op vakantie, maar ik krijg die kans niet. Zonder mensen kan niet. Als ik een bewijs zie dat ik een verhaal heb, groter dan mezelf, verbale meditatie.

echt zijn. Checken, checken. Kan ik echt zijn? Ik leg mezelf neer. Groter dan Japan is het hartje van mezelf. Op de goede weg vind je boekjes op je shelf. Woorden in je oren als gefluister van een engel. Heb je net je weg gevonden, komt er niemand met je mee. Ik wil ze praten, ik wil ze praten. Ik...

0: wil een connectie, maar ik snap de taal niet.
1: Ga ik doen wat ik heb beloofd?
0: Snap het non-verbaal niet.
1: Geef ik woorden uit mezelf weg?
0: Ik zoek mezelf.
1: Geef ik dan mezelf weg?
0: In de isolatie.

Grensincident. In de uithoeken van dit huis woekert schimmel. Ik verzamel plastic emmers in alle kleuren en maten tegen mogelijke lekken. Wie had ooit gedacht dat de overstroming van binnenuit zou komen? Dat jij je in een wilde oorlogsdans zou storten tegen mijn meest poreuze muren? Pis, Grijnsje. Het is pis dat geel naar beneden sijpelt. Een landkaart tekent in de voegen tot vlak bij mijn voeten. Je zwelt breed als een rivier. In het kolkende water sjor ik de emmers samen tot een wankelvlot. Breekeierschalen. Bestel jouw graf online en annuleer het dan weer.

Didai. Ik zit in het goud van de dalende zon en kijk van me af. Kilometers ver over het land. De nacht valt hier niet, maar rukt op. Neemt langzamerhand alle licht weg uit de lucht. Absorbeert het goud, totdat er een inktzwarte duisternis overblijft, waarin alleen af en toe een koplamp oplicht.

vroeger, hè, dan waren er feesten en dan danste ik met alle mannen. Muziek, muziek en maar dansen de hele nacht. Ja, toen was alles nog goed. Ik was nog volkomen, nog totaal, nog onschuldig. En daarom zei ik ja. Ik was gewoon wereldvreemd. Toen was ik daar 3 of 4. Nou weet ik het niet meer. Nou zie je het, hoe mijn gedachten wegvliegen. 3 jaar was ik met hem getrouwd. En toen is Teerwater op de wereld gekomen. Mijn jongen. Ik heb aan de schouw een foto hangen. En brand elke dag een kaars. En toch zie ik die foto niet.

0: Oké, we hebben wat afkondigingswerk af te leggen. De Gift en Moeder, daarvoor I Am Monet en Say It With Your Chest. Synergy Trilogy met Diamonds. En dan Timo van Ruiswijk en Vakantie. Nog steeds bij ons La Invitada Annika Canaerts. Mm-hmm. Maar niet lang meer, want wij kijken naar de klok en ons laatste uur is bijna geslagen. U zal dat misschien door de klokkentoren horen klinken. Maar Annika, ik heb jou wat geobserveerd en ik heb gezien dat jij druk in de weer was met allerlei dingen opschrijven.
1: Ah ja, ik ben eigenlijk altijd aan het schrijven. Vooral als ik een beetje stress heb of zo, dan begin ik te schrijven. Ja, ik heb nu net een gedicht herschreven, dat hier voor mijn neus ligt.
0: Ja, ja. Kan jij dat dan nog als apotheose delen met onze luisteraars?
1: Ja. Er zijn een aantal gedichten, of twee gedichten nu, die niet uit mijn bundel komen. Dat is nieuw werk. Na mijn debuutbundel vroeg ik me af waarover ik nog ging schrijven, want ja, is alles al niet gezegd. Het ging over hoe van kapotte of dode dingen iets nieuws maken. Daarover ging de bundel vooral, de levensdrift om dat te kunnen. En ik ben toch gewoon beginnen verder schrijven. En om de een of andere reden kan ik nu alleen nog maar schrijven over bouwwerven en opgravingen en graafwerken. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Wie begrijpt ook maar iets van zichzelf. Dus ik heb nu al een hele stapel gedichten over graafwerken. Ik zal er twee uit voorlezen. Het eerste heet Afbraak. In een raam zonder glas was je plots dichtbij. Stuiflicht omringde je. Een blauwe kraan wees naar een visvormige wolk. Ik wist niet dat ik een tuin had, tot jij erin stond. Ik bood me aan, als ribstuk, huidschilfer of als prefabwand. Je had van die dingen al genoeg. Verder ga ik ook heel wat lijken opgraven in mijn nieuw werk. Bij de steen van mijn overgrootmoeders. In de natte klei van een kerkhof in Beersel graaf ik mijn overgrootmoeders op. Ik heb niets van doen met de dood, maar zij blijven zich bemoeien met de zaken van de levenden. Ik spit de grond uit tot aan de oudste. Slechts aan één been heeft ze een rood laarsje. Ik heet X en ik ben zoveel jaar, zeg ik. En vandaag breng ik een spreekbeurt over mijn familie. Steek de stoof aan, zegt ze, en breng mijn wollen sokken. Ik stop de keien van mijn moeder. Ik stop de keien uit de zakken van mijn moeder in haar handen. Vouw haar armen terug over haar borst. Schilder haar voeten goud. En leg mijn apocalyptisch roze lichaam, blakend van 5 liter bloed, naast haar. Onder een hemel van vel ga ik de rekeningen na. Ik ben altijd koppig naar mijn werk vertrokken. Ik heb betaald voor alles en vraag vergiffenis. Uit haar ogen rollen 2 grote stenen.

0: Kind van de Wind van De Baron. We zijn aan het eind gekomen van dit programma, de Nooit Nooit Show van 18 juli 2026. Wil jij ook jouw werk aan bod laten komen? Wel, schrijf het, spreek het in, luister zelf naar het resultaat en pas als u tevreden bent van de kwaliteit, stuur het dan naar nooit_nooit@icloud.com en u krijgt nog de groeten van Lee Scratch Perry.
1: Thank you. Rappa chappa, tiki, throw the beat down with me, chop.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
2: Information. Information.
0: You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
3: Ja, presentator rechts.
0: I am a free man!
4: En ik ben presentator links en marcheert dat dan wel.
3: Ja, marcheert wel.
4: Presentator links, dan pakt het dan deze, hè?
3: Dat zal een knopje zijn.
4: Misschien is, ja, een knopje.
0: Information. Whose side are you on?
4: Nee. Maar dit
1: moet...
4: Voilà.
3: En ja, nu wel? Ja, en nu, ja, dat is het. Het onknopje. Gang eens.
4: Ja, jij begint, hè?
3: Ja, ik begin, maar bon, de aankondiging kunnen we ook van achter naar voren doen. Maar dus, ik ga beginnen met deel 3, het laatste deel, voor de mensen die het al beu waren, over Oosterweel. Voilà, dus de financiële kant van de zaak en eigenlijk die overkappings- slash leefbaarheidsprojecten.
4: Ah ja,
3: ja.
4: Hetgeen dat iedereen eigenlijk het leukste vindt, eigenlijk zo.
3: Ja, ja.
4: Het zichtbaarste.
3: Wel, ja, het zichtbaarste, behalve voor de automobilisten die aan de ring passeren, of de mensen die daar in de buurt wonen natuurlijk, voor hen zijn de werken aan de autosnelweg natuurlijk het zichtbaarst. Dat zijn niet allemaal leefbaarheidswerken die daar gebeuren.
4: Nee, dat begrijp ik, maar ik bedoel het eindresultaat. Dat is wat iedereen, zo het idee van die Oost, dat is wat iedereen nog toeleeft.
3: Toch voor de Antwerpenaars, ja.
4: Ja, ja. Ja. Oké, okay, en dan heb ik drie mensen die ik ga bellen. Eerst Pieter van de Sijpen van Bosplus. Over de bosbranden. Hè? Overal. En dan een professor Wim Distelmans van LIJF. Dat is een organisatie die instaat voor waardig sterven. En dat naar aanleiding van de nieuwe wetgeving in Frankrijk. Voilà. En dan bel ik Christophe van Bortel, de cyber-expert

0: Zijn we er klaar voor? Dat is Olender, maar niet Hollander geschreven, maar O-L-E-N-D-R geschreven. Dat komt waarschijnlijk van Hollander of zoiets, Olender. Waar zit je? Je zit aan de rode, dat zal deze zijn.
1: De rode,
0: dat is toch dat soort...
1: Nu ben ik gehuld, dus dat klopt dan, hè?
0: Ja, maar het presentator links... Ah ja. Het onknopje was niet aan.
1: Nee, je meent het. Maar er is iemand een onknopje saboteerder. De onknopjes-trol. Ja. Goed, kom aan. Genoeg flauwekul?
0: Wel, dus we gaan het over de financiële kant van Oosterweel hebben. Uh-huh. En er was toevallig een tijdschrift, een weekblad deze week, een interview met Louis Tobak.
1: Aha.
0: Die man is 88 jaar. Je had het over de politiek, straks daar een half woordje over. Maar hij zegt hier toch iets opvallends. Overal, ik citeer hem, overal worden er projecten gestaakt om wegen verkeersveiliger te maken. Dus die werken worden stilgelegd. Kinderen moeten langs gewestwegen blijven fietsen waar het levensgevaarlijk is en al ongelukken zijn gebeurd. Waarom? Wel, Aniek de Ridder, Vlaams N-VA-minister Mobiliteit, noot van de redactie, heeft dat geld nodig voor de overkapping van de Antwerpse ring. Nou, dan gaat hij verder. Dus CD&V-minister Hilde Krevits moet bijvoorbeeld in West-Vlaanderen haar burgemeesters, die de Ventilusverbinding liever onder de grond willen, wandelen sturen. En waarom? Ja, dat zou nogthans de leefkwaliteit van de mensen die hier wonen aanzienlijk verbeteren. Waarom krijgen zij geen gelijk en krijgen die Antwerpenaars wel hun zin? Tot zover Louis Tobak. Die heeft dus duidelijk niet geluisterd naar dit programma de afgelopen twee weken.
1: Nee.
0: Want, en we zullen dan

0: Even recapituleren, maar dus de kost van de Oosterweelverbinding tot nu toe. Dus uit het Rekenhof, de cijfers van het Rekenhof die we doorgenomen hebben, gepubliceerd in maart was dat al, jaarlijks, dus dat is de meest recente update. We hebben het over 10,2 miljard euro. De kosten voor eigenlijk de Oosterweelverbinding zelf, dus de werken aan die snelweg, zonder die zogezegde leefbaarheidsprojecten, die eigenlijk trouwens, ja, een naam, dat, wat eigenlijk trouwens een naam is om het niet over overkapping te hebben, omdat, en daarover zullen we het straks hebben, omdat dat eigenlijk maar een zeer gedeeltelijke overkapping is, maar dus zonder die overkappingswerken zitten we aan 10,2 miljard. En dat is een, dus dat heeft weinig tot niks te maken met de overkapping, behalve dan, ja, is dat de grondwerken, de funderingen, ja, al aangelegd zijn.
1: Uiteraard.
0: Om het bijvoorbeeld, om het, zo het maar, overkappingsready, klaar te maken.
1: Je kunt niet alles overkappen. Het moet natuurlijk zo worden aangelegd dat het overkapbaar is. Dan moet allemaal, die fundamenten moeten stevig genoeg zijn, bla bla bla. Ja,
0: ja, wel, dat, of het niet, wat overkapbaar is, is nog iets anders. Maar natuurlijk, als je dus niet de funderingen niet voorziet op de overkapping, dan kun je niet
1: overkappen. Nee.
0: Dus, en dat was 700 miljoen. Daar is 700 miljoen voor voorzien een tijd geleden. Ondertussen is dat misschien meer dan een miljard. Maar om een lang verhaal kort te maken, van die 10,2 miljard is dat ongeveer 10%.
1: Ja.
0: Ja, voilà. En daarnaast heb je dus die leefbaarheidsprojecten die eigenlijk uit een andere pot komen. En daar gaan we het nu vandaag over hebben, die niet zeker is. Hè, die 10,2 miljard, dat is zeker. Dus, maar we gaan dus heel kort, heel bondig. Dus, want er waren rapport van het Rekenhof hadden we het over 5 kostenposten.
1: Ja,
0: dus
1: dat weet ik nog. Ah, mag ik nog eens recapituleren?
0: Absoluut, graag.
1: Ten eerste effectief die werken, hè? De tunnel, de weg en de funderingen. Dan de leefbaarheids... Ah nee, dan eerst nog de PFAS-opruiming.
0: Ja, en dus, ja, en dus die eerste post is bijna 8 miljard en die tweede is
1: 2,3.
0: Dus samen dus die 10,2 miljard.
1: Ja. En dan heb je de leefbaarheid, dan heb je het haventracé en dan heb je de model shift, waar dat trouwens een artikel over verscheen, want er was ergens een stuk fietsdingen aangelegd tussen Zwijndrecht en Linkeroever en kon kennis, ja kijk, en dat maakt deel uit van de model shift en, ah ja.
0: Ja, ja.
1: Dus blijkbaar gebeurt er toch iets.
0: Ja, maar dat is het. Dus oké, okay, om nog eventjes daarover te hebben. Dus er is een 10,2 miljard voor die autosnelweg eigenlijk.
1: Ja.
0: Waarvan dus 2,3 miljard, dat hebben we dus vorige keer uitgebreid, dat was eigenlijk het thema vorige keer vooral, die extra kosten en de lening die daarvoor aangegaan wordt, die eigenlijk niet gedekt is. En,
1: die gaat exploseren.
0: En ja, als ze dus niks doen, dan krijg je een rentesneeuwbal, die eindigt op, wat is het, 27 miljard schuld in 2080. Maar dus, daar zitten we aan 10,2 miljard. En dan hebben we die leefbaarheidsprojecten. En dan dus de model shift. En daar is er nul, want ze hebben een speciaal orgaan opgezet, die werkgroepen en allemaal, en er ging een plan komen. Maar eigenlijk is dat niks. En er wordt enkel verwezen naar bepaalde projecten in het kader van de aanleg van die autosnelweg. Dus bijvoorbeeld, er zal een fietspad aangelegd worden naast of in de buurt van die autosnelweg. Ah, dat is model shift, ja.
1: Dus alles wat momenteel gebeurt, wat een beetje ten voordele is van fietsers of het openbaar vervoer, dat hoort dan ineens bij die model shift.
0: Ja, wel, ja. Het is natuurlijk wel raar, model shift naast een autosnelweg. Leg je eerst een autosnelweg aan om meer verkeer te hebben, dan leg je er fietspad naast. Ja, het is maar veel van die dingen, het is altijd in politiek, hoe bekijk je het? Hè? Maar natuurlijk, dat is natuurlijk niet echt een visie om naar 50% te gaan, berekend,
1: precies,
0: budgetten die daarop gericht zijn. Het is precies alsof je zou beginnen zeggen, we gaan fietspadden aanleggen en daarnaast leggen we weg aan. En dat is dan om de mobiliteit van de auto's en de containers in Antwerpen te verbeteren.
1: Ja, inderdaad. Dus model shift is nog wel meer dan faciliteiten voor fietsers en openbaar vervoer voorzien. Dat heeft ook te maken met politieke keuzes en...
0: Dat moet geïntegreerd zijn, hè.
1: Voilà.
0: En dat is het niet. Vooral als we zien dat er nu bespaard wordt op openbaar vervoer. Hè.
1: Ja.
0: Maar bon, dus, en daarnaast hebben we dus de vijfde post was dan de...
1: De vierde was het haventracé.
0: De vijfde was de model shift en de vierde was het haventracé.
1: Ja.
0: Dat is dus vooral eigenlijk die, uh, die afsteek daar in het noordoosten, dus om de E313 met de E19, ja. En dan verder naar...
1: Een restje Mécano.
0: Nu, waarover... Dus vorige keer, de eerste keer hadden we het dus over die, meer algemeen, die vijf posten wat relatief oppervlakkig behandeld. Vorige keer hebben we het dan over de werken op de autosnelweg, die 2,3 miljard wat die extra kosten, dus PFAS, maar niet alleen PFAS, en die lening, daar hadden we het vorige keer over. En nu gaan we het hebben, als ik mijn papieren hier terugvind, over dat is op het volgende stuk, de leefbaarheidsprojecten. Dus wat effectief overkapping is, en vooral dan hoe komt men aan het geld? Hè?
1: Ja, want het gaat over de financiën, niet over de mooie praatjes. De mooie plaatjes die worden gegenereerd. Hè, want dat zijn heel mooie tekeningen als je dan ziet, hè, al dat groen. Maar goed.
0: Maar dus, het gaat over het geld in de zin van eerst de berekeningen maken wat het zal kosten en daarna een budget voorzien om die kost te dekken. En dat is allemaal gegarandeerd als het over die 10,2 miljard gaat. Dus waarvan er 10% eigenlijk voor overkapping is.
1: En de rest niet.
0: Dus ja, Louis Tobak is op zijn 88ste nog altijd, ik kan nog altijd hevig tekeer gaan. Hij zegt trouwens nog iets anders interessants. Hij is eigenlijk zeer kritisch, niet over Oosterweel dan, op de huidige regering. De federale regering zegt, ja, de vooruit krijgt veel te weinig dingen. En hij is zeer kritisch op, hij slaat wel spijkers met koppen als het over Theo Franken gaat. Hij verwijt hem eigenlijk corruptie en zo. Maar dan zegt hij op het einde van het verhaal, is het zo van, ja, ik zie niet wat ik anders zou doen in Conor Rousseau zijn plaats. Dus dat snap ik niet helemaal. Want uiteindelijk zitten we in een particratie. Ja. En de voorzitter beslist wel degelijk ook wat de vertegenwoordigers van de partij in de regering doen. Nu, overkapping. In oktober 2022...
1: Over naar de overkapping, sorry, ja.
0: De leefbaarheidsprojecten, hè. Besliste het politiek stuurcomité tot een maximale overkapping. Dat is goed nieuws natuurlijk.
1: Maar...
0: Daardoor zou een aantal leefbaarheidsprojecten versneld worden uitgevoerd. Maar ik denk dat je moet opletten met het woord versneld. Wat eigenlijk bedoeld wordt, is niet vertraagd. In de zin van, niet eerst gaan ze die op de snelweg gaan leggen en daarna gaan we in 2034 gaan we een keer beginnen zien wat we gaan doen voor die overkapping. Dus met versneld wordt eigenlijk bedoeld in parallel.
1: Ja.
0: En dan waarover gaan die projecten? En daarover kunnen we natuurlijk heel uitvoerig op ingaan. Maar dus Ringparken Noordkasteel, Groenendaallaan, Loobroek, Het Schijn, Groene Vesten en Zuid, dat zijn allemaal dingen op rechteroever. En dan hebben we Ringpark West op linkeroever. Verder is er dan ook de zogenaamde Scheldeoever of Scheldeoeververbinding. Dat is de fietsbrug van Bart de Wever, die dan opeens van een kwart miljard.
1: Gaat dat nog door dan?
0: Komt er direct.
1: Okay. Daarover straks meer.
0: Die voorontwerpen zijn klaar en goedgekeurd. Er worden bouwaanvragen uitgeschreven voor die werken. Maar niet voor 100% van die werken, maar dat heeft te maken met het feit dat er voor sommige van die werken ruimtelijke uitvoeringsplannen nodig zijn. Dus procedures, RUPS, die moeten goedgekeurd worden. Vergunningen, voilà. En de vergunningen dus men doet wel vergunningsaanvragen voor die werken, behalve voor die waar er RUPS voor nodig zijn. Dus dat is logisch. Het eerste park dat zal afgewerkt worden... is Ringpark West op linkeroever.
1: Ah bon?
0: Dat zou eigenlijk nu moeten af zijn. Ik zag in de volgende plan wel juni of juli 2026.
1: We zullen ze bieden eens gaan kijken.
0: Dus we moeten eens gaan kijken, inderdaad. Moet daar eens met de fiets naartoe gaan. Of met de auto. dan is die Scheldebrug. Dus de mogelijk duurste fietsbrug van de wereld van Bart de Wever. Die niet in de weg ligt van de automobilist. Hè, want dat is vooral... Maar bon, die werken starten volgend jaar.
1: Ah, begot?
0: Ja, dat is dus ook prioriteit, blijkbaar, ja. Ja, dat is natuurlijk een prestigeproject, hè. En dat is weer politiek-strategisch heel goed gezien, want dat is, zie je wel dat we ook voor fietsers zijn, ja. Ringpark Groene Vesten, in het zuidwesten van de stad.
1: En waar is dat dan precies?
0: Wel, dat is zo... Ja, ik was gewoon... Je hebt niet helemaal een Kennedy-tunnel, niet die spaghetti-knoop daar, maar een beetje meer richting Berchem op. Daar. Dat hangt niet af van de onderbouw van Oosterweel. Dus dat is ook zo klaar zijn, wel, eind volgend jaar, binnen anderhalf jaar. Ringpark Groene Vesten.
1: Dus dat is eigenlijk aan de Brede Rode Straat zo?
0: Nee, nee, ik denk dat aan de Brederodestraat zit, aan de Spaghettiknoop bijna.
1: Ah ja, nee, nog, beetje, meer, beetje, nog meer naar Bergen.
0: Ja, meer naar Bergen.
1: Aan Wezenberg en zo dan.
0: Ja, nog verder. Ik denk daar inderdaad. Maar ik ben nu niet in specifiek gaan kijken, want waarschijnlijk via Pringland of website van Oosterweel zelf kun je daar de details van zien. Hè? Maar het is dus daar ergens.
1: Dus dat is vlakbij Middellijn, waar ook een overkapping is?
0: Ik bedoel, waar nu een overkapping is?
1: Ja, wat als ze de kennen, die tunnel...
0: Wel ja, hoe dat precies ineen zit, van waar tot waar het precies loopt, opnieuw, ik weet het niet, ik zou moeten kijken. Maar in die zone daar ergens zal er al iets klaar zijn eind 27. Dus want... 6 jaar voor eigenlijk de Oosterweel zelf klaar is. Hè?
1: Ah, nee, nee, de Kraaibekstunnel, de tunnel richting Brussel. Dat is eigenlijk geen tunnel, dat is een overkapping. Ja, dat is geen tunnel.
0: Dat is... Ja, het hangt er vanaf. Je kunt ook zeggen dat de Kennedy-tunnel ook geen tunnel is, maar een overkapping. En de nieuwe tunnel zal ook zo zijn. Hier gaan we over, semantisch over wat is een tunnel.
1: Een tunnel is als je moet graven, maar daar hebben ze niet moeten graven. Ze hebben er gewoon een dak op moeten doen.
0: Ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja, Kraaibeks. Het park dat erop ligt, dat is een overkapping. Zwart, goed.
0: Ja. Ik weet niet hoe het daar in de jaren 60 uitzag, of dat ze daar een sleuf gegraven hebben en de dingen erop gelegd hebben. Want ja, de stukken die overkapt gaan worden op de ring... zijn eigenlijk ook ingegraven. Dus dan kun je gaan zeggen, dat is eigenlijk toch een tunnel. Zwat. Ja. Maar daarover gaan we het hier niet hebben. Het is meer een kwestie van situeren ongeveer wat, waar, wanneer zal klaar zijn. Hè?
1: Ja.
0: Dus, de Groene Vesten, eind 27. Ringpark Zuid. Ik denk dat het nog een beetje verder is naar de Kennedy-tunnel op. Er was een definitief ontwerp klaar eind vorig jaar. De start van de werken, mogelijk in 2028... Maar dat hangt dus af van een milieueffectenrapport en van vergunningen.
1: Ja.
0: Maar nu, budget en financieringen. Hè? Hoe zit dat nu daarmee met die financiering? Want dat was 1,7 miljard, herinner u?
1: Mm-hmm.
0: Dus 90% van de 10 miljard heeft niks te maken met de overkapping. 10% is voor die onderbouw. Maar hier hebben we het over de echte werken bovengronds. En dat is volledig gescheiden. Dat gaat eigenlijk... Ja, dat is zelfs niets te maken met dat geld waarover Louis Toubac aan het klagen is. Nee, waarover Louis Toubac aan het klagen is, dat het allemaal aan de overkapping had. 90% is dus gewoon aanleg van de autosnelweg. Maar dus die leefbaarheidsprojecten, die er wel degelijk zijn, dat is 1,7 miljard. En hoe moet dat extra gefinancierd worden? Dat extra geld gefinancierd worden? Er is, dus, en dan heeft men over een overkappingsruiter. Ja, dat is... waar haalt men dat soms uit in de politiek, hè?
1: Een ruiter? Zoals de Rode Ridder?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ik had op een bepaald moment opgezocht waarom ze eigenlijk met die term komen, maar het kan mij niet veel schelen. Komt er meer op neer van waarover gaat het? Hè?
1: Ja?
0: Hoeveel geld is er? Want dat is het altijd. Moet er schulden gemaakt worden? Ik heb een beetje gezocht buiten dus het rapport van het Rekenhof. En dan stuit ook op een parlementaire vraag... aan minister Lydia Peters van Mobiliteit in januari 23, dus van Open VLD, of hoe ze tegenwoordig ook heten. En daar staat het volgende in. In het kader van de ambities van de Vlaamse regering in zaken de leefbaarheidsmaatregels op de R1, ik vermoed dat de Ring van Antwerpen is, wordt een jaarlijks bedrag binnen MOW, dat is het departement Mobiliteit en Openbare Werken, dus wordt het jaarlijks bedrag binnen het MOE herverdeeld naar het rollend fonds MBO1 MHH23RD-WT.
1: Ah.
0: En wat is dat eigenlijk die overkappingsruimte. Dus er is eigenlijk een soort pot die aan de kanten gelegd wordt, die opgebouwd wordt met wordt een jaarlijks bedrag, dus het komt er neer, er komt een jaarlijks bedrag binnen dus die... binnen het departement Mobiliteit en Openbaar Werken voorzien om die ruiter te spijzen, die pot te spijzen.
1: Ja, en?
0: Dus eigenlijk gaat het over budgettaire overschotten.
1: Ah ja.
0: Ja, dus er is eigenlijk geen echt budget, en dat is al vanaf 2017 zo. Hè. Ik heb dat altijd nogal problematisch gevonden, maar...
1: Komt er iets in?
0: Komt wel in orde. Daarover ga ik het nu hebben.
1: Ja,
0: dus,
1: de clue.
0: Dus eigenlijk is dat geld, want herinner me nog, dus, ze hebben hier dan de term... De Vlaamse regering die plant alles. Ze hebben het GIP, het geïntegreerd investeringsprogramma Mobiliteit en Openbare Werken. Dus dat is geld. Ze hebben een soort plan dat dan blijkbaar niet altijd in lijn is met wat de cijfers daar, wat er bij land is staat. Maar bon, daar hebben we het de eerste aflevering over gehad. Het niet helemaal geïntegreerd investeringsprogramma, dus daar die pot moet dat geld komen. Dit zijn de niet gespendeerde budgetten die moeten gebruikt worden. Kennen wij dat in 2017, bij na de ondertekening van het Toekomstverbond, dat er toen sprake was van enkele tientallen miljoenen per jaar. Dat is natuurlijk veel geld, maar zelfs als je 15 miljoen per jaar hebt, hè, en dan heb je 20 jaar nodig om een miljard te betalen. Ja. En nu zitten we al aan 1,7 miljard. Dus hoe zat dat dan? Ja? En dus het gaat over overschotten. En dan, dat is opnieuw in hetzelfde verslag, van 16 januari 2023 van het parlement, staat er het volgende. Gezien we in 2022 geconfronteerd werden met een sterk effect van gestegen prijzen, inflatie dus, waardoor we reeds genoodzaakt waren om bepaalde investeringen te verschuiven, werd voor de spijzing van de overkappingsruiter, dus hebben we het niet meer over MB01MMHH2RDWT, nee. Geen bijkomende verschuivingen van specifieke projecten doorgevoerd. Met andere woorden, door de gestegen prijzen waren in 2022 geen overschotten en dus geen geld om in die ruiter te stoppen. Het is te zeggen, er wordt daar eens een rekeningetje gegeven, 58.000 euro geld.
1: Oh.
0: Ja. Maar tegelijkertijd werd er wel al gewerkt, wat dat goed is. Dus er werd 14 miljoen uitgegeven voor de aanleg van Ringpark West. Dus hoe werd dat dan? Ja, dus ditgeen dat nu klaar zou zijn.
1: Ah ja.
0: Ja, want het is klaar, dus er moet wel iets voor gedaan zijn. Maar dus, dat komt omdat er dus de andere jaren wel degelijk een hoop geld in die pot gestoken is, hè, voor die leefbaarheidsprojecten. Het verslag van het Rekenhof heeft het over 500 miljoen dat eind 25 in die totale pot zou al gestoken zijn. Dus
1: en ook weer eruit gehaald.
0: Wel, ja. Die 14 miljoen is daar dan inderdaad uitgehaald. Maar ja. Dus het is wel belangrijk dat er wel degelijk blijkbaar meer dan 15 miljoen per jaar over de detail over waar dat half miljard precies van welke jaar en wat, en dat staat er niet in. Maar bon. Wat er ook niet helemaal duidelijk is, of dat alleen over overschotten gaat, zoals voorzien, of dat ook 250 miljoen van Antwerpen en de haven bevat. Dus, want de Vlaamse regering ging dus een hoop geld geven en Antwerpen ging ook voor die leefbaarheidsproject 250 miljoen meebetalen. Dus dat half miljard in die pot, zit die 250 miljoen er al in of niet? Dat is niet duidelijk, maar bon, er zit een half miljard in de pot. De vraag is dus hoe die pot zal verder aangevuld worden. Het Rekenhof zegt in een rapport dat er al jaren geen sprake meer is van onderbenutting van het geïntegreerd investeringsplan of programma.
1: En wat betekent dat? Er is geen sprake van onderbenutting.
0: Dat al het geld uitgegeven wordt.
1: Dat er geen overschotten zijn om in die pot te steken.
0: En het komt erop neer dat het geld van leefbaarheidsprojecten wordt gehaald uit het budget van andere projecten die uitgesteld zijn. Dus het is toch allemaal een beetje
1: wankel, hè?
0: Ja. Dat is het goede woord, ja. En het Rekenhof zegt dus dat die leefbaarheidsprojecten ook gewoon in het plan van, want die zitten blijkbaar ook niet in dat niet zo geïntegreerd investeringsprogramma. Dus het Rekenhof zegt, die moet je gewoon daar ook in opnemen. Hè.
1: Ja.
0: Maar dan moet er ook financiering voorzien worden natuurlijk, en dat is juist de bedoeling om die nooit te doen. Zelfs daarmee is de financiering ervan niet helemaal geregeld. Want een ander interessant aspect is dat GIP, dat gewestelijk investeringsprogramma, maar loopt tot 2027. Dus dat is toch een strafplan dat eigenlijk nog geen 2 jaar in de toekomst gaat. Want dat is een rapport van het Rekenhof van maart 2026. En toen constateerden ze dat dat plan, geïntegreerd plan, maar tot eind 27 loopt.
1: En dan?
0: Dus 2 jaar.
1: En dan is alles af.
0: Maar dan nee, dan ja. Dan daar zijn er geen cijfers over beschikbaar. Misschien is ergens in een ander. Er zijn waarschijnlijk andere spreadsheets waarin er wel dingen staan en zo. Maar bon.
1: Of dan moeten de volgende dan maar oplossen. Ja. Zo. Ja.
0: En ondertussen, hoe zit het met de werken en het budget? Dus we hebben een schatting wat het zal kosten. En anderzijds, dus een budget dat voorzien was. Allee, een schatting wat voorzien was. En ondertussen, de uitgaven zijn er. En een nieuwe schatting. En dan, de laatste schatting stelt dus dat het budget nodig voor de leefbaarheidsprojecten met 100 miljoen zal overschreden worden. Het budget dat er eigenlijk niet echt is, maar dat is die eerdere inschatting, zeiden ze al 100 miljoen tekort. Dat is niet gigantisch, want we hebben het over een totaal van 1,7 miljard, dat is ongeveer 7%. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden, stelde het Rekenhof in haar verslag. Oh. Er is sprake van optimalisaties van de projecten. Dus de politiek zal zeggen, ja, er is wel een oplossing, we optimaliseren die projecten.
1: En optimaliseren betekent minder doen.
0: Wel, inderdaad, bijvoorbeeld, de voet... Dus je zou kunnen zeggen dat ambitieus die fietsersbrug, we gaan investeren in de tunnel die daar juist naast ligt, die zeer aan een onderhoud en eigenlijk een uitbreiding van capaciteit toe is. Ik vermoed dat een stuk minder zal kosten, maar misschien ook niet, want een tunnel is ook wel heel duur. Dus wat, daarover wordt er niet gesproken. Er is sprake van de voetgangerspasserille uit het Noordkasteel, geschrapt. Dus er ging daarover dat water waarschijnlijk, of langs het water, ook een brugje lopen, dat is geschrapt. En het Samgadok, dat gegraven wordt, dat wordt dan minder diep gegraven dan voorzien. Misschien moeten we een keer pauzeren nu. Wanneer heb jij jouw gasten die je moet bellen? Om 12:30?
1: Ja.
0: Oké.
1: Of enfin, dat mag wel 5 of 10 minuten later. Maar
0: ja, dan gaan we even door. Dan ga ik gewoon als eens nu door. Ja.
1: Anders moeten we nog een deel 4 voorzien.
0: Ja, maar ik ga nu even doorgaan. Ik had moeten zijn dat 3 kwartier was, zoals de vorige keer. Het rapport bevat verder details over al die leefbaarheidsprojecten, maar dat is, daar gaan we nu niet op ingaan. Opnieuw, dat kan je op de website van Ringland bijvoorbeeld meer over vinden. En anders gaan we zeker uit de bocht qua tijd dan. De spaghettiknoop in het zuiden toch even vermelden. Hè.
1: Ja.
0: Dus dat is daar waar de dingen daarboven komt. En de A12 aansluit, de Kennedy-tunnel. De raming van de spaghetti-knoop is niet inbegrepen in de raming voor de leefbaarheidsprojecten in Ringpark Zuid. Dus dat zit er zelfs niet in. Hè. Voor dat infrastructuurwerk dat ten laste komt van AWV, dus een ander departement, Agentschap Wegen en Verkeer, is de raming in 2025 bijgesteld van 100 miljoen naar 131 miljoen euro's. Optimalisaties dus, om die 100 miljoen. Het Rekenhof concludeert dat met de optimalisaties het berekend budget van 1 miljard het berekend budget van 1,6 miljard niet zal volstaan.
1: Ook nog niet.
0: Nee. Of ja, dat is die 100 miljoen die tekort is.
1: Ja.
0: Dus het kan niet volledig, zal waarschijnlijk niet gedekt worden daardoor. Dan is nu de vraag nog altijd blijft waar zal het geld vandaan komen. Daar hadden we het al. Hè. Die overkappingsruiter wordt tot nu toe maar zeer geleidelijk opgebouwd. Hè. 55 miljoen per jaar. Dus ik vermoed eigenlijk dat die 215 miljoen van de stad er ook al in zitten en dat 500 miljoen. Hè.
1: Ja.
0: En het Rekenhof zegt dat een volledige opbouw aan dat tempo van dus die pot 27 jaar in beslag zal nemen. Ja. En verder, er is geen voldoende gedetailleerde uitvoeringsplanning beschikbaar waarvoor er al even min duidelijkheid is, doordat er geen uitvoeringsplan is, is er ook geen duidelijkheid over de timing van de nood aan het geld.
1: Mm-hmm. Geen financiële planning. Voor
0: ja, en dus, dus vanaf 2026 zullen die werken dan echt op gang komen en vanaf 2030 dan heeft men het geld echt nodig.
1: Dus het ziet er toch nog uit dat er dan bijkomende leningen moeten gaan komen.
0: Wel, ja, of kapitaalsverhoging. Het Rekenhof geeft aan dat het onvoldoende zal zijn, tenzij we nog 20 jaar extra willen wachten. Hè. Dus we kunnen natuurlijk ook alles uitstellen. Dan, ik heb ook nog iets over het haventracé, dat zal ik laten vallen. Ik wil het nog kort over overkapping Zuidelijke Ring hebben. Het haventracé is een onderdeel van de toekomstverbond. Hè. Dat zit niet in de leefbaarheidsprojecten. Daarover een beetje meer binnen 2 weken dan. Maar er zijn nog andere projecten die momenteel niet in de plannen zitten. Hè. En dan gaat het bijvoorbeeld over die verdere overkapping van de ring daar in het zuiden aan die spaghetti-knoop. En als ik het goed begrijp, zou met de huidige plannen ongeveer 3 kilometer van de ring overkapt zijn. Dus
1: dat is een substantie.
0: Wel, dat is een substantiële verbetering, maar een fractie van de volledige ring.
1: Natuurlijk.
0: Ah, ja. Want er is altijd gesproken van kaas met gaten, maar eigenlijk is het meer gaten met kaas.
1: Ja.
0: Dus Ringland die focust zich in haar actie en haar strijd op die zuidelijke ring. En het is technisch mogelijk om dat te doen, maar het zit nog niet in de huidige plannen. En dan zegt het Rekenhof zegt daarover het volgende. Geen enkel budgetair perspectief maakt de miljardeninvestering van een volledige overkapping haalbaar. Dat bevestigen de rapporten van de Universiteit van Antwerpen op vraag van de Werkbank Financiering.
1: Ja, dus dan krijgen we hier en daar een sliertje parmesan op het
0: einde. Er is gewoon, er zal niks gebeuren. Het team in Dendant startte in 2025, februari, met een nieuwe studie over de verkeerssystemen en de overkapbaarheid van de Zuidelijke Ring. Dus deze studie loopt af in juni 26, dus die zou ook moeten bekend zijn. Er loopt geen bijkomend onderzoek.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hoort bij Bos Plus. Wat is dat?
1: Bos Plus is een organisatie die zich inzet voor meer en beter bos. We doen dat zowel in Vlaanderen als in het globale zuiden, in de tropen. Dat gaat dan over het beschermen van bossen, bossen herstellen of terug uitbreiden waar nodig. Bossen duurzaam beheren. Uit bossen kun je heel veel waardevol materiaal halen. Hout is daar een goed voorbeeld van, maar ook veel andere zaken en voedsel. Als het op een duurzame manier gebeurt. We werken ook rond bomen buiten het bos. Dus in urbane of in een stedelijke context. En ook bomen in landbouwgebied. En we doen dat via projectwerking, educatieve werking en ook beleidswerk. Dus proberen beleidsmakers te overtuigen om een beleid te voeren dat allemaal in de hand werkt en bossen helpt beschermen.
0: Ja, dus jullie houden van bomen, dus jullie hebben veel gehuild de afgelopen weken, neem ik aan?
1: Gehuild is misschien wel sterk uitgedrukt, maar we zijn wel het doet pijn om te zien. Het is jammer genoeg ook niet helemaal onverwacht. De context voor het bos in het algemeen, in België, in Vlaanderen en wereldwijd, is niet zo goed op dit moment. Dus dat dit er nog eens bij komt en die branden, is niet opbeurend, inderdaad.
0: Ja. Nu, ik bel jou specifiek naar aanleiding van de brand in Fontainebleau, wat ik goed ken, omdat ik daar regelmatig ben gaan klimmen. Hè. Dat is een enorm gebied. Is de brand daar intussen geblust? Want hij was onder controle, dat weet ik al, maar is alles nu uit?
1: Nee, ik denk dat het nog niet uit is. Allee, op het nieuws wat ik mede heb gezien, is dat het effectief nog aan het branden is. En er zijn ook zo van die kaartjes op Europese Unie heeft zo paar, via satellietbeelden kunt je kijken. En ik zie dat het nog altijd. Dat het nog altijd bezig is, dus kunnen ze dat zien met satellietbeelden en hitte. Dus het vuur is nog altijd bezig. Ik denk dat ze, het is inderdaad onder controle en ze gaan het nu gewoon waarschijnlijk laten zijn natuurlijke gang gaan en uitoveren. Ja.
0: Ja, want dat is een gebied van 25.000 hectare. Hoeveel procent, hoe groot stuk is er opgefikt, weet je dat?
1: Ik denk dat het gaat over ongeveer 2000 hectare.
0: Ja, dat is,
1: Dus het bosgebied is effectief 25.000 hectare, dus ja, dat is toch, kijk je toch tegen een kleine 10% aan, wat dat niet zo goed is natuurlijk.
0: Nee. En je zegt bosgebied, betekent dat, wacht hoor, want het is heel Fontainebleau 25.000 hectare, of is het deel daarvan dat bos is 25.000 hectare? Maar dat is niet alleen bos, hè?
1: Nee, het is niet alleen bos, dus die 25.000 hectare is het. Is het bosgebied zelf, maar Fontainebleau, dus dat het biosfeerreservaat zelf, is nog een stuk groter. Ik denk dat het over een 150.000 hectare gaat. En dat is inderdaad, dat is een mozaïek van verschillende ecosystemen. Hè. Dus daar zit bos in, maar ook heidelandschappen en andere. En eigenlijk ook mensen, in bredere zin ook menselijk landgebruik, dus er zit ook landbouw en stedelijk gebied in.
0: En een kasteeltje hier.
1: Want die biosfeerreservaten zijn eigenlijk, dat is een beetje de logica daarachter. Hè. Dat is, er is een focus op natuurbehoud en op het beschermen van die heel waardevolle biodiversiteit, wat dan zeker in Fontainebleau ook heel sterk aanwezig is. Maar ze willen dat ook kijken op hoe dat kan op een duurzame manier in interactie met ons en met de mens. Dus vandaar dat die biosfeerreservaten zijn eigenlijk redelijk grote gebieden waarin er ook veel menselijke activiteiten zijn.
0: Mm-hmm. Nu eerst eventjes, hoe komt het dat gebied, dat er zo'n groot gebied eigenlijk gevrijwaard is gebleven van wat men dan ontwikkeling noemt? Is dat een... Is dat privébezit geweest of wat is de geschiedenis daarvan?
1: Ja, ik denk dat het lange tijd... Expert over het bos zelf, maar ik denk wel dat het lange tijd in gebruik is geweest door de Franse vorsten, ook als jachtgebied. En dus ja, waarschijnlijk daarom ook behouden gebleven. En het is dan ook het kasteel dat daar in de buurt is, dat bekend kasteel van Fontainebleau. Daar is dan ook een heel belangrijke Europese top geweest in de jaren 80.

0: Dat is dan erkend geweest als werelderfgoed. En dan het reservaat zelf is in 1998 al erkend als biosfeer. Reservaat,
1: een biosfeerreservaat, dat klinkt zo'n beetje esoterisch eigenlijk, maar dat is het niet, neem ik aan. Hè. Dat is niet spiritueel, neem ik aan. Wat is een biosfeerreservaat?
0: Hoe filosofisch dat is, hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Dus, zo'n biosfeerreservaat is een categorie van beschermde gebieden van de UNESCO. Als het gaat over beschermde natuur, er zijn heel verschillende categorieën. Je hebt zaken die gaan van heel strikt beschermd, waar dan niemand mag inkomen en niks mag in gebeuren om heel waardevolle natuur te beschermen, tot gebieden waarin dat veel meer is toegelaten. En die biosfeerreservaten zijn eigenlijk een soort categorie die zo wat tussenin zit, die verschillende zaken combineert. Dus daar zijn stukken in die echt heel, heel sterk beschermd zijn en waarin dat effectief ook niet veel mag gebeuren. Maar dan zijn er ook weer andere stukken waarin dat veel meer wordt ingezet op die relatie met de mens. En er gaat ook heel veel aandacht naar educatie, naar onderwijs en naar mensen bewust maken van die interactie tussen mens en natuur.
1: Ja, bijvoorbeeld dat je dan geen brandende sigaretten moet weggooien. Ja.
0: Het gaat iets breder dan dat. Het gaat echt over bijvoorbeeld hoe kunnen we hout duurzaam uit het bos gaan halen, of hoe kan landbouw beter in interactie zijn met de natuur. Maar effectief, die brandpreventie en mensen gaan bewust maken welk gebruik dan in welke delen wel mag of niet mag. En dat ook gaan controleren, hè, dat je gaat effectief, ook als er brandrisico is, een brandgevaar, dat je gaat mensen uit het bos houden bijvoorbeeld, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar dat is niet exclusief voor de biosfeerreservaten.
1: En hoeveel van die biosfeerreservaten zijn er in de wereld?
0: Het exacte, er zijn er ongeveer een kleine 700... 700 in de 80 zijn er wereldwijd.
1: Ja, en ook in België? Is er in België een biosfeerreservaat?
0: Ik denk dat er in België zijn er twee, denk ik. Eentje in de Hogevenen en dan ook in de Kempen is er ook één. En dus ook weer daar bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Hogevenen, dat is ook weer, je hebt daar enerzijds die natuurwaarde. Er is ook de watervoorziening voor de omliggende gebieden, wat dat heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd ook veel toerisme en recreatie. Dus dat past wel mooi in die categorie, ja.
1: Ja, dat kan wel. Nu, in Blo, dus dat heeft blijkbaar een hoge biodiversiteit aan planten en dieren, dan neem ik aan?
0: Dus dat is ook... Dat is een van de redenen. Dus ik denk dat er iets van een 5000 plantensoorten en 6000 diersoorten in het gebied. Dus dat is effectief, dat is een hoge... Voor Europa is dat hoge biodiversiteitswaarde. En met heel waardevolle stukken bos, ook heel waardevolle stukken heidegebied. Dat maakt het nu ook wel des te jammer natuurlijk. Ja,
1: ja. Al die diersoorten, ik neem aan dat niet alleen herten en... Dat daar ook alle mogelijke insecten en zo bij zitten dan, hè?
0: Veel insecten en zoetieren. Het is vooral effectief, dat is het woord, hè, die diversiteit. Juist omdat je ook heel veel verschillende habitattypes hebt, dat je heel veel verschillende natuursoorten, en dat dat allemaal in één aaneengesloten gebied is, dat maakt dat je ook heel veel verschillende soorten hebt. Eén soort is al beter aangepast dan aan een bos, en andere aan heide bijvoorbeeld. En die interactie tussen al die natuurtypes.
1: Ja, dus dat moet zich nu gaan herstellen. Dat is niet evident.
0: Natuur, ik wil zeggen, ecosystemen en bossen en andere natuur hebben een zekere veerkracht. Ze zijn wel in staat om daarmee om te gaan en om zichzelf te herstellen. Op termijn gaat dat altijd, zal het sowieso wel hersteld geraken. Er zijn ook bepaalde natuurtypes die ook een heel, die als vuur nodig hebben, om het zo te zeggen, bijna, om voor een, ja, voor een groeicycli. Er zijn wel een aantal boomsoorten wereldwijd die vuur zelfs nodig hebben om zich te kunnen voortplanten. Maar dat zijn die natuurlijke processen. Maar wat we nu zien gebeuren is dat ja, door klimaatverandering worden door de stijgende temperaturen, dus de hitte, langere droogte, worden die in de bossen en die andere natuur worden steeds kwetsbaarder. Hè. Op het moment dat er dan een vonk is, zodat er vuur ontstaat, worden die branden veel sneller, veel heviger. En dus dat maakt ook dat bossen minder tijd krijgen om te recupereren, om te herstellen, omdat de volgende brand eigenlijk al bijna op de loer ligt, om het zo te zeggen. Ja. En ook ja, elke brand verzwakt natuurlijk het ecosysteem. Hè. Dus, ja. Mm-hmm.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat een bos dat is gegroeid pakt 50 jaar geleden onder koelere omstandigheden, dat zie je dan niet op dezelfde manier, zelfs als het niet wordt verstoord, dat zie je dan niet op dezelfde manier terug ontwikkeld in warmere omstandigheden. Dus je krijgt volgens mij dan toch niet hetzelfde resultaat.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dus dat is over hoe dat de soorten, boomsoorten en bostypes zich aanpassen aan klimaatverandering, daar is nog niet alles heel duidelijk over. Dus daar is nog veel onderzoek dat naar gebeurt. Dus ik ga er ook geen heel harde uitspraken over doen, maar het klopt wel wat je zegt. Hè. Dus de temperatuur is hoger, de omstandigheden zijn anders. Dus
1: ja, echt een ander bos.
0: Ja, en ook wat ook meespeelt is, wat voor bos stond daar. Hè. Ja. Je hebt... In de Europese context, in termen van biodiversiteit en hoe waardevol dat die zijn, je hebt plantagebossen met allemaal eigenlijk als bij ons hier, veel plantagebossen dat je hebt met allemaal dezelfde soort, die eigenlijk ja, heel biodivers heel weinig waardevol zijn, ook jonge bossen. En anderzijds heb je heel oude... nog heel natuurlijke bossen zonder veel menselijke verstoring. En met heel oude bomen, hè, van bomen van soms honderden jaren oud. En dus als die bossen getroffen worden, die laatste categorie, dat is veel erger. Die impact is veel groter en heeft ook veel meer tijd nodig om te regenereren. Natuurlijk, een boom van een paar honderd jaar oud, ja, die krijg je niet zomaar terug. En alles ook wat dat daar leeft in dat bos, ja, dus, hangt allemaal een beetje samen natuurlijk. Dus, ja.
1: Ja, nu was het hier en daar ook al aan het branden, hè?
0: Het is te verwachten. Hè. Het is hier ook heel warm en heel droog geweest. Dus, het is in de Kempen ook zeker dat we ook in brand hebben gehad. Ik ben het wel niet echt in detail aan het opvolgen, dus ik weet niet of die nu al onder controle is.
1: Ja, en ik zag daarnet nog iets dat er in Noorwegen ook een enorme...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat zijn dan allemaal sparren en zo.
0: Ja, van Noorwegen kan ik ook niet. Ik kan nu niet met zekerheid zeggen of dat nu toeval is of niet. Maar ja, het is gewoon zo. Het is een wereldwijde dynamiek. Ja. In Europa is het zo nog wat moeilijk te zeggen of dat de oppervlakte nu toeneemt of niet. Maar zeker wereldwijd, alleen voor in de boreale gebieden, dus die meer noordelijke gebieden, waar dan Noorwegen onder valt ook wel, zien we die oppervlaktes enorm toenemen. Zeker in Canada de voorbije jaren. Is heel zorgwekkend tot dat daar verdwijnt. En tegelijkertijd wat we ook zien is, en dat is ook enorm verontrustend, in tropisch bos, dus in tropisch regenwoud. In Zuid-Amerika zien we meer en meer oppervlakteverlies effectief door bosbranden. En dat is iets wat eigenlijk niet zou mogen gebeuren, omdat die bossen van nature zo vochtig zijn, dat vuur daar eigenlijk niet snel vrij spel krijgt. Het is gewoon een wereldwijde tendens dat we zien dat het wordt warmer, er is meer droogte en dus zijn er meer en meer bosbranden. Hè. En dat is een vicieuze cirkel, omdat bij die branden komt altijd heel veel CO2, heel veel broeikassen vrij. Zichzelf versterkende effect. Hè.
1: Ja, ik zag ergens online dat er iemand zei van ja, dan zijn ze in de Verenigde Staten kwaad, omdat ze rook krijgen van de Canadese branden. Ze zeggen van ja, als het bij jullie fikt, dan komen wij mee blussen. En nu fikt het bij ons en dan is het van, er komt een importheffing. Ja, nou, dat gaat nogal veel helpen.
0: Ja, en vooral de Verenigde Staten, als het gaat over klimaatbeleid, het is wat dat dit ongelooflijk veel mee te maken heeft. Hè. Dus daar zijn zij allesbehalve constructief bezig. Dus Dus nee, dat is niet... Maar dat illustreert het ook wel, hè. Het overschrijdt de grenzen. Hè. De rook een beetje, maar de CO2 nog veel meer natuurlijk. Die gaat gewoon over heel de wereld. Dus we zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Nou, we gaan moeten samenwerken om dat op te lossen.
1: Ja. En onze wereldcup, hè, die zit dan onder een laagje roet. Nu heeft iedereen het gezien, hè?
0: Ja. Ja.
1: Oké, dus nog één ding wat ik me afvroeg, maar dat weet je waarschijnlijk ook niet. Wat bezielt mensen om zo'n brand te gaan aansteken?
0: Daar heb ik zelf niet zoveel... er is wel een interessant artikel geweest, ik weet niet meer op welk medium dat was, maar ik denk dat er zo'n combinatie is van enerzijds echte pyromanen, wat dan echt een ziektebeeld is... En anderzijds ook gewoon asociaal gedrag, hè. Mensen die gewoon een beetje hetzelfde gelijk dat je sluikstorters hebt.
1: Ja, maar sluikstort, dat kan ik nog snappen. Hè. Ik heb geen zin om te betalen om naar het recyclagecentrum te gaan, dus ik dump het maar ergens. Dat doet er niet echt om schade aan te richten, dat doet er meer om kosten te vermijden voor jezelf. Maar het is een heel apart... Ik heb al wel eerder gehoord van brandweerlieden, en dan met name vrijwillige brandweerlieden, die zelf brandjes aansteken om dan te kunnen gaan blussen. Zo. Maar ja, in zo'n bos... wordt het toch snel een beetje onoverzichtelijk, hè?
0: Ik zeg het, wat er in die mensen omgaat en waarom, kan ik zelf wel weinig over zeggen. Maar ik weet ook wel niet, ik heb geen exacte cijfers, maar ik denk ook wel dat een nog groter aandeel ook is, wat hij daar juist ook aanhaalde, hè, die nalatigheid gewoon, hè, mensen die al is per ongeluk, dat is ook niet goed natuurlijk, maar sigarettenpeuken of een stuk glas ergens laten liggen en dat dan zo vuur ontstaat. Het is iets waar we veel, waar we gewoon veel, veel voorzichtiger moeten voor zijn en een sterk preventiebeleid opzetten. Klimaatverandering indijken is één ding. Dat moeten we doen, anders blijven dweilen met de kraan open. Maar we moeten effectief ook tegelijk inzetten op preventie en zoveel mogelijk die bossen die er nog zijn, zorg dat die niet afbranden natuurlijk. Ja.
1: Ja, nu, ik woon niet in een bos, ik woon in een straat, maar er zijn bomen en één boom staat voor ons gebouw. En ik ga 's morgens vroeg altijd een emmer water aan de boom geven.
0: Dat is heel goed, Elia.
1: Ja, dus dat is een beetje het tegenovergestelde van een pyromaan dan.
0: Ja, en Elia, ik denk dat ook wel dat je wel merkt wat je ervoor terugkrijgt natuurlijk. Hè. Zeker in deze tijden. In hittegolven.
1: Ja, sowieso, maar ik doe dat al jaren. En onze boom is toch echt wel de florissantste boom van de straat. Ik weet niet wat dat dan aan die ene emmer ligt die ik elke dag geef, maar dat is een gelukkige boom. Voilà.
0: Ja, dat is belangrijk. Dat is het goede voorbeeld. We moeten er heel goed zorg voor dragen. Ja.
1: Oké, wou jij zelf nog iets toevoegen?
0: Misschien juist dat dit iets is dat beleid een heel belangrijke rol kan spelen. Hè. Ik denk dat we bij ons in Europa en in België echt werk maken van gewoon inzetten op die natuur, op bossen en andere natuur, om die echt veel sterker te maken, meer oppervlakte aan herstel gaan doen. Er is nu de Europese Natuurherstelwet, dat is een enorme opportuniteit om daar echt werk van te maken. En tegelijk ook ons klimaatbeleid ambitieus zijn en ook wereldwijd mee helpen ontbossing proberen te stoppen. Ook daar is heel goede Europese wetgeving momenteel rond in voorbereiding. Gewoon daar zoveel mogelijk aan werken en een ambitieus milieubeleid voeren. Ja.
1: Ja, en dat klimaatbeleid, dat mag wel nog iets ambitieuzer, hè?
0: Dat mag een pak ambitieuzer, ja. Ze hebben nu ook, denk ik, de ETS-regelgeving ondertussen een beetje afgezwakt. Dat is een beetje anachronistisch als je kijkt wat er aan het gebeuren is en hoe ambitieus het beleid moet zijn. Ja.
1: Oké, dan zijn we rond. Bedankt Pieter van de Sijpen voor uw tijd deze zaterdagmiddag.
0: Ja, dank u wel voor de gelegenheid om wat over te vertellen.

0: Zo, nog een beetje Ferus Mustafov. We hebben aan de lijn Wim Distelmans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent professor.
1: Ja.
0: En u werkt in een ziekenhuis, als ik het goed begrepen heb.
1: Ik werk in het UZ Brussel en aan de Vrije Universiteit Brussel.
0: Ja, en u bent bezig met oncologie en ook met palliatieve zorgen, hè?
1: Ja, ik de laatste jaren hou ik me vooral bezig met palliatieve zorg en met levenzijnde beslissingen, zoals ze dat noemen, waaronder euthanasie er één is.
0: Ja, en u bent de oprichter van LEIF, LEIF. Waar staat dat voor?
1: LEIF staat voor levenseinde beslissingen of levenseinde informatieforum in feite. Het gaat over een forum dat we hebben opgericht in 2003, een paar maanden nadat die belangrijke euthanasiewet is gestemd, maar er waren ook twee andere belangrijke wetten, ook de patiëntrechtenwet en de wet palliatieve zorg, die minder gekend zijn. En het was zo dat, dat is nu bijna 25 jaar terug, wist eigenlijk niemand waarover het ging, wist niemand de inhoud van die wetten. En toen hebben we gezegd, we moeten een forum oprichten waar mensen terecht kunnen om op een objectieve manier te weten te komen waarvoor die wetten staan. Want ook in die tijd bestond er al veel fake news. En het was nuttig om daar een objectieve informatieforum voor op te richten.
0: Ja, en wat stond er dan precies in die wet?
1: In de euthanasiewet stond in dat mensen onder bepaalde omstandigheden ze moeten een ernstige ongeneeslijke aandoening hebben en ze moeten goed bij hun verstand zijn en tenslotte moeten ze onbehandelbaar ondraaglijk lijden en dan hebben ze in België recht om zelf euthanasie te vragen, dus een zelfgekozen leven zijnde zoals ze dat noemen.
0: Ja, nu in het geval van mijn moeder, want dan heb ik ook informatie bij jullie gevraagd. Zij had dan zo'n formulier ingevuld, hè?
1: Ja.
0: Je kunt dan een formulier invullen.
1: Maar dat formulier, dat voor alle duidelijkheid, dat staat eigenlijk, dat noemt men een wilsverklaring. En die is eigenlijk bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om het zelf te vragen. Alleen kan dat op dit moment enkel wanneer men in onomkeerbaar coma ligt en veel mensen denken foutief dat ze een formulier kunnen invullen om euthanasie te krijgen wanneer ze bijvoorbeeld diep dement zijn geworden.
0: Precies.
1: Dat kan dus niet. Hè.
0: Daar kwamen wij dan achter, ja.
1: Ja, daar gaat de huidige discussie in het parlement over, hè, om die wet aan te passen.
0: Ja, inderdaad, want wij dachten dat papier is er. En mijn moeder is tot op hoge leeftijd goed gebleven en toen ging het ineens mis. En op het moment hadden we zoiets, dit wordt te zielig, dus we kwamen met dat papier en toen zeiden ze, ah ja, maar nee. Want ze moet ze moet dan helder genoeg zijn om nu te zeggen dat ze dat wil. En dat was ze zeer duidelijk niet meer. Dus dat was iets wat wij helemaal fout begrepen
1: hadden. Ja, dat is de reden dat mensen zoals Barbara Keulers, de dochter van Jan Keulers, de vroegere baas van de voormalige BRT, die had de diagnose van Alzheimer gekregen en die wou niet dement worden. Hè, met alle respect voor mensen die de natuur in de gang willen laten gaan, maar Jan Keulers wou niet dement worden en heeft dus gezegd, de enige manier om het dan te kunnen hebben, euthanasie, is het te vroeg te vragen. Dus voordat je dement bent geworden. Hè, Hugo Claus was nog zo'n voorbeeld. Die heeft het ook te vroeg gevraagd, hè, voordat men echt dement wordt. Dat is de reden dat ik vind, en LEIF ook trouwens, dat die wet moet worden aangepast. Dat je het via een wilsverklaring vooraf kunt vragen, dat men euthanasie op u uitvoert op het moment dat je het zelf niet meer kunt vragen.
0: Ja, en dan met specifieke criteria. Als ik dit
1: met specifieke criteria en voor alle duidelijkheid, door die wetsaanpassing wordt niemand verplicht om zo'n formulier op te stellen. Hè. Men is daar vrij in. En bovendien kunnen artsen het ook nog altijd weigeren, hè, wegens gewetensnood. Hè. Artsen kunnen zeggen, ik doe dat niet, om welke reden dan ook. Dus het is een zeer vrijblijvende optie. En ik begrijp dus niet waarom dat de politiek daar altijd zo moeilijk over blijft doen.
0: Mm-hmm. Nu, we hebben het nu over euthanasie, maar wat er nu in Frankrijk gestemd is, maar nog niet helemaal, want het moet nog aan de grondwettelijke raad voorgelegd. Maar ja. dat gaat niet over euthanasie, maar over medische hulp bij zelfdoding. Wat is het verschil?
1: Ja. Wat is het verschil? Dat is in feite wat in Zwitserland ook kan. En in Zwitserland bestaat er voor alle duidelijkheid ook geen euthanasiewet. En daar kan men, en in Frankrijk zal dat hopelijk binnenkort ook kunnen, kunnen mensen, wanneer ze in een bepaalde situatie terechtkomen, vergelijkbaar met in België, zijnde een ernstige ongeneeslijke aandoening hebben en onbehandelbaar ondraaglijk lijden, kunnen mensen vragen dat zij hun leven zelf mogen beëindigen.
0: Ah.
1: En ze vragen dat aan de arts, en als de arts vindt dat de criteria voldaan zijn, dan zal die binnen bepaalde omstandigheden een product aanbieden aan die patiënt die dat dan zelf moet innemen. Dat is dus voor alle duidelijkheid meestal een siroop met een dodelijk product in, en de patiënt drinkt dat zelf op en zal dan binnenkort overlijden.
0: Ah ja, dus zelfdoding inderdaad. En euthanasie, ja. Dan is het iemand anders die jou de injectie geeft of het drankje inlepelt,
1: ja.
0: Of zoiets.
1: Dat is natuurlijk een heel subtiel verschil. Hè? En in het ene geval gebruik je het drankje dat men u heeft aangeboden en drinkt het op en gaat je overlijden. In het andere geval zal de arts meestal via een spuit, een product in uw ader spuit, zodanig dat je ook overlijdt. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Ik zie daar ethisch gezien geen enkel verschil tussen die twee methodes. Dat zijn twee technisch verschillende methodes, maar het eindresultaat is wel hetzelfde. Hè. Dus ik begrijp ook niet goed waarom dat men dat in Frankrijk zo moeilijk maakt, hoor.
0: Ja, om het maar geweten goed. Van de arts een beetje te verlichten misschien?
1: Ja, ik weet het niet. Een arts die een product aanbiedt aan een patiënt die daar ook dan van overlijdt, mm-hmm. Wat is het verschil met zelf een product in te spuiten? Ik zie daar echt geen ethisch verschil tussen.
0: Mm-hmm.
1: Misschien een psychologisch verschil zou kunnen. Maar het staat ook in die wet in Frankrijk dat als de patiënt om technische redenen niet in staat is om het drankje zelf op te drinken, bijvoorbeeld hij zit continu te braken of zoiets, of er is geen toegang meer, hè, omdat hij bijvoorbeeld een slokdarmkanker heeft.
0: Of volledig verlamd.
1: Wat zeg je?
0: Of volledig verlamd.
1: Ja, als hij dat dus niet kan, technisch, dan mag de arts het in de plaats van de patiënt toch wel inspuiten. Ja, en dan technisch gesproken is het dan euthanasie. Hè. Dus het is denk ik een beetje een semantische discussie die gevoerd werd, waarschijnlijk om de tegenstanders een beetje te neutraliseren van die wet.
0: Mm.
1: Maar in ieder geval, het is alleszins een stap vooruit in Frankrijk.
0: Mm-hmm. Ja, er is wel nog een verschil. Hè. Bij ons gaat het over euthanasie, bij hen over medische hulp bij zelfdoding. Maar er is ook nog wel een verschil in de voorwaarden. Hè. Want ik geloof, bij ons is psychisch lijden ook iets wat een geldige reden is, maar in Frankrijk blijkbaar niet.
1: Wel, in Frankrijk kan je enkel euthanasie krijgen of hulp bij zelfdoding wanneer je terminaal ziek bent.
0: Ah ja, fysiek. Ja.
1: Fysiek, hè. Je kunt alleen maar fysiek terminaal ziek zijn. Hè? Ja, dus door een terminale kanker bijvoorbeeld of een andere ziekte. Dan kan je dus hulp bij zelfdoding vragen. In België kan je dat ook als je niet terminaal ziek bent. Dus bijvoorbeeld een patiënt met een psychiatrische stoornis die daardoor ondraaglijk psychisch lijdt, kan in België euthanasie krijgen. Iemand met een psychiatrische stoornis is meestal niet terminaal ziek. Hè. Die kan nog jaren daarmee verder. Ook andere aandoeningen in België die niet terminaal zijn, denk bijvoorbeeld aan multiple sclerose of zo. Of iemand met een zware verlamming, die kan in België euthanasie krijgen. Voor alle duidelijkheid, er zijn maar twee landen in de wereld waar je euthanasie kan hebben, ook als je niet terminaal ziek bent. En dat is België en Nederland.
0: Ah, kijk.
1: En er zijn maar 8 landen in de wereld, buiten België en Nederland, dus 10 in totaal. En nu met Frankrijk erbij, als je die hulp bij zelfdoding meerekent, zijn er maar een tiental landen in de wereld waar een euthanasiewet bestaat. Dat is dus heel weinig. Hè? En tegenstanders gebruiken dit altijd als argument om te zeggen... dat bewijst dat euthanasie of hulp bij zelfdoding moreel verwerpelijk is. Want er zijn maar 10 landen die dat werkelijk hebben geregeld. Ja. En ik antwoord dan altijd onmiddellijk... kun je ook afvragen waarom dat er in heel de wereld maar een paar landen zijn met een echte democratie. Hè? De meeste landen van de wereld worden zogenaamd geregeerd door autocraten en dictators. Hè. Onlangs is er nog een bijgekomen. Zou je dan ook moeten stellen dat daarom democratie ook moreel verwerpelijk is?
0: Ja. Dus, of het homohuwelijk bijvoorbeeld.
1: Of het homohuwelijk, of om het even welke progressieve actie. Dus dat houdt je in steek. Wij hebben geluk gehad in België dat we die euthanasie hebben kunnen stemmen. En dat hebben we eigenlijk te danken aan besmette kippen. Hè. Zoals u misschien herinnert, in 1999 is de toenmalige regering gevallen omdat er een schandaal was van de zogenaamde dioxinecrisis. Hè. Kippen die besmet waren met een kankerverwekkende stof, dioxine. En daardoor is de regering gevallen omdat ze dat in de doofpot hadden willen steken. En dat was de laatste regering waar de meerderheid door de voormalige CVP was ingevuld, hè, nu CD&V. Die is gevallen en toen is er een paars groene meerderheid gekomen, dus met socialisten, liberalen en groenen. En die hebben onmiddellijk gezegd, en nu gaan we een aantal wetten stemmen, ethische wetten, die al tientallen jaren werden geblokkeerd
0: door de katholieken.
1: Meerderheid. Ja. En dat, dankzij die dioxinecrisis hebben wij nu de euthanasiewet.
0: Allee, het heeft toch nog ergens voor gediend.
1: Ja.
0: Ja, de mensen die daar vooral gestorven zijn, zijn daar niet voor niets voor gestorven.
1: Want er zijn weinig mensen aan gestorven.
0: Ah, nee.
1: Dat schandaal was wel wat overroepen, maar goed.
0: Ja. Nu, wat in Frankrijk al wel mocht en wat bij ons denk ik ook nog soms wel eens wordt toegepast, maar wat ik zelf verschrikkelijk akelig vind, dat noemen ze dan palliatieve sedatie.
1: Ja, dat is griezelig.
0: Ja, dat is echt gewoon griezelig. Dat is gewoon iemand laten verhongeren.
1: Wel, officieel is het een goed bedoelde actie op het einde van het leven van mensen die ondraaglijk lijden en waar je dus niks meer aan kunt doen. En de bedoeling is met palliatieve sedatie van die mensen dan, laten we zeggen, onbewust te maken. Met andere woorden, je dient middelen toe waardoor die mensen verdoofd worden, waardoor die dus in een kunstmatige slaap of een kunstmatig coma terechtkomen. En dan houdt die kunstmatige slaap aan totdat die persoon in kwestie spontaan overlijdt van de ziekte. Dus dat is de juiste definitie van palliatieve sedatie.
0: Ja, maar ondertussen krijgen die ook geen eten meer en geen drinken meer. Dus,
1: klopt. Je krijgt geen eten en drinken meer. En bovendien is er eigenlijk een methode die toelaat om onder de radar toch aan levensverkorting te doen, wat dikwijls gebeurt. Hè. Want je geeft dus verdovende middelen aan die mensen, maar wat dan dikwijls gebeurt is dat de familie die daar al een week zit te waken aan dat bed van die persoon die er in dat kunstmatig coma ligt, dat die compleet uitgeput geraken, dat die al 10 keer een afscheid hebben genomen en dat die dan heel schoorvoetend naar de arts komen vragen, dokter, kunnen we daar nu niks aan doen, want we hebben een afscheid genomen, we weten wat er gaat gebeuren en we zitten niet meer te wachten, gaat dat nog een week duren, gaat dat nog 2 weken duren enzovoort enzoverder. En wat er dan wel al gebeurt, en dat gebeurt dagelijks, daar moeten we niet flauw rond doen, dat is dat die dosissen van die slaapmiddelen een beetje disproportioneel, hè, buiten proportie worden verhoogd, waardoor die persoon toch nog overlijdt, vroeger dan verwacht.
0: Eigenlijk een overdosis dus morfine of zoiets dan.
1: Ja, of andere, meestal zijn het echt verdovende middelen. Wat ik redelijk hypocriet vind, want dat gebeurt dan dikwijls door mensen die tegen euthanasie zijn, maar die dan wel, zogezegd, het leven niet willen verkorten, maar de persoon in kwestie in kunstmatig coma willen houden, totdat die dan spontaan overlijdt. Maar in de praktijk overlijdt die persoon door heel die verdoving die dikwijls buiten proportie nog wordt verhoogd, enzovoort enzovoort.
0: In het beste geval.
1: Sommige mensen met slecht karakter noemen dat de euthanasie voor de katholieken.
0: Ja, daar komt het dan eigenlijk wel op neer. Hè? Ja. Ja, ik vind het
1: wel,
0: heel...
1: Ja,
0: ik...
1: en dat is wat in Frankrijk al jaren gebeurt. En waarom was het zo moeilijk om in Frankrijk een hulp bij zelfdodingwet te krijgen, of een euthanasiewet, laten we het zo noemen? Omdat de artsen in Frankrijk er tegen waren. Hè? Ook de katholieke kerk, hè? Maar ook de artsen. Waarom waren die er tegen? Omdat ze zeggen, wij hebben geen euthanasiewet of hulp bij zelfdodingwet nodig, want wij doen aan palliatieve sedatie. En we weten uit onderzoek dat palliatieve sedatie in 90% van alle gevallen beslist wordt door de arts. Dus het is de arts die beslist om iemand kunstmatig in coma te brengen en niet de patiënt. Omdat de patiënt dikwijls niet meer aanspreekbaar is en zo.
0: Oh nee. Hè?
1: Dus, maar dan ligt het initiatief bij de arts. En zoals u weet, artsen houden niet van initiatieven van patiënten. Ik ga nu een beetje kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. En dus bij euthanasie moet de arts wachten op het initiatief van de patiënt. En bij sedatie kan hem dat doen zonder dat hem de patiënt zelfs moet raadplegen. He, ook weer kort door de bocht, maar daar komt het op neer. En dat bewijst ook waarom in Franstalig België twee keer meer aan palliatieve sedatie wordt gedaan dan in Vlaanderen. Waarom? Ah. Omdat de Franstalige artsen in België, die kijken naar hun Franse collega's en die pakken dus dat gedrag over. Hè? Men noemt dat de Latijnse cultuur. Hè? Wij beslissen boven het hoofd van de patiënt. En omgekeerd, het overgrote merendeel van de uitgevoerde euthanasies in België gebeurt in Vlaanderen en niet in Franstalig België.
0: En wij sluiten dan aan bij Nederland.
1: Wat zeg je?
0: Wij sluiten dan weer meer aan bij Nederland.
1: Wij sluiten meer aan bij Nederland. En dus 75% van de geregistreerde euthanasies in België komt uit Vlaanderen.
0: Ja, nog eventjes over die palliatieve sedatie. Wat ik daar zo akelig aan vind, in het beste geval geven ze te veel en gaat het sneller. Maar dat kan ook heel lang duren, dat iemand effectief... Ja. Want die zet dat niet bij bewustzijn, maar dat betekent niet dat je niet meer bestaat. Dus die mensen zijn gewoon aan het verhongeren. Dat vind ik vind dat een verschrikkelijk akelig idee.
1: Wel, het is zo dat je bent sociaal overleden, hè? Want je hebt geen enkel contact meer met de buitenwereld.
0: Maar er is toch nog bewustzijn?
1: Maar biologisch leef je nog. Hè?
0: Ja, in uw hoofd toch ook nog?
1: En wel, dat is wat we eigenlijk niet weten.
0: Nee, dat weet ik.
1: We weten eigenlijk niet wat er nog in het hoofd van die mensen zich afspeelt. We hopen dat die mensen compleet verdoofd zijn en bij het bewustzijn en niks niet meer voelen of denken of horen. Maar 100% zeker weten we dat niet.
0: Ah, nee.
1: Omdat je het achteraf niet meer kunt vragen, natuurlijk.
0: Nee,
1: hè?
0: Nee.
1: Heb je nog iets gevoeld of iets gehoord? Hè?
0: Een groot wit licht. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nee, dus dat vind ik daar even gewoon heel akelig aan. Nu, ik las dat er ook nogal wat... euthanasietoerisme zullen we het niet noemen, maar dat er nogal wat mensen vanuit het buitenland naar hier komen, omdat het hier kan en bij hen niet.
1: Ja, klopt. Je zult nooit van een euthanasietoerisme kunnen spreken, waarom niet? Dit is verschillend van het abortustoerisme naar Nederland. Hè? Abortus gebeurt meestal bij jonge, fitte vrouwen. Maar euthanasie is meestal het geval bij mensen die door hun aandoening niet meer voldoende fit zijn om nog een grote afstand af te leggen en om naar een buitenland te gaan bijvoorbeeld. Dus, maar ondanks dat waren er vorig jaar ongeveer 120 Fransen uit Frankrijk die toch de stap hebben gezet om naar België te komen. Maar niet alleen uit Frankrijk, ook uit andere landen. Want er zijn, zoals ik al zei, heel weinig landen met euthanasiewet. Dus ook mensen vanuit Engeland, vanuit Duitsland, vanuit de Scandinavische landen. Vorig jaar hadden we zelfs iemand vanuit Polen, stel je voor. Hè, dat was iemand met ALS. Dus een verschrikkelijke neurologische aandoening waar je gemiddeld binnen de 2 jaar van overlijdt. Die wou dat einde niet afwachten en die is dus via een ziekenwagen vanuit het volledige noorden van Polen met de ziekenwagen tot in Brussel gekomen om hier euthanasie te krijgen. Kun je dat voorstellen? Het moet een verschrikkelijke lijdensweg geweest zijn.
0: Mm-hmm. Maar een ziekenwagen van hier dan? Want ik bedoel... Ah ja, dus in Polen is het illegaal. Dus het vervoeren van iemand naar een plek waar het dan wel kan, dat is dan, neem ik aan, ook illegaal.
1: Nee, u kunt een ziekenwagen laten rijden naar om het even waar. Zogezegd voor een tweede medisch advies te vragen of zoiets. Hè. Dus je hoeft niet te zeggen dat het, dat het zal gaan over euthanasie. Hè.
0: Ah nee, met een smoes.
1: Nee. Dus met een Poolse ziekenwagen is die tot in Brussel gekomen. Maar allee, moet u voorstellen dat die mensen gedurende die reis hebben beleefd. Hè?
0: Mm-hmm. Goed, hoe zit het met de wetgeving bij ons? Vindt u dat die voldoet of kan dat nog beter?
1: Wel, voor alle duidelijkheid, we hebben een goede wet. Hè? Ik zei het al, België en Nederland is het enige land waar je ook, als je niet terminaal ziek bent, euthanasie kunt krijgen. Dus voor psychisch lijden enzovoort. Maar een grote fout in de wet is dat je het niet meer kan krijgen, zelfs al zou je het in een wilsverklaring hebben opgeschreven, wanneer je permanent wilsonbekwaam bent geworden.
0: Ja,
1: meestal zegt men dan wanneer je dement bent geworden. Maar je kan je ook nog andere situaties voorstellen waar je dus permanent wilsonbekwaam bent. Denk maar aan iemand die een zware hersenbloeding heeft gekregen, die niet in een coma ligt, maar die niet meer kan praten, die niet meer kan communiceren en die wellicht ook niet zo verder wilt leven. Hè? Dus die wetgeving moet worden aangepast. In het geval van dementie heb je nog de tijd, stel dat je diagnose krijgt van Alzheimer, dan heb je nog voldoende tijd om te zeggen, ik vraag het te vroeg, zoals Hugo Claus, zoals Jan Keulers enzovoort, zoals Lode de Koning trouwens, hè, de deelnemer aan de serie Restaurant Misverstand, heb je nog voldoende de tijd om het te vroeg te vragen. Maar stel dat je van vandaag op morgen een hersenbloeding doet, heb je zelfs een tijd niet meer gehad om het te vroeg te vragen. Hè? Dus die wet moet op dat punt worden aangepast. En de Arizona-regering, die nu aan de macht is in België, heeft in een regeerverklaring gezegd dat ze daarover gaan nadenken. Maar het initiatief ligt bij de minister van Justitie. En dat is Annelies Verlinde. En ik weet niet of dat u al bezig hebt gehoord, maar... Mm. Zij heeft daar zelf heel moeilijk mee. En ik heb daar respect voor dat ze het er zelf moeilijk mee heeft. Maar ik vind wel dat ze de wetgeving moet aanpassen voor mensen die daar anders over denken. En ik hoop dus, nu is het beslist dat er een wetsvoorstel wordt neergelegd einde van dit jaar, dus in december 2026. Maar ik hou mijn hart vast wat daar in dat wetsvoorstel gaat instaan.
0: Ja, ze kunnen toch niet meer terugdraaien wat er al is?
1: Nee. De huidige wet, dat is, laten we zeggen, redelijk verworven. Ik denk niet dat één politieke fractie het aandurft om die wet terug naar af te voeren. Want dan denk ik dat er een volksopstand komt, bij wijze van spreken. Want de bevolking is helemaal gewonnen voor die euthanasiewet. Ook voor de uitbreiding trouwens, hè.
0: Mm-hmm.
1: We hebben bij lijf een petitie lopen. En daar zijn al ongeveer bijna 100.000 mensen die daarop hebben ingetekend.
0: Ah, en kan dat nog?
1: Dus op lijf.be kan je nog altijd die petitie mee ondertekenen. Maar dan we dus gewoon een parlement vragen dat men daar democratisch over stemt.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Dat is een linkje om toe te voegen aan de post op onze website.
1: Ja, de voorzitters van heel wat politieke fracties, zoals Conor Rousseau enzovoort, die hebben die petitie ook al ondertekend.
0: Oké, dat ligt toch wel enig gewicht in de schaal.
1: Wat zeg je?
0: Dat ligt toch wel enig gewicht in de schaal.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Goed, ik denk dat we zo'n beetje alles behandeld hebben.
1: Oké.
0: Dan dank ik u voor uw tijd, professor Wim Distelmans. Zeggen jullie lijf of is het altijd LEIF?
1: Nee, we zeggen lijf. Hè? En we spreken ook van lijfartsen. Lijfartsen zijn artsen die we opleiden. We hebben er al meer dan 1000 opgeleid. Die dus mensen helpen die met een heel moeilijke problematiek bij het leven zijn. Hè?
0: Ah, ja.
1: En die lijfartsen, daar mag je van verwachten dat die openstaan voor de euthanasie. Die beschouwen euthanasie als een van de opties bij het leven zijn.
0: Ja.
1: Dat is niet beter of niet slechter, maar het is een optie die in België wettelijk is.
0: Ja, en zij weten ook precies hoe ze dat moeten begeleiden en aanpakken dan.
1: Absoluut. En in Antwerpen is een heel sterke lijfartsenorganisatie ontwikkeld.
0: Oké. Okay. Goed voor onze lokale luisteraars.
1: Ja.
0: Oké, dank u wel, Wim Distelmans. En tot bij gelegenheid op deze radio zeker.
1: Zeker weten. Alsjeblieft.

0: Voilà, nog maar wat. Ik had geen niet meer inspiratie dan dit vandaag, maar het is leuke muziek. Goedemiddag, Christophe van Bortel.
1: Goedemiddag, Is.
0: Jij bent cyber-expert. Ja? Dat is, wat voor opleiding volg je om cyber-expert te worden?
1: Eigenlijk is er geen specifieke opleiding voor aangewezen vandaag de dag. Cyber is een heel brede term om eigenlijk alles te benoemen wat dat te maken heeft met, ja, laat het ons de gevaren en veiligheid op het internet noemen. Maar ik heb een achtergrond in informatica, dus ik heb een informatica-opleiding gevolgd. Om dan daarna van carrière te veranderen en bij de politie aan de slag te gaan. En daar was eigenlijk al heel snel duidelijk dat zeer weinig collega's een informatica-achtergrond hebben en dat de nood voor informatica-kennis redelijk groot was. En vandaar dan uiteindelijk doorgegroeid te zijn naar cyber-expert van de federale politie.
0: Ja, want er is toch wel wat digitale criminaliteit, hè?
1: Ja, zeker de voorbije jaren. Het is sinds corona eigenlijk dat we merken dat de digitale criminaliteit een enorme boost heeft gekregen. En eigenlijk is dat heel logisch. Hè. Iedereen moest binnenblijven, ook de criminelen. Dus die moesten hun werkterrein wat gaan verleggen. En die zijn dan uitgekomen op het gemak het internet, waarmee dat je een heleboel risico's die je anders, als je bijvoorbeeld inbraken gaat plegen, kan vermijden. Hey, je moet fysiek niet meer op de straat, je hebt het risico niet van mensen tegen te komen, de blaffende honden, noem maar op, opgepakt te worden door de politie.
0: Herkend te worden, gefilmd te worden, ja.
1: Voilà, die dingen. En bovendien, dat is ook een hele grote, dat, je bent onzeker over de buit. Je weet niet wat je in een huis gaat vinden, terwijl we zien dat nu met de hulpmiddelen die andere criminelen ter beschikking stellen voor andere criminelen, dat je eigenlijk gewoon, in plaats van zelf proactief op zoek te moeten gaan naar buiten, slachtoffers zich aanbieden. Het is ook veel lucratiever. Hè.
0: Hoezo? Slachtoffers zich aanbieden? Hoezo? Slachtoffers bieden zich aan?
1: Wel, dankzij die hulpmiddelen, we noemen dat cybercrime as a service. Dat zijn criminelen die diensten verlenen, ofwel verhuren, ofwel verkopen online. En dat zijn hulpmiddelen. Dat zijn bijvoorbeeld phishing, wat dat bij uitstek op dit moment de grootste vorm van online criminaliteit is. Vandaag kan je eigenlijk, en ik overdrijf niet als ik zeg, gaan shoppen, online, shoppen producten kopen die je helpen om digitale criminaliteit te plegen. En een van die zaken die je onder andere kan huren of kopen, dat noemen we phishing kits. En dat zijn kant-en-klare producten die bij phishing gaat men eigenlijk via een bepaald medium een bericht krijgen. Dat kan een sms zijn, dat kan een link zijn in een mail, dat kan een link zijn in een advertentie. Je klikt daarop en je gaat naar een valse website. En dat is nu net, die phishing kits zijn zodanig gebouwd dat er van alles al in voorgebouwd zit, valse websites, onder andere van iets van ING, de banken bij ons, Fluvius, noem maar op. En die dingen kan je huren. Je wordt zelfs geholpen, dus daar is ook een vorm van helpdesk bij, waarbij dat mensen, de andere criminelen, u helpen om dat te installeren en actief te maken.
0: Ja, en een beetje te personaliseren misschien. Van kijk, dat moet dan aan de situatie in ons land aangepast worden? Of,
1: Ja, heel juist. En dan kan men, dus die phishing kit, die zijn actief, die zijn draaien. En op dat moment stuur jij al alle potentiële slachtoffers een mail of een sms of wat dan ook met een link. En dan zet natuurlijk, de enige wat die crimineel op dat moment moet doen is wachten totdat iemand op zijn link klikt. En dan kan die echt één op één met dat slachtoffer in contact treden om die dan te doen geloven dat er bepaalde manipulaties nodig zijn. Van bijvoorbeeld inloggen met iets mee, dan wel inloggen via uw digipas, noem maar op. Dus dat zijn redelijk geavanceerde middelen die men ter beschikking stelt van andere criminelen om digitale criminaliteit te kunnen plegen.
0: Dus en in dat pakketje zit dan ook een onwaarschijnlijk lange lijst met e-mailadressen bijvoorbeeld, of met telefoonnummers?
1: Ja, en die zaken kan men dan ook weer online kopen. Het is bijna schering en inslag vandaag de dag als je gaat kijken naar wat we noemen datalekken. Dus er wordt van ons, van burgers, verwacht dat we ons overal maar registreren, onze gegevens achterlaten. Maar het probleem is natuurlijk dat bij die partners waarbij je gegevens achterlaat, dat er wel een bepaalde vorm van veiligheid, cybersecurity, privacy moet gehanteerd worden om ervoor te zorgen dat die gegevens gevrijwaard worden. En zo hebben we onlangs nog een datalek gehad bij Orange. Een hele tijd geleden bij onder andere Limburg.net. Ik las gisteren nog dat er bij een heel groot boekingsplatform in Nederland bijvoorbeeld heel veel slachtoffers waren gemaakt. En die gegevens, die kan je ook gewoon online kopen. En het gaat zelfs zover dat bepaalde lijsten worden samengesteld. Dus dat je echt kan gaan vragen, ah ja, ik ben vandaag de dag op zoek naar...

0: afschaffen voor 65-plussers.
1: Ah ja, omdat ze ervan uitgaan dat die kwetsbaarder zijn, omdat die minder vertrouwd zijn met het hele digitale gedoe. Ja. Ja.
0: Inderdaad. En dat bevestigen de cijfers ook, als we dan gaan kijken naar wie dat er het meeste nadeel heeft, wie dat er het vaakst getroffen wordt, ja, dan zien we dat. Pas op, hè, want het is het enkel en alleen phishing bijvoorbeeld, daarin zien we dat vooral senioren worden getarget, hè, dat zij het doelwit zijn. Terwijl alle andere vormen van criminaliteit, online criminaliteit, is zowel verdeeld, evenredig verdeeld.
1: Dus nu,
0: bijvoorbeeld bij jongeren zien we dan meer dat zij online worden opgelicht als het gaat over aankopen doen.
1: Nu, voor alle duidelijkheid, het gaat niet alleen over e-mails, maar bijvoorbeeld een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje, van Cardstop. Dat is dan eigenlijk ook phishing. Dus
0: ja,
1: die hebben dan
0: klopt.
1: Waarschijnlijk ook een hele lijst telefoonnummers gekregen, misschien ook, hè, ik ben al 60 plus, hè. En dan krijg ik een telefoontje en ik krijg eerst een muziekje en dan komt er iemand aan de lijn die dan zegt van, er is een verdachte, we hebben gezien dat er een verdachte poging is geweest om van op uw rekening geld over te schrijven naar een rekening in Duitsland. En hebt u uw kaartlezer bij de hand? Ik zag hem al aankomen. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen, hè. Maar hoe, ik zei op het moment van, meneer, ik had het wel door, maar ik wou hem wat aan de lijn houden. Ik zei van, kijk, u beschermt mij dus tegen hackers, dat is wel heel lief van u. U bent een soort van ridder, dus maar dan zonder paard. Ik zei, maar u kunt eigenlijk ook wel een scammer zijn. Hoe komt u bijvoorbeeld aan mijn telefoonnummer? En hij zei, mevrouw, maar hier, dit is het nummer van uw bankkaart. En dat had hij gewoon. Hoe komt hij daaraan?
0: Ja, dat zijn dan dus gegevens die inderdaad gelekt zijn. Dus die zijn online te koop. En hoe komt dat? Ja, omdat wij onze bankkaartnummer hier en daar
1: inderdaad
0: een keer moeten achterlaten voor een betaling uit te voeren, dat die platformen worden gehackt en dat die gegevens worden gecombineerd.
1: Ja, om de
0: dus haverklap,
1: ja.
0: Ja, het kan zijn dat in de ene datalek dat uw e-mailadres, voornaam en achternaam gelekt wordt, en dat in een ander datalek uw e-mailadres en bankkaartnummer lekt. Wel, en dan worden die lijsten worden samengesteld, hè, waarbij dat uw gegevens dan, ja, van maakt niet uit van waar dat ze komen, allemaal worden samengevoegd. En hoe meer dat ze weten, hoe beter natuurlijk. Ja,
1: ja, want hoe overtuigender dat ze kunnen klinken, natuurlijk.
0: Ja.
1: Nu, de aanleiding voor mijn interview is eigenlijk niet zozeer die phishing en zo, maar wel een artikel in de krant over identiteitsdiefstal. Dat vind ik echt wel. Dat klinkt dystopisch gewoon. Hè? Vorig jaar waren 10.000 Belgen het slachtoffer van identiteitsfraude. Wat gebeurt er dan precies?
0: Ja, eigenlijk is dat geen nieuwe vorm van online criminaliteit. Zien we dat eigenlijk, dat de cijfers dan hier redelijk constant zijn. Alhoewel dat ik vrees dat we hierin, de vele datalekken, toch een bepaalde evolutie, negatief dan, zullen gaan zien naar de toekomst toe. Maar dat is dus uw gegevens, die dat via een datalek lekken, dan wel dat gestolen worden, maar dat kan ook fysiek zijn. Dus het kan ook zijn dat uw identiteitskaart wordt gestolen. Maar bij identiteitsfraude gaat iemand uw identiteit overnemen. En dan kan dat op van alle vormen aannemen. Hè. In het geval van het artikel was dat nu een jonge kerel die zijn pas ooit kwijt was geraakt en daar was dan een kopie van gemaakt. En die kopie die werd te pas en te onpas gebruikt. Waardoor dat die jonge man zich heel vaak moest gaan verantwoorden bij de politie om aan te tonen van, ja, maar ik was dat niet. Hè.
1: Ah,
0: en
1: dan
0: maakt het nu net zo lastig.
1: Ja, het ging er met name om, inderdaad, ik herinner het mij, dat hij heel de tijd maar boetes kreeg voor verkeersovertredingen en boetes voor zwart rijden op de trein. Dat hij zei van, ja, maar ik was daar helemaal niet. Maar dan wordt het wel lastig, want dan krijg je eigenlijk, dan moet hij gaan bewijzen dat hij iets niet heeft gedaan. Dat is omgekeerde bewijslast.
0: Ja, inderdaad. En dat is nu net de grote uitdaging als slachtoffer. Ja, dat je moet gewoon bewijzen dat je ergens niet was. Dus dat is het hele lastige. Maar binnen criminele organisaties zien we ook heel vaak identiteitsfraude opduiken. Waarbij de identiteiten die gelekt zijn online bijvoorbeeld worden gebruikt om rekeningen af te sluiten. En op die manier kan dan crimineel geld witgewassen worden. Of waarbij dat

0: identiteit te worden misbruikt om simkaarten te kopen, waarmee dat jij dan bijvoorbeeld eens telefoontjes krijgt van Kaartstop.
1: Ah bon? Ja, ja, maar dat was geen... Ja, hoezo? Dus dat zou te maken hebben met het feit dat mijn identiteitskaart ergens...
0: Dat zou kunnen dat iemand anders identiteit op dat moment gebruikt is geweest om een simkaart aan te kopen. Hè.
1: Ah, ja, ja.
0: En dan kan die gebruikt worden in het systeem om rond te bellen. Hè. Dus hetgeen wat jij daar straks benoemde. Hey, ik word dan opgebeld door Kaartstop. Hè. Dat is een vorm van phishing. We noemen dat phishing met een V. Omdat dat te maken heeft met voice. Hè. Je hebt dan ook smishing, dat is dan met sms'en. Je hebt quishing, dat is met de QR-code.
1: Oh, ja.
0: Hè, maar om te kunnen telefoneren heb je een telefoonnummer nodig. Je hebt een
1: simkaart
0: nodig. Fysiek of digitaal. Hè. Tegenwoordig hebben we ook e-sims. Maar die moet je kunnen kopen. Legitiem. En daarvoor heb je heel vaak een identiteit nodig. Pas op, er zijn manieren om zonder identiteit die dingen aan te kopen. Maar dat is heel vaak in het illegale milieu. En het is wel zo dat onze telecomproviders ondertussen al wel in sommige gevallen een onderscheid kunnen maken tussen wat dat legitieme simkaarten zijn en illegale, en dat dan al proactief gaan blokkeren.
1: Ja, en kunnen ze bijvoorbeeld op de trein niet zien of een identiteitskaart oké is?
0: Dat zou in principe moeten kunnen. Hè. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier van waarop dat je controleert en in hoeverre dat je die persoon dan gelooft. Hè. Je wekt die vertrouwen op jou of nee. Er is een overheidsprogramma, CheckDoc, wat dat u in staat stelt om na te gaan of dat een identiteitskaart al dan niet gestolen is geweest of op dat moment effectief gestolen is. En dus in de systemen gemarkeerd staat als zijnde, ja, mag niet meer gebruikt worden.
1: Nee, verbrand.
0: Ja, inderdaad. Maar ja, dat is des mensen, hè. Ik bedoel, dat zou kunnen, dat op dat moment een conducteur inderdaad vanuit naïviteit, goedgelovigheid of empathie zoiets heeft van, ah ja, oké, ik krijg hier een kopie van een identiteitskaart gepresenteerd, voor mij is dat voldoende.
1: Mm-hmm. Maar zij kunnen die app van de overheid niet gebruiken, die CheckDoc.
0: Iedereen kan die gebruiken. Ook jij kan die gebruiken. Ja.
1: Ah, kijk eens aan.
0: Ja, het is niet de meest gebruiksvriendelijke, moet ik er wel bij zeggen. Hè. Dus je gaat, dat is karige informatie, je gaat het hit of no-hit zal er tevoorschijn komen. En hit wil zeggen, ja, het staat in onze systemen bekend als zijnde een kaart die gestolen dan wel... Allee, of toch waar dat iets mee scheelt, die geschrapt is.
1: Mm-hmm. En dan kun je zeggen van, sorry, maar ik trap er niet in. Voilà.
0: Ja, voilà. Ja.
1: Nu, ik zag hier dat er mensen zijn die pleiten naar een volledig digitale identiteit. Dus geen fysieke identiteitskaart meer. Hoe zou dat dan werken?
0: Hoe dat juist in zijn werk zou gaan, ja, daar moet ik mij ook zelf van alles bij gaan voorstellen. Ik weet het niet goed, maar ik zie daar wel heil in. Het is te zeggen dat in de maatschappij van vandaag is zo goed als alles digitaal geworden. Alles gaat razendsnel. En dus als we nog werken met fysieke, oudere systemen, dus denk aan een fysieke identiteitskaart die gestolen is, die dat visueel moet gecontroleerd worden, maar dus niet via een digitaal systeem, ja, dan loopt je natuurlijk, hè, dan is het risico groter dat niet gaat gedetecteerd worden, dat die gestolen is. Dus ik zie daar wel een vorm van winst in. Ja, dus waarbij dat we effectief, maar dan weet ik ook niet dan, hè, hoe dat we dat juist gaan doen, maar ik ga er dan weer vanuit dat dat zal zijn, dat dat op een smartphone een bepaalde identiteit is.
1: Kijk, daar gaan we al. En ik heb geen smartphone. Wat dan?
0: Zie, voilà. Hè, dus dat zijn dan weer de nadelen. Hè, want ja, het voordeel is dan dat het is een digitaal systeem, dus daar kunnen een aantal... veiligheidsmaatregelen worden ingebouwd die detectie van gestolen identiteitskaarten veel grondiger, sneller, beter gaan kunnen uitvoeren. Maar effectief, dan zijn we weer afhankelijk van iets anders, een smartphone onder andere.
1: Voilà.
0: Wat dat ook zou kunnen is dat een ander systeem is, dat het toch een soort fysieke kaart is of een fysiek toestelletje wat dat voortdurend met internet verbonden is. En dus zelf updates, voortdurend kan updaten of dat de of dat de identiteit wel juist is, ja of nee. Ja. Dus er lijken mij wel wat oplossingen mogelijk, maar ja. Allee, ik laat er dan de slimmere mensen over om daarover na te denken. Om een,
1: nu, ik vind een, dat toch ook wel een beetje akelig. Zo. Ik noem de smartphone al lang de vrijwillige enkelband. Nu, als daar uw identiteit aan hangt, dan kan de overheid voortdurend zien wie waar is, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat heeft dan weer te maken met privacy. En dan zou in dat systeem wel heel duidelijk moeten gevat worden dat dat niet iets is waar de overheid zomaar mag beginnen volgen.
1: En dan gaan die dat ook niet doen.
0: Hè, dus. Nee, hè, dan moet dat weet ik niet. Is,
1: nee.
0: Ik weet niet wat dat... Maar wat je wel bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is, we vergelijken het met een soort computertje wat dat met het internet verbonden is, maar waarbij dat die gegevens, dat wij die in eigen beheer hebben of... Ay, dat is perfect mogelijk, hè. Dat zoiets synchroniseert met een andere databank, maar waarbij dat locatiegegevens onder andere niet zullen gedeeld worden.
1: Mm-hmm. Ja, ik vind dat toch heel kwetsbaar klinken. En trouwens, die gegevens zouden dan ook gehackt of gestolen kunnen worden. En dan, ja, dan is het hek helemaal van de dam.
0: Ja, klopt. Hè. Dus dat is weer het andere risico waarmee dat je te maken hebt. Dus ja, dat is zoals dat kruif... Zij, elk voordeel heeft zijn nadeel, elk voordeel heeft zijn nadeel, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat je kunt inderdaad een systeem, de fysieke identiteitskaart, ja, blijkt vandaag de dag dat dat toch een aantal tekortkomingen heeft. Dus een nieuw systeem, een nieuw digitaal systeem. Maar dat gaat natuurlijk ook gepaard gaan met een aantal risico's, al dan niet.
1: Ja, ik zie al zo'n toekomst waarin dat dan die digitale identiteit eigenlijk de kern van een persoon wordt en het fysieke wezen dat eraan hangt, een soort bijzaak zo. Oh ja, dat is... dat je dan eigenlijk, dat als die identiteit gestolen is, dat je zelf eigenlijk bijna niet meer bestaat. Want dat is misschien een beetje heel absurd.
0: Ja. Nu, ik ga er wel vanuit dat zo'n vaart niet zal lopen. Hè. Een soort tussensysteem zal komen dat beide dingen nog mogelijk zijn. Maar goed, ik zeg het, we zijn op dit moment aan het voortgaan op veronderstellingen. Wie weet, wat brengt de toekomst?
1: Ja, dat is... Oké, nu nog eventjes, jullie hebben op een website met een mooi overzicht van allerlei soorten van digitale oplichtingen. Want we hebben het nu over phishing gehad en over die identiteitsdiefstal, maar er zijn nog wel dingen, hè?
0: Ja, er is voor ieder wat wils. Hè.
1: Dus, fantastisch.
0: Een heel breed arsenaal aan digitale criminaliteit... En vanuit de federale politie hadden we gemerkt dat er toch dringend nood was aan wat sensibilisering en preventie en een soort centraal punt, een centrale pagina waarbij het gemakkelijk is voor burgers om zich naartoe te wenden en zich in te lezen en zelf al wat kennis op te doen over welke vormen van digitale criminaliteit er bestaan en hoe dat je er best mee omgaat. En dus is in maart de scamcampagne gelanceerd geweest. Hashtag scam, en dat staat voor Stay Connected, Act Mindfully. Waarbij dat we zo goed als alle vormen van digitale criminaliteit overlopen en tips en advies geven over wat je best kan doen om het te voorkomen en wat je moet doen wanneer je slachtoffer bent geworden. En heel eenvoudig te vinden, hè, dus als je in Google gewoon federale politie hashtag scam intikt, dan kom je op die pagina terecht en dan kan je je toch een aantal uren verdiepen in de wereld van de online criminaliteit.
1: Oké, dus... ik ben eventjes mijn draad kwijt. Ik denk dat we een beetje aan het einde van ons gesprek zitten. Was er iets wat u nog wilde toevoegen?
0: Wat ik wel belangrijk vind, is om te benoemen dat we zien dat nu vanuit de overheid ook redelijk wat initiatieven worden genomen. Zeer positieve signalen. Hè. En dan moet ik toch minister Beenders daar een pluim geven. Hè. Hij voorop. In de zin van dat hij al een aantal maatregelen heeft getroffen, zeker naar de banken toe, die het voor de burgers, die een hele positieve, een heel positief effect hebben op de burgers als het gaat over phishing. Er was dringend nood aan betere communicatie, sensibilisering, centralisatie, noem maar op. En we hebben nu recent fraudstop, een nummer 1 centraal nummer waar je naar kan bellen als je slachtoffer bent geworden of denkt slachtoffer te zijn. En dat is ook heel belangrijk dat je dat nummer als eerste belt als je vreest dat je slachtoffer bent geworden. Omdat je bent dan bij je bank en zij zitten aan de knoppen om onmiddellijk bepaalde zaken te kunnen gaan tegenhouden, blokkeren, noem maar op. Hè. Politie komt pas nadien. Hè. Dus dat vind ik heel goed. Je hebt de IBAN-check, hè, dus waarbij dat je naam, de naam van de persoon naar wie je overschrijft, wordt geverifieerd, ja of nee. Dus ja, dat wil ik wel. Ik vind dat er nu eindelijk de nodige aandacht wordt gegeven aan al die digitale criminaliteit. En dat er dat de broodnodige stappen genomen worden om dat voor te zijn.
1: Ja, en we krijgen ook. Het betekent niet dat als we een e-mail krijgen van u, dat dan een legitieme mail is trouwens, hè?
0: Nee, dat klopt. Dus die criminelen die zijn zelfs zo slim dat die weten wie dat er bepaalde rollen heeft in verschillende landen. En, dus ik ben zelf ook slachtoffer van identiteitsfraude, diefstal. In de zin van dat er in mijn naam ook mails worden uitgestuurd naar mensen om hen, moet ik het zeggen, te beschuldigen van bepaalde vormen van online criminaliteit. Hè. Dat heeft dan eigenlijk te maken, dat is heel vaak in het kader van seksuele uitbuiting van minderjarigen, hè, waar dat echt niet de minste vorm van criminaliteit is. Hè. Maar daar word je dan van beschuldigd en dan staat mijn naam daaronder en dan moet je
1: klikken
0: of zo. Een bepaald e-mailadres met mij contact opnemen. Maar dat dus absoluut niet het geval is. Hè. Als je van die feiten verdacht wordt, ja, dan gaan wij niet zomaar een mail sturen. Hè. Dan zal je echt ter verantwoording worden geroepen, fysiek, op het commissariaat. Dan wel dat je thuis gewoon wordt opgepikt. Hè.
1: Ja. Oké, we hebben onze tijd goed gevuld. Bedankt, Christophe van Wortel, voor dit interview. En tot bij gelegenheid. Ja.
0: Heel graag gedaan. Tot genoegen.
1: Zo, het einde van ons programma. Nog 25 seconden. Ik heb al van alles voor volgende week, maar ik weet het eigenlijk allemaal niet meer goed. Dus ik geef hier gewoon de fakkel door aan Dennis.

Wij gaan er nog niet uit. We blijven nog even hier in de studio's van Radio Centraal nog tot 4 uur. Zodra aan de telefoon Peter van der Lintfabriek, die volgende vrijdag een gezelligheidsavond samenstelt in de Nor. En daarna gaan we nog wat verder reutelen over diezelfde Nor met Hiele, die hier in de studio is aanbeland. Eindelijk terug in Antwerpen. Eindelijk Brussel weer achter zich gelaten.

0: Piotr van der Lintfabriek, hoor ik jou goed?
1: Ik hoor je ook goed, Kevin. Ah, Kevin.
0: Kevin? Hoe noemde jij mij? We zijn hier toch niet not calling each other names here?
1: Nee,
0: Peter, je bevindt zich op uw werk momenteel nog, hè? Dus we gaan het niet te lang trekken.
1: Nee.
0: In de NOR organiseert u, hoewel u eigenlijk had beloofd dit jaar geen concerten te organiseren, hebt u daar gelukkig een zijstraatje ingereden waar toch concerten worden georganiseerd. En dat in de NOR. U was betrokken bij Only Dead Is Real met Jules. Waarmee je samen een soort black metal conceptavonden organiseert. Zowel in de Antwerp Music City als in de NOR. Dat was in juni. Dat trekt altijd enorm veel volk. Enorm beleefde black metalers komen daarop af.
1: Ja. En alle soort metalers,
0: ja. En deze vrijdag is iets helemaal anders. Wat staat er te gebeuren?
1: Ja, Nathan Stone. Ik kan de naam niet goed zeggen.
0: Ja, je schrijft het ook heel vreemd, hè?
1: Ja, het is Nathan Stone. Ja, het is N8 No Face. Latino gast uit L.A. Dat is zwaar geïnspireerd door de Screamers.
0: Nee.
1: Allerlei underground hip-hop.
0: Ja, het is echt een combinatie van punk, hardcore, new wave en hip-hop. En toch wel redelijk een beetje een ongeziene, vreemde combinatie, hè?
1: Ja. En de gast heeft zo'n zware Latino vibes. Dat is ook zwaar geïnspireerd door de Latino scene van L.A. Zo'n beetje gangs en alle toestanden. Een dude van Cypress Hill of Delinquent Habits die bepaalde noise punk maakt of synth punk of allerlei toestanden.
0: Was hij betrokken bij Cypress Hill?
1: Nee, hij was een background, hè, so, dus hij is mee opgegroeid met die dingen.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is een beetje zo, een beetje situeren.
0: Mm-hmm. Ja. Zijn plaat werd uitgebracht bij een groot hedendaags hip-hop label, bij Stone Throw Records.
1: Ja, hij heeft op allerlei labels gezet. Hij heeft ook op 3-1-G dingen uitgebracht.
0: Oh ja.
1: Nu zit hij bij Stone Throw, ja.
0: Het ziet er een soort heel energiek baziken uit. Ik denk niet dat je direct aan zijn snor wilt trekken.
1: Nee. Ik ben heel benieuwd. Hij is heel enthousiast over de Noord.
0: Dat is prettig.
1: Ik heb hem hier. En het is een combinatie met Bedtime. Antwerpse Nederlanders. Het is een beetje sfeer op het werk, onofficial.
0: Ah ja. Wordt daar met flessen naar elkaar gegooid?
1: Nee, het is toch vriendelijk.
0: Wat voor een band is Bedtime, de openingsact volgende vrijdag in de Noord?
1: Dat is ook een beetje die stijl synthpunk. Ja, no wave. Ja, zo, dus met no wave invloeden. Op solo. Op de garage punk scene of zo. Ja.
0: We zijn zeer benieuwd. Het is een Nederlander, zei u?
1: Nederlandse Antwerpenaar, ja.
0: Een Nederlandse Amerie. En wat moeten we van hem kennen of waar zouden we hem al moeten gezien hebben en in welke combinaties heeft de man al gespeeld?
1: Oh, goeie, moeilijke vraag.
0: Het zijn veel vragen tegelijk.
1: Hij was op tour geweest in Canada en dan nu in Duitsland, denk ik. Vooral dat groot voor buiten België.
0: Oké. Zeer benieuwd naar. Volgende vrijdag in de NOR. Tickets nog te krijgen via denor.be. Het is een druk weekend.
1: Dagkassen zijn tickets €15.
0: Ah ja, voilà. Oké. Dus aan de deur kan men ook nog tickets kopen. U houdt daar altijd een soort stash voor opzij. Ik vind dat heel sympathiek. Ik zelf denk daar niet aan.
1: Oké, zeker. Is iedereen welkom, hè?
0: Ja. En Peter, want u hebt dan wel beloofd om even geen concerten te organiseren. Ik zie hier toch veel oppoppen, onder andere in september, oktober enzovoort. Bent u ook al volop aan het aankondigen?
1: Ja, ik ben vooral heel slecht in stoppen.
0: Dat blijkt. Dus, waarom wilt u stoppen?
1: Ik weet niet. Dus iedereen mij ondertussen al beu. Ik ben even...
0: Niemand is uw beu, Peter, alsjeblieft. Blijf dit gewoon gezellig doen.
2: Peter.
0: Oké, Peter.
1: Ik moet hier ophangen. Bedankt voor...
0: Ja, we gaan luisteren naar Paranoid.
1: Professionele steun. En,
0: ja, we gaan luisteren naar het nu...
1: Tot vrijdag en zaterdag met veel, hè?
0: Zeker en vast. We luisteren naar Paranoid, een nummer van Nate No Face. Die dus vrijdag in de Nor zal spelen. Dankjewel, Peter. Tot vrijdag.
1: Toedeloe.
0: Toedeloe.

0: Oh, hallo zeg.
1: Zeg.
0: Wat was me dat allemaal, Geertje? Roman Hielen hier in de studio ondertussen. We gaan er als een razende promotiegek vandoor vandaag. Wat vond jij van Nate No Face?
2: Heel goed. Het is iets old school en het was ook nog altijd nieuw.
0: Ja, het klinkt als van alles tergelijk, vind ik. Ja, het klinkt een beetje als electro, new wave, hip-hop, inderdaad de screamers, enzovoort enzoverder. Allemaal in één grote blender geduwd. Maar het lijkt er ook wel op dat je daar je dansschoentjes voor kan aantrekken. Wat denk jij?
2: Ja, toch wel. Ja. Maar wacht, hè. Welk waffer dansschoentjes?
0: Ik had gisteren rode schoentjes aan, maar zij worden zeer bestoft in die nor. Omdat het er een beetje zanderig is.
2: Ja. Dus paars is beter.
0: Paars en groen, met groene stippen. Okay. Met stip druk ik op jullie hartjes, lieve luisteraarsjes, dat Roman Hielen eindelijk terug is aangekomen hier in Antwerpen. Niet alleen om zijn lieve Asmus bij mama af te zetten, om erop te doen of te laten babysitten, maar ook om de stad te herontdekken, geloof ik, Roman.
2: Ja, ik weet van niks.
0: Je bent nu al hoe lang in Brussel gevestigd?
2: 12 jaar.
0: Dat is niet waar. Dat is overdreven.
2: 11.
0: 10.
2: 10.
0: 9.
2: 8. 7. 6. 5. 4. 4 jaar.
0: 4 jaar.
2: Ja, 4 jaar, ja.
0: Een teleurstelling was dat toen jij de stad verliet. Dat zeg ik altijd. Er zijn dan mensen die taak op zich moeten nemen. U vervangen. Dat is tot hiertoe nu nog niet echt gelukt. En je hebt wel wat jongere mensen die dan verschijnen.
2: Vacatures staat toch nog open?
0: Niet omdat ze te lang in de zon hebben gelegen, maar wel omdat ze iets organiseren. Ik moet wel minder lang op mijn eten wachten sinds jij niet meer in Antwerpen woont.
2: Oh, dat is goed nieuws.
0: Dat is wel toch goed nieuws, hè?
2: Ja, toch wel. Hè.
0: Jullie hebben uzelf en Michel... En Michel.
2: En Michel.
0: Woods, Michel Woods. Jullie hebben samen een restaurant gerund hier in Antwerpen. Daar mag achteraf gezien wel reclame voor worden gemaakt, aangezien het niet meer bestaat.
2: Oh, wij bestaan wel nog.
0: Ja, daar wou ik dus naartoe. Jullie bestaan eigenlijk nog steeds op een bepaalde manier. Op welke manier? Als een soort performance act.
2: Zoiets. Dus we hebben elke maand op de radio, in Brussel dan...
0: Op kiosk.
2: Op kioskradio, een show over eten en over smaak en over... Alle dingen.
0: Valt daarover te twisten dan?
2: Een beetje. En dat is allemaal, allemaal goed voorbereid en goed geïmproviseerd. En bijvoorbeeld maandag komt Ria Baguette.
0: Ria Baguette komt broodjes bakken.
2: Ria Baguette komt broodjes bakken. Thema maandag is pannenkoeken. Dus...
0: Oei, dan hadden beter een aantal slapjanussen uitgenodigd.
2: Dat is waar. Noem mij eens een keer een slapjanus.
0: Iemand waarvan ik vind dat het een slaapjanus is.
2: Goh.
0: Dat is heel moeilijk om voor mij om mensen on-air te beledigen.
2: Dat denk ik
0: begrijp
2: ook.
0: Begrijp je wel, hè?
2: Ja, dat begrijp ik. Ik
0: ben ook volwassen moeten worden op den duur. De lange duur.
2: Ja.
0: Table Dance heet dat project. Het is dus eigenlijk van een soort commerciële zaak, een restaurant, waar ook feesten en concerten in gebeurden. Hier op de St. Paulusplaats, waar vroeger de Video Take-Out gevestigd was. Dat pand hebben jullie omgetoverd in een soort restaurantzaal, dat Table Dance heette, met een paal waarom je heel even kon tafeldansen. Maar die paal zakte al snel in de tafel weg. Waardoor het een paaltje werd en het toch eigenlijk vooral een paaltje waar dan hele kleine mensen enkel rond konden dansen. Klopt dat?
2: Klopt. En die stond ook los. Dus ja. De kleine mensen die in leven was in gevaar.
0: Je lever. Ah ja, doordat die paal...
2: Lever.
0: Je lever, ja. Je denkt dan, hier kan ik als kleine meneer wel even komen dansen. Maar dan slaagt dat toch dik tegen als dat losstaat en je neemt een aanloop van de gehele lengte van die tafel om er dan rond te draaien.
2: Een paar keer gebeurd.
0: Ja. Tandjes...
2: Tandjes weg. Politiezone Noord. Vanaf dat moment elke dag bij ons aanwezig om toch te zien...
0: te controleren.
2: Dat het niet opnieuw ging gebeuren.
0: Jullie hebben op den duur ook zelf buitenwiepers moeten inschakelen?
2: Dat klopt. We hadden 3 buitenwiepers Eén daarvan was Céline Meulemans, de andere was Justine Grier. Mm-hmm.
0: Die en... vandaag, haar werk is vandaag voor de laatste dag te bekijken bij Keteleer Gallery.
2: Wauw, dat wist ik zelfs niet. Ja, proficiat Justine Grier. Mooie, misschien dat ik ze nog ga zien.
0: Wel, dat ga ik ook doen. Dus misschien kunnen we daar samen naartoe tenen.
2: Dat is een goed idee.
0: Ja, dat waren dus buitenwiepers die ook kwamen toekijken terwijl je aan het eten was. Hoe zet zich dat verder in Brussel?
2: De Michel die was kotsbeu om te koken voor mensen. Dus die heeft na x aantal jaren KVS, heeft hij toch een nieuwe zaak geopend. En hij heet The Toad and the Teaspoon. Dat elke vrijdag in het Noordstation open is. Dus voor haar is Potato, Tomato, Tomato, Potato, dat radioshow, ding dat wij elke maand doen, heel leuk, omdat wij dan nog altijd wel iets voorbereiden en koken. Maar dat is mij minder druk om mensen te pleasen, omdat er toch niemand komt opdagen. Dus wij moeten altijd eten in de vuilbak. Dat is niet waar. We kunnen altijd ons eten weggeven. En dat is ook de bedoeling met Potato, Tomato, dat wij...
0: Dus jullie maken op de, tijdens de radio, het doet mij direct aan Mackie Cookies denken, het kookprogramma van het Maskers Machine, 26 jaar geleden.
2: Mackie Cookies.
0: Dat was 26 jaar geleden hier op deze radio te horen. Het was een programma waarin ook live gekookt werd. Is dat ook wat jullie doen?
2: Er wordt niet live gekookt, maar dat gaat wel eens een keer gebeuren.
0: Wel eens een keer gebeuren.
2: Ja.
0: En dan gaat u dat eten uitdelen.
2: Zoiets. Nou, onze volgende performance, volgende performance in de flesh is in het Joods Museum in Brussel in september. Dus kom maar allemaal goed af om lekker te komen smullen.
0: In het Joods Museum.
2: In het Joods Museum.
0: We komen hier in godsnaam daar terecht.
2: We zijn gevraagd en we zeggen ja.
0: U hebt ondertussen, en daarom zit u hier, wel niet alleen daarom, ook omdat het gewoon gezellig is om elkaar nog eens te zien.
2: Dat is waar, Dennis. We kennen elkaar al lang, hè?
0: Enorm mis, hier in Antwerpen. Je hebt een plaat gemaakt, vorig jaar. Of is het dit jaar nog?
2: Vorig jaar, hè.
0: Een plaat die Emo Inhaler, of Emo Inhaler.
2: Ja, Inhaler.
0: Inhaler?
2: Ik heb nooit over nagedacht hoe vies dat is.
0: Een emo-inhaler.
2: Tafelspringer.
0: Dat klinkt als een soort...
2: Er heeft hier iemand mij ooit, die dat ook een radioprogramma lang heeft gehad, mij eens een keer heel, toen het hem heel kwaad was, een tafelspringer genoemd. Ik vind eigenlijk nog altijd een compliment eigenlijk.
0: En wie was diegene die...
2: Dat gaan we niet zeggen. Hè?
0: Waarom niet?
2: Jij wou ook niet zeggen wie dat je de slapjanis vond.
0: Ja, maar jij bent toch wel jonger als ik. Jij hebt nog plaats in het leven om wat mensen uit te dagen.
2: Nee, ik ben ondertussen al 40, hè. Dus,
0: is jij 40 geworden?
2: Nee, wow, 41.
0: Emo-inhaler. Ja. Balletjes-indaler. Dat is je laatste plaat, die eigenlijk onvergelijkbaar is met alles wat voordien gebeurd is. Zullen wij samen even luisteren naar een stukje van die plaat?
2: Oké.
0: Of wat denk je zelf?
2: Ja.
0: En dan kunnen we er zo wat over
2: lullen, hè? Dat is goed. Ja. Oké.

0: Ja, het is wel de track die het... die het minst...
1: die dan nu nog altijd het ergste aan mij doet denken, zeker.
0: Ja, de track die toch van deze plaat, van Emo Inhaler, die het meest teruggaat op uw oud werk, zou ik denken.
1: Ja.
0: Dus want er is voor alle duidelijk een soort pop ingekropen.
1: Ja, dat wil ik eens een keer lang proberen. En ik wil het nog altijd proberen, maar ik vind dat niet evident om dat te proberen.
0: Om popmuziek te maken?
1: Ja.
0: Is dat een soort financiële overweging?
1: Nee, mijn financiële overweging en mijn leven aan het redden is dat ik blijkbaar een docent ben.
0: Voilà, ja. Oh. Het is erom dat ik denk, omdat u het daarnet even... Maar ik weet niet of ik het mag zeggen, maar u had jeuk aan de benen. En die jeuk aan de benen is per direct weggeëpt toen u met vakantie... Een klopt. Voordeel aan het docentschap is de 2 maanden vakantie die u momenteel aan het beleven bent.
1: Het is zo. Als iemand mijn lichaam graag wilt zien of hebben, dan is dat voor de komende 1,5 maand nog altijd beschikbaar.
0: Mm-hmm.
1: Tegen een goedkoper prijsje, omdat ik dus nog altijd betaald word door de Vlaamse overheid. Dus,
0: dat is niet zo slecht. Dus als jij gevraagd wordt nu, is het eigenlijk op dit moment goedkoper dan na de zomer.
1: Klopt. Dus vandaar dat ik dus ook volgende week bij u in de Noord speel.
0: Is het daarom zo betaalbaar?
1: Grapje. Sorry, we gaan niet over geld praten, Denny.
0: Nee, ik dacht dat dit zo wat de tijd van... het is ook tyfus tijd, net zoals de krant de
1: dus
0: tijd.
1: Dus tyfus bepaalt de tijd.
0: Die jij krijgt om reclame voor jezelf te maken. Het is een plaat die is uitgegeven bij Stroom. Een label van een discjockey uit Oostende.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft al voor gigantische successen gezorgd voor uw vriend en collega...
1: Milan
0: W.
1: Fantastisch, hè?
0: Die gigantische sprongen over heel de wereld heeft kunnen maken door die plaat daaruit te geven.
1: Klopt. En blijft frappant dat hem nog altijd niet op de grote Belgische festival speelt.
0: Ja, is het daar niet te rustig en te intiem voor?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat goede muziek gewoon overal geprogrammeerd moet kunnen worden.
0: Mm-hmm.
1: Vooral als het Belgisch is. Mm-hmm. Vind ik dat een beetje bullshit dat die festivals nog altijd kunnen blijven ballen hier in België zonder Belgische acts. Van op dat niveau, whatever dat niveau is, te boeken.
0: Was het wel, want Stroom is een iets groter label als de andere dingen waarop uw muziek werd uitgegeven in het verleden. Was het wel de bedoeling om een soort, of is het de bedoeling om een soort ruimer publiek of een ander publiek aan te spreken dan... Met de voordeur? Nee.
1: Nee. Ik maak niet muziek dat in één ding... Ik wil alles. Ik ben een gulzigaard, Dennis. Ik weet niet of je dat al wist. Ik wil alles.
0: Ik wil alles.
1: Hier, ik ga iets ondertussen afspelen. Is dat ik met Spencer Clark aan het afwerken ben.
0: Ik zal uw gebied eens ondertussen afspelen.
1: Zou je dat hier overnemen met gsm? Ja. Dus ik ben met Spencer ook iets aan het afwerken. En dat zou

0: Ergens later dit jaar misschien nog uitkomen op Pacific.
1: Pacific City
0: Soundstation.
1: Snackies.
0: En hier speel ik viool op, zoals je kunt horen. Dat is iets dat ik meer en meer probeer te exploreren, omdat ik dat niet zo goed kan. Ik vind het leuk dat ik iets doe dat ik niet zo goed kan.
1: Op de foto die we hier naast ons zien staan van u, we hebben hier een foto gezet in deze studio, van, omdat je niet meer in Antwerpen woont, staat hier een foto van u en daarop heb je een viool vast. Die is ingekaderd, die foto.
0: Ja, die staat hier. Ja, die staat hier anderhalve meter toch wel. Nee,
1: ja. Dat is een grote foto. Ja. Je hebt die zelf hier komen afgeven.
0: Dat klopt.
1: Ik ben weg uit Antwerpen. Ik ga naar Brussel. Mag ik die foto hier hangen? Ja, dat is oké.
0: Okay. Ja, exact.
1: Mag die foto hier hangen?
0: Dus in de studio van Radio Centraal en in het toilet van de Keybombs hangt die foto.
1: Ja. En daarop speel je viool.
0: Klopt.
1: In die foto.
0: Want mag ik zeggen waarom ik graag viool speel?
1: Natuurlijk.
0: Omdat ik niet hou van virtuositeit. En ik denk dat dat geclaimd mag worden.
1: De viool. Door de niet...
0: virtuoos.
1: Door de niet virtuoos. Maar u bent wel het type muzikant zoals bijvoorbeeld Chris Delacour, Elko Blijweert, Milan W. en Sjoerd Bruil. Dat ook zijn het soort muzikant dat eigenlijk alles kan spelen. Beledig ik u daar nu mee?
0: Nee, absoluut virtuoos? Niet. Ik speel niet één instrument, denk ik.
1: Nee, dat bedoel ik dus ook mee te zeggen dat u dus wel degelijk alles kan spelen.
0: Kan ik u bespelen?
1: Dat mag je zodra doen als ik me op de tafel leg en Erwin de boel hier overneemt om 4 uur. Maar wij gingen samen naar Justin Rillet.
0: Ja, let's go. Dat is goed. Zeg, Dennis, hoe lang kennen we elkaar nu al?
1: Ik ken jou van toen je ongeveer een knaap van 13, 14 jaar oud was.
0: Klopt.
1: En toen stuurde je me een mailtje met de vragen wat ik gestudeerd heb. Met het oog op de toekomst, denk ik, de blik vooruit. Roman Hiele, wat gebeurt er vrijdag in de Noord precies?
0: Zaterdag,
1: mijn excuses. Vrijdag is natuurlijk Nate No Face and Bad Time.
0: Is zo.
1: Een show die Peter van der Lintfabriek heeft georganiseerd in de Noord, maar zaterdag... krijgen we...
0: Verre, met Sergeant. Sergeant. Geraldine en Benjamin. En dan... daarna ik. De laatste keer dat ik in de Noor heb gespeeld is 2019? 20? 18?
1: 18. In de eerste zomer hebt u daar ten dans gespeeld. Is het zo lang geleden? Maar u hebt wel op de verschillende festivals ook wel eens iets gedaan.
0: Is zo. En ik denk dat ik... op dit moment zit ik zo in een omgeving in mijn hoofd, muzikaal, dat ik... een soort van persona van een loner, een wanker, ergens proberen om te zitten in leekjes. Dus ik zit nu zo in de prepper mindset. Die dude die alleen zit en zich aan het klaarmaken is voor het einde.
1: Is dat ook wat u een beetje aan het doen bent daar in Brussel?
0: Nee, in Brussel gebeuren wel andere dingen zitten. Maar dus dat idee voortzetten in een soort van lege club voor jezelf, waar dat je heel laat... Keels triestige liedjes probeert te zingen.
1: Keels. Misschien kan u het Keelmeisje daar ook voor inzetten.
0: Heel graag, Keelmeisje. Waar woont Keelmeisje eigenlijk? Op het Keel of op...
1: Op het Keel. Dat is in dingen, dat is hier bij Hoboken. Dat is een buurt in Hoboken.
0: Ah, is dat in Hoboken?
1: Hobokense polder.
0: Ah.
1: Hoboken.
0: Hoboken.
1: Ga je daar ook de viool bespelen zoals op de foto die rechts van ons hangt?
0: Weet je wel, ja. Ik denk het wel. En ook de laptop, die ga ik ook bespelen.
1: De laptop zelf?
0: Ja. En ook de iPad.
1: Heb jij, en eerlijk zijn nu, heb jij ooit je e-mail gecheckt toen je op het podium de laptop stond te beroeren tijdens een concert?
0: Altijd. Dat is het enige dat ik zit te doen.
1: Jij zet eigenlijk een track aan en dan terwijl...
0: Ja. Je hebt dus mensen die dat met CDJ's doen. Ik doe dat gewoon schaamteloos met mijn laptop.
1: Mhm.
0: En ik zit al mijn e-mails die ik nooit beantwoord, Dennis, dan te beantwoorden. Dus telkens als je ziet dat ik een show aan het spelen ben en mijn laptop mee heb, dan mocht je antwoord verwachten van mij.
1: Dus je antwoordt op het podium op de vragen voor volgende shows om ze zo economisch mogelijk te houden.
0: Exact, we weten allemaal wanneer het er gebeurt.
1: Wanneer we kunnen. Is, ja. We werken allemaal wanneer is dit dan zo'n type concert... in de Noord, waar u die plaat, die emo-inhaler, die bij Stroom uit is gekomen, is dat een soort, zie je dat als een soort presentatiemoment?
0: Ik heb dat geprobeerd in het begin van het jaar. Ik zeg geprobeerd, omdat ik wel dingen te... Dat werkte nergens wel, maar... Ik denk niet dat ik dat type muzikant ben die hetzelfde repertoire... opnieuw kan indreunen bij mensen of bij mezelf.
1: Dus eens de plaat klaar is, gaat u niet zoals uw collega Milan W. die liedjes afspelen op podia over de gehele wereld?
0: Gedeeltelijk, maar meer dan dat, denk ik. Omdat ik elke dag of elk moment als een nieuw moment zie. Dus dan denk ik ook dat dat muzikaal ook zo hoorbaar gemaakt moet worden. Het gehoord, ik ben een docent, hè? Dus ik mag dat zeggen. Okay? Dat zit hier
1: wil
0: ons
1: jij
0: curriculum.
1: Mij hier iets bij leren dan? Oh yeah. Ik leer graag iets bij.
0: Ja.
1: Sergeant, uw collega die zaterdag meekomt, die ook in Brussel woonachtig is. Hij woont er niet echt, maar hij is er woonachtig. Hè? Of niet?
0: 100%.
1: 100%!
0: Dus de buur.
1: Louis Neves.
0: De buur van mijn zoon eigenlijk.
1: Ah, uw zoon woont al alleen. Hij is 4 jaar oud en hij woont al alleen.
0: Vijf.
1: Twee,
0: vijf. Is al
1: 7.
0: Vijf
1: jaar oud?
0: Hij is al 5 jaar oud.
1: Maar dat gaat hier snel, zeg. Genoemd naar Asmus Tietgens.
0: Klopt.
1: Mooie naam, Asmus.
0: Ja. Dank u.
1: Graag gezegd, heb jij hem gekozen, die naam?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Het
0: ja,
1: is niet iets een beslissing...
0: Nee, het is toch wel een beslissing van de vader. Ja. Ik heb mes op het keel.
1: De keel.
0: Vlak na...
1: Zeg, docent, ja. Het is de keel, hè?
0: Het keel.
1: Het keelmeisje, maar de keel.
0: De keelmeisje. Je ziet hier naar de klok te zien. Dat duurt hier lang.
1: Kaba ganoush.
0: Ja, hallo.
1: Kaba ganoush, mama ganoush en baby ganoush. Waar waren we gebleven? Sergeant.
0: Ja.
1: Een sergeant van een kerel. Ferre Marniev.
0: Heeft een heel goed theaterstuk gemaakt.
1: Een theaterstuk?
0: Ja.
1: Is hij ook theatermaker?
0: Blijkbaar. Dat is heel goed. En in september... speelt die Aggressively Modern Times nog eens een keer in het bos.
1: Aggressively Modern Times, is dat het toneelstuk?
0: Dat is de naam van het toneelstuk.
1: Oké, okay, komt het in het bos spelen?
0: Yes, blab TV. Ja.
1: En wat heeft dat te maken met wat hij daar zaterdag in de Noord komt doen? Volgende
0: niets.
1: Zaterdag?
0: Niets. Niets.
1: Maar waarom vertel je me dan?
0: Omdat ik promo probeer te maken voor de buurman van mijn zoon.
1: Omdat hij dan zeker de buurman blijft, zodat hij de huur kan betalen.
0: Klopt, richtig. Zodat ik een babysit heb als ik het nodig heb.
1: Dan wil jij ook gewoon de babysit kunnen betalen. Of is het mami altijd die helemaal naar Brussel moet komen?
0: Oh nee, het is mezelf die altijd naar Brussel moet komen.
1: Van Brussel moet komen?
0: Van Brussel naar Brussel moet komen. In Brussel moet komen.
1: Zuid-Brussel-Zuid naar Brussel-Noord.
0: En Centraal, en dan Etterbeek, en dan toch even Molenbeek.
1: Over Etterbeek gesproken. Die Ferre Marniev, waar we het net over hadden, dat is ook een beetje iemand die allerlei heel verschillende muziekgenres aanboort. Wat moeten we van hem verwachten volgende zaterdag in de Noord?
0: Baslijnpunk.
1: Baslijnpunk. Baslijnpunk.
0: Baslijnpunk. Ja. Ferre is een goede bassist.
1: Hij speelt de bas.
0: Hij speelt de bas en zingt tegelijk.
1: Wow zeg, dat is niet gemakkelijk.
0: Dat is niet gemakkelijk.
1: De vingerzetting, wordt daar ook mee rekening mee gehouden?
0: Een beetje, denk ik wel, ja.
1: Of, is
0: zeg, inderdaad is DJ het effect, hè.
1: Het effect?
0: Het effect, ja.
1: Wat voor effect zal zij op het dansend publiek hebben? Die kolkende massa die volgende zaterdag naar de Noord afslacht.
0: Een warme glimlach. Afslacht,
1: nee, een warme glimlach, is dat alles?
0: Ja.
1: Dat is alles?
0: Nee.
1: Dat vind ik maar mager, hoor.
0: Zweet tussen de billen, zweet okay. Tussen de tenen en dat een warme glimlach. Dat is het.
1: Dat allemaal tegelijk. En wordt er soms ook geshout van, yay!
0: Het effect.
1: Het effect.
0: Het effect.
1: Het Doppler. Zullen we het Doppler-effect proberen maken met, terwijl we het effect zeggen?
0: Ja. Het effect, het effect.
1: Nee, dat is niet gelukt. Welk liedje zou je graag nog van jezelf willen beluisteren? Ik zie hier Feat Klodag Kinsella. Zij is een zangeres.
0: Daar ben ik nieuwe muziek mee aan het maken.
1: Zij is een dichter eigenlijk, een schrijver, een dichter.
0: Klopt.
1: Een redactiemedewerker. Ze heeft ook onder andere een geweldig boek van Michel Bernstein. Een boek van Michel Bernstein, situationist uit Parijs... vertaald. Een boek dat ze eigenlijk geschreven heeft in de periode dat ze als situationist aan de gang was, om de acties te betalen van die situationisten. Toch een bijzonder iemand.
0: Binnenkort is het Dr. Claudia Kinsella.
1: Ah, gaat ze je behandelen?
0: Oh yeah.
1: Heb Dr. jij een Kins. Behandeling nodig? Dr. Kins.
0: Dr. Kins.
1: En wat voor muziek ben je met haar aan het voorbereiden?
0: Dezelfde muziek.
1: We zullen eens luisteren en dan gaan we meteen afscheid nemen. Dag. Dan kunnen wij naar Justine Grillet gaan kijken in de Galerie Ketelaer. Laatste dag dat zij onder meer en ook Cameron Jamie en nog heel wat andere kunstenaars te zien zijn al daar. Dag. Volgende vrijdag in de Noor, Nate, No Face en Bad Time. Volgende zaterdag in de Noor. Emanucci.

0: Oh nee, dat is een vriend.
1: Hallo. Ja, ook dat gebeurt hier natuurlijk. Misschien kan jij eens kijken in de andere studio of die nachtmachine Hallo. Daar kan worden aangezet.
2: Hallo.
1: Hallo. De machine aangezet.
2: Hallo, moet dat daar
1: even. Even.

Rijk.

0: bloeiende wijngaard.
1: Uit geloofwaardige bron.
2: Waar de letterlijke betekenis van het eerste lid vervaagd is, ligt de klemtoon meer naar achteren.
1: Dat is ook het geval bij een groot aantal plaatsnamen. De hoogleraar op de hogeschool.

0: en Rotterdam.
1: Borgerhout en Maastricht.
0: Volgende vaak gebruikte woorden. Juiste klemmen.

0: was wel erg zenuwachtig.
1: Een reusachtige bierton.
0: Een ceremonie in de vakantiekolonie.

verschillend accent bij grondwoord en daarvan

Mijn naam is Louis Paul Boon. Ik ben geboren te Aalst in 1912. Goeie marchandise nog van voor de Eerste Wereldoorlog. Oorspronkelijk wou ik kunstschilder worden, maar ik verliet de teken- en schilderschool om in een autofabriek wagens te schilderen met een spuit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ik werkloos en begon te tekenen, te schilderen en lino's te snijden. Onder deze lino's bracht ik een paar regels tekst aan. De tekst werd steeds omvangrijker. Hij groeide uit op een boek dat de boodschap groeit heette. Ik schreef en schreef en terwijl ik even weg was, zette mijn vrouw onderaan de laatste bladzijde enzovoort enzovoort. En ze stuurde het boek in voor de Leo G. Krijnprijs. Willem Elschot wou het bekroond zien. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat een schrijver van zijn pen niet lezen kan en betreed ik het beroep van gevelschilder. Na de oorlog kwam men mij als journalist eerst aan de Rode Vaan, daarna aan het Weekblad Front, tenslotte aan het Blad Vooruit. Nu ben ik pensioengerechtigd, zoals men in Nederland zegt. Ondertussen schreef ik talloze boeken waarvan men zegt dat ze vrije goed zijn.

0: 8 uur Radio Centraal. Dit is de Uitzone. Ondanks een international, hoe zeg je zoiets? Missing persons alerts. Die van de Uitzone zijn nog steeds onvindbaar. Hoge emissiezone gaat Uitzone proberen te vervangen.
1: En wat is dan het thema dit uur, Len?
0: Ja, vervangen, hè?

0: En wij komen van de Wally's Groove World. Wij mochten daar het voorprogramma draaien van de Kapkamer. Zeer vereerd. En...
1: er is een voor en een na.
0: Sowieso. Deze uitzonder spelen we dan een uur lang de platen die de set van daarnet niet gehaald hebben.
2: Roulé, roulé.

zeer oldschool dit, wellicht nog jaren 50. Italiaanse pianist Renato Carosone.

Nog tot 9 uur uitzonen. Dus al halverwege, al een half uurtje weer. Wij spelen de platen die de Sid van der Net in Wally's Groove World niet gehaald zijn. En dit is de Marie Marie, de Mary Mary. In de Roger Simard.

Mexico van die Afro-sound van Colombia. En dit is een singeltje van Mexico, Conjunto Típico Contreras.

Een veel te traag afgespeeld singeltje van Francis Bébé. La condition masculine. Het bekantje, de instrumental. Intussen heb ik voor u klaargezet iets van Zimbabwe, ook een singeltje. Alles kapot. Uitzonden nog tot 9 uur op uw Radio Centraal.

Het label Mr. Bongo brengt heel veel Braziliaanse singeltjes heruit. Dit is de beruchte nummer 75 in die Brazil single reeks van Mr. Bongo. En dit is Bad Ass Tarap van Tanzania.

netto kunnen zetten. Uitgaan tot je erbij neervalt. Uitgaan tot je erbij neervalt.

uitgaan tot je erbij neervalt. Dat zou het motto kunnen zijn waarmee elk weekend opnieuw duizenden jongeren zich in het nachtleven storten. Ze beginnen eraan op vrijdagavond en gaan door tot maandag of zelfs dinsdagmorgen. Om wakker te blijven gebruiken ze pep middelen of de zogenaamde discodruk ecstasy.

0: 8 uur gepasseerd. Dit is de hoge emissiezone op Radio Centraal. 2 uur lang de beste trans global vinyl grooves door Tropico en Chunk.
1: Chunk Shanty.
0: Chunk Shanty, 106.7 FM DAB+ 10A streaming website.

Kongsi Kongsi, let's be happy and be free. Net iets te laat voor de deze.

Doe de Soca Hustle samen met ons, met de hoge emissiezone op Radio Centraal op de zaterdagavond. Ik ben een Tropico en Sean Chanty is er ook bij.

Volgens mij volledig in dezelfde groove en vibe. Staat klaar, Natural High Fame in de High Remix. Dat is van de UK van 1991.

Hey, wauw! Je is kei bezaaid. Ja, ik weet niet. Dit is heel speciaal. Zout, uiteraard. Maar heel knapperig. En die belletjes, mooi, die houden, joh. Dat is, ja, dat is een ontdekkerkie. Ja, blij dat ik niet bij mijn helm drie keer vuurig in mijn zitten.

Take Me Back to Trinidad. Wat een monster, zeg. King David. Komt van New York City. Van 1979. Tropico Go Crazy.

2 na 10. Live radio met zicht op de Schelde. Nog een uur hoge emissiezone. Deel 2 van de hoge emissiezone. Shunshanti is er. Winnen Tropico. Dit is de Ilaya Raja.

Die plaat daarnet van de Mike Hegazi op zijn golden gitaar van Lebanon, die was te goed om al weg te steken. Dus je krijgt nu een reprise.

Nog een half uur hoge emissiezone op uw Radio Centraal. Tot 11 uur. Wereldwijde grooves. Zoals deze hele stoonde van Thailand. Zoals deze stoonde van Thailand.

psychedelische Latin Moderne Iran Styli met Meipura. Een singeltje van Shung Shanti, die eigenlijk met zijn voeten in de Noordzee had gestaan vandaag, maar speciaal voor deze radio naar Antwerpen is getraind.

Quando

Yeah.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

zuur ons verburen in Radio Centraal. Lekker warm. Maar daar gaan we niet over klagen, natuurlijk. Dit is een leuke plaat van Baden Powell, de Braziliaanse stergitarist. We hoorden het nummer Luz Negra. Dit is Insomnia. Jullie verburen elke dinsdag hier van 4 tot 6. Radio Centraal.

hoorde nog het nummer de Sao de Baião. Ja, mijn Braziliaans, mijn Portugees is niet. Ik ken er niks aan. Ik zal nog eens een poging naar Baixa do Zapatero. Dat is dit nummer. Baden Powell van de plaat Saudade. Heerlijk toch met dit weer. Hier nu is er weer een Radio Centraal.

Ja, zijn we gewoon terug. Naar de Balkan, waar ik net nog ben geweest. Romske pjesme. Dit is nummer Kajav.

Yes, ook drie keer DJ Gregor Terror deze week. Ja. Donderdag in Zwijndrecht. Na het optreden van V. Victor, onze vrienden. Vrijdag in Trivier Novice, een Arabische avond. Met ook een platen vinylmarkt. En zaterdag in Charleroi.

de Ghetto Boys en dit met No Nuts, No Glory. Die hebben heel veel verschillende bezettingen gehad. Dit is van het dubbelalbum Till Death Do Us Part. Yeah. Check it out. Deze is met Bushwick Bill onder andere. Scarface. 1993. The best year ever for hip